In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan, is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, we worden zeker wakker, jij en ik. En er komt een zonnige en warme dag aan met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanmiddag een verkoelend zeewindje, dat is dan wel weer lekker. En het wordt 26 tot 29 graden. Op donderdag 9 juli. Erenesse is de eerste strandbioscoop inmiddels achter de rug. En het was fijn kijken, hoorden wij. Met de voeten en de billen in het zand, straks het verslag. In het nieuws verder. Burg Haamstede en Renesse zijn geschenkwoningen nu Rijksmonument gemaakt, herinnering aan de watersnoodramp van 1953. Een actie om de Ooster- en Westerschelde een stem te geven, want als je ze ziet als persoon, dan doe je er voorzichtiger mee, is het idee. Vanmiddag is er een overleg met de provincie. En het kleine vuurtorentje in Westkapelle, het IJzeren torentje, bestaat 150 jaar. Nou, vandaag en morgen is er daar van alles te doen, en daar ga je over horen hier in Zeeland wordt wakker. Maar ik zei al, we zijn er allebei, jij en ik. Ook vandaag zijn we samen.

Peter Gabriel en Salisbury Hill op donderdag 9 juli. Van harte welkom. Ja, ik vind het zelf eigenlijk wel jammer van de pindakaas, want die kun je beter eten. Maar toch, in Rotterdam is de persvoorstelling van de pindakaasvloer in Museum Boijmans van Beuningen. Eerbetoon aan acteur en programmamaker Wim T. Schippers, die een maand geleden overleed en ooit die pindakaasvloer bedacht. 390 kilo zit erin. Hoeveel bammetjes kun je daarmee beleggen? Nou, vanaf vandaag ga je er vast nog meer over horen. WK voetbal, de kwartfinale, Frankrijk-Marokko, 10 uur vanavond onze tijd. En bij ons in Zeeland is in Terneuzen een stukje klaar van de grote verbouwing van de stad. Om de stad aantrekkelijker te maken, het gebied rondom de Herengracht, Rozengracht en de Blokken is nu klaar. Opening om 16:45. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter dat het is Wereldmisofoniedag. Oeh, dat is als je niet tegen dat soort geluiden kunt. En Fashion Dag draait dus om de mode. En het was gezellig op het strand bij Renesse, bij de eerste strandbioscoop. De mensen van Paviljoen Horizon hadden een groot scherm neergezet en je kon 2 films bekijken. Mamma Mia, maar eerst The Lion King.

0: Het is best druk rondom het strand bij Strandpaviljoen Horizon. De mensen zitten op picknicktafels, op lichtstoelen of gewoon op het zand te kijken naar de Lion King. Mevrouw, kunt u het een beetje zien met die zon?
1: Ja, de kaartvaart. Ja. Nu komt hij weer eraan, maar het kan heel goed.
0: Hoe vindt u het om zo'n film te kijken op het strand?
1: Ja, perfect. Perfect. Dat is echt enig, ne?
2: Ja.
1: Ja, om zoiets, dat die zoiets überhaupt doen. Also, dat vinden we echt schitterend. Ja.
0: Blijft u zitten, want om 9:30 draait er nog een film.
1: Ja, ja, we blijven zitten. Ja, natuurlijk. We willen toch de hele avond plezier daarvan hebben. Ja.
0: De kinderen zitten op de voorste rij bij het scherm in een lichtstoel met een kleedje. Heb je het een beetje koud?
3: Niet echt, want ik heb een lekker kleedje natuurlijk. Het zit wel lekker. Dus het is wel gezellig.
0: En is het ook een film die je al eerder hebt gezien?
3: Ja, dat wel. Maar ik vind het nog leuker dat ik hem op het strand kan zien met een groot scherm.
0: Het nadeel is alleen wel dat als je je popcorn laat vallen, je het niet meer echt kan eten, want het zit helemaal onder het zand.
3: Ja, dat is wel zo.
0: Roos Wilke, jullie hebben hier een openluchtbioscoop gemaakt op het strand. Is het nou de eerste keer dat jullie dit doen?
4: Ja, dit is de eerste keer deze zomer. Zeker niet de laatste keer. Maar het is heel gezellig op dit moment.
0: Nu dacht ik zelf, het is mogelijk een beetje lastig te zien met het zonnetje nog erbij, maar dat valt heel erg mee. Hoe komt het? Het is geen projectie.
4: Ja, het zijn eigenlijk allemaal kleine televisies die aan elkaar geplakt zitten met bedrading en daardoor wordt het één groot geheel. Dus het is gewoon echt een groot elektronisch scherm.
0: Hoe kwamen jullie erop om dit nu voor het eerst te gaan doen?
4: We hadden dit scherm staan bij ons animatietheater op het vakantiepark. En toen dachten we, wat gaan we nou nog meer kunnen doen met dat scherm? Want eenmalig gebruik is eigenlijk ook zonde. Dus we hebben er meer leven in weten te blazen. En dat is wel heel leuk met de strandbioscoop.
0: Zijn jullie van plan om het door te zetten?
4: Nou, we zaten vandaag eigenlijk stiekem al te kijken. En we zeiden zo, dit is best wel een heel groot succes. 1 keer in de 2 weken gaan we nu zeker doen. Misschien wel wekelijks, maar wie weet, daar gaan we het nog even over hebben na het weekend.
5: Nou, in elk geval deze zomer 3 woensdagavonden in Renesse. Steeds om 7:00 de ene film en daarna dus de andere om 9:30.

Fleetwood Mac en Hold Me. Jouw plannen voor deze dag, voor deze donderdag. Ik hoor ze graag weer via 0118-499-999. Ik kreeg net al een berichtje van Wim Waleboer. Die laat weten dat hij vandaag wel het een en ander te doen heeft. En ja, het wordt warm, dus begin ik er nog maar eens iets eerder aan dan anders. Want ja, dan ben je er ook maar af. Zo is dat. Ja, de komende dagen is het warm. Veel zon vandaag, blijft droog, een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanmiddag een verkoelend zeewindje en het wordt 26 tot 29 graden. Morgen wordt het nog een tikje warmer, ook daarna is het nog zonnig zomerweer. Op dit moment opkomend tij, hoogwater in Vlissingen om 12 over half 10. Laagwater vanmiddag om 14 voor 4. Zon onder vanavond om 2 over 10. En dan de watertemperatuur, warm water hoor. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet. 22 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden 23. Oosterschelde ter hoogte van Neeltje Jans 22 graden. Aan de andere kant 2 graden meer bij Tolen 24 graden. Grevelingenmeer daar zie ik 23 graden. En het Veerse Meer is op dit moment 24 graden warm. Jouw plannen voor deze dag. Michel die liet me weten dat hij druk bezig is met drones. En hij wil anderen ook leren om te gaan met drones. Maar hoe dan? Nou, dat ga je zo horen.

0: Alex Warren en The Fever Dream. Ja, ik ben altijd benieuwd naar de inhoud van jouw agenda, waar je zo al mee bezig bent. Vandaag bijvoorbeeld 0818-499-999. En even in je geheugen graven. Tijd geleden had je Michel de Brouwer hier in de uitzending uit Heerlen, net buiten Zeeland. Hij vertelde toen over het vliegen met een drone en andere dingen die je met een drone kunt doen. Hij volgt een opleiding in België, daar is hij bijna mee klaar. Maar inmiddels is hij ook druk bezig met een paar interessante dingen. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, die opleiding nog een halfjaartje, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik mag vervloekt afstuderen, dus dat is hartstikke mooi. En dan ben ik een van de eerste.
0: En wat klaar is. Kun je dan straks, als je helemaal klaar bent?
1: Dan heb ik een bacheloropleiding gedaan voor drone applications. Dus dan eigenlijk ga je kijken naar allerlei toepassingen van drones. En zodoende ben ik ook uitgekomen om daar een real-life gaming ervaring van te maken.
0: Want daar ben jij mee bezig, hè? Je maakt een soort game, een soort spel?
1: Ja, klopt. Het is de bedoeling dat we met waterdrones en met luchtdrones, dat we dan een mysterie gaan oplossen. Eigenlijk als een soort onderzoeksteam.
0: Maar dat is dan echt achter een computerscherm of bestaan die drones dan ook echt?
1: Nee, het is gewoon echt dat gaan we in het echt doen bij een water. En daar dan komt er zeg maar een zaak binnen van de politie. En dat gaan we oplossen.
0: Ja.
1: Kijken wat er gebeurd is. En daar gebruik je drones voor.
0: En hoe doe je dat dan met die drones? Waar gebruik je ze voor?
1: Nou, je gebruikt ze om de plaatsdelict in kaart te brengen. Zoals het in het echt ook gaat. En we hebben daar ook eigenlijk een consultancy gehad van de London Police. Hoe zij het doen. En zij doen het op een dergelijke manier. En in de tussentijd heeft de Belgische marine ook interesse getoond zeg maar, voor het concept.
0: Wauw.
1: Dus het is echt een concept als een gateway voor het leren van het vak.
0: Ja, want mensen leren dat daar ook is over. Wat jij wil inderdaad. Dat mensen makkelijk met drones kunnen vliegen of ja, onder water kunnen inderdaad, laten varen. Want dat doen ze wel aan de kant. Zo'n drone, dat is zo'n onbemand toestel, hè?
1: Ja, en onder water heb je dan dat je met een kabel hebt. Omdat je natuurlijk onder water kan je geen signaal doorbrengen. Je wifi gaat niet door het water heen.
0: Ja.
1: Dus dan heb je altijd een kabel nodig.
0: Nu ben jij bezig dit te ontwikkelen. En het grappige is dat je zelf ook nog met je studie bezig bent. Dus je gaat echt wel ver. Wie gaat dit spel en alles wat eruit voortkomt dan uiteindelijk gebruiken, Michel?
1: Het spel wat gebruikt gaat worden is eigenlijk zijn voornamelijk denk ik jongeren die het interessant vinden. En volwassenen zeg maar tot aan een jaartje of 40 die vinden dit leuk om dit te gaan spelen. Dus het is best wel een groot publiek wat er in meegaat. Vooral mensen die bezig zijn geweest met escape rooms. Maar ook mensen die in de gaming-industrie veel leuke spelletjes gespeeld hebben. Dus het publiek is behoorlijk gevarieerd. En we gaan binnenkort een website lanceren. Dat is Tech Drone Cadets.
0: Tech Drone Cadets. Hou die website inderdaad in de gaten. En dan, maar dat spel, leidt dat dan ook nog tot iets groters? Of is het gewoon vooral dat mensen het leuk kunnen hebben met zo'n spel?
1: Op het moment dat mensen gaan vliegen met drones, dan hebben mensen zoiets van, oh, het is allemaal eng. En we weten niet wat we moeten doen. En hetzelfde met onderwater drones. Het is allemaal eng, we weten het niet. En op het moment dat je dat in een spelvorm giet, dan hebben mensen van, hé, dat is eigenlijk best wel leuk om te gaan doen.
0: Ja.
1: En dan zijn mensen ook geïnteresseerd in het spel. En de drones zijn uiteindelijk maar een middel om de mysterie op te lossen. Want je hebt nog steeds een paar hersenen nodig om het te doen.
0: Ja, gelukkig hebben we onze eigen hersenen dan wel nodig. Michel de Brouwer, ja, ik vind het mooi waar je mee bezig bent. Ga ermee door. Hou ons op de hoogte. Zeker als het klaar is, dan wil ik weten hoe je hiermee verder gaat. Michel de Brouwer uit Heerlen, druk bezig dus met de drones en dat spel. Daar had ik nog niet eerder van gehoord, dat je ook een spel kunt spelen met drones. Maar nu dus wel, dankzij Michel.

Emma Heesters en Rolf Sanchez en Paul Vidarte. En ik zit nog even een beetje te denken aan dat gesprek met Michel over de drones. En ja, bij mij thuis, er is ook iemand in de buurt met een drone. En die zie je dan af en toe voorbij vliegen. En ik denk, oei, doe hem even iets hoger alsjeblieft. Straks rijdt er een auto tegenaan. Maar het is natuurlijk wel hè, iets drones. Mocht jij de ervaring mee hebben, een keertje over willen vertellen? Laat het vooral weten via 0118-499-999. Ex-Beatle Ringo Starr die heeft ondertussen heel wat te vieren. Zijn 86e verjaardag van gisteren. En dat hij op zijn verjaardag een eredoctoraat in de muziek kreeg van de Universiteit van Liverpool. Zijn geboortestad in Engeland. Mensen van die universiteit waren naar Los Angeles gegaan om dat eredoctoraat uit te reiken. En hij zei in een reactie: de laatste tijd denk ik veel terug aan mijn leven en dat mijn familie me afraadde om drummer te worden. Maar ze hadden geen gelijk. Het is allemaal goed gekomen. Aldus Ringo Starr.

0: Ringo Starr en Photograph. En zeker, er zijn foto's genomen toen hij zijn eredoctoraat kreeg. Je hoorde hem met Photograph, dus hier in Zeeland wordt wakker. 10 jaar polder natuur Zeeland, maar wat heeft dat opgeleverd? Dat hoor je zo.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 6:30. Goedemorgen, Omroep Zeeland met een overzicht van het nieuws. 6 geschenkwoningen op Schouwen-Duiveland zijn nu Rijksmonument. Daardoor mag je niet zomaar iets veranderen aan de woning. De gemeente en woningcorporatie zijn blij met de monumentenstatus. De 6 huizen staan aan het Duinwegje in Burg-Haamstede en de Duinweg in Renesse. En samen met een heleboel andere prefab woningen werden ze na de watersnoodramp van 1953 geschonken door verschillende landen. De man die op de Vizodeweg in de buurt van Rittem op 2 mannen heeft geschoten, hoort vandaag zijn straf. Een van die mannen, Ricardo uit Goes, kwam om en de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank gaat het om een afrekening na een mislukte drugsdeal. Het Openbaar Ministerie eiste 27,5 jaar cel tegen de man uit Vlaardingen. De burgemeester van Roosendaal, Brabant, is weer thuis na zijn fietsongeluk bij Scharendijken in april. De laatste tijd zat hij in een revalidatiecentrum. Zijn herstel gaat in kleine stapjes, meldt de gemeente Roosendaal. Zolang hij nog niet kan werken, wordt hij waargenomen door Erik van Merrienboer, de oud-burgemeester van Terneuzen. De gemeente Hulst gaat een stuk van de oude vesting herstellen. Bij het stadspark komt een ravelijn terug met een gracht eromheen. Een ravelijn is een eilandje dat vroeger deel was van de bescherming van een stad. Hulst had er ooit 5. De gemeente noemt de vestingwerken het gezicht en het belangrijkste rijksmonument van de stad. En het weer. Veel zon, blijft droog. Met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanmiddag een verkoelend zeewindje. En het wordt 26 tot 29 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: Shania Twain and I'm Gonna Get Ya Good. Het is de tijd van de eindfeesten op de verschillende scholen, musicals of andere feesten. Circus bijvoorbeeld, bij een school in Koudekerken. Daar vinden we straks de ziel van de dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Ja, er was altijd wat vrevel tussen boeren en natuurbeschermers. Simpelweg door tegengestelde belangen. Maar ze vinden elkaar steeds vaker. En Polder Natuur Zeeland, die boeren helpt met bijvoorbeeld bloemenranden en het onderhoud van dijken, heeft nu zijn 10-jarig bestaan gevierd. Met genodigden, maar, en daar was Omroep Zeeland Sancho Hiddes bij, ook een middag voor jou en mij.
2: Terwijl de muzikant muziek aan het maken is op het terrein, kunnen de bezoekers langs verschillende kraampjes lopen van boerenbedrijven. Maar midden op het terrein staat ook een fiets waar de mensen een tas of een t-shirt kunnen laten bedrukken met een schabloon van Polder Natuur Zeeland erop.
3: We zijn hier aan het zeefdrukken voor Polder Natuur Zeeland. Hele mooie tassen met hun eigen logo en de patrijs. Nu mag u het raam optillen, het zeefdrukraam. En dan staat de print op doek.
4: Op de tas. Ja, fantastisch. Echt mooi.
2: Mevrouw, u heeft net uw eigen tasje gezeefdrukt. Hoe vond u dat?
4: Nou, dat leek me, dat het ziet er hartstikke leuk uit. Maar je hebt eigenlijk helemaal geen idee wat je aan het doen bent. Je bent met die smurrie bezig en dan denk je dat daar iets van komt. Maar dat zag er heel leuk uit.
2: En waarom dacht u, ik kom even langs vandaag?
4: Gewoon interesse. Maar mijn man die is altijd betrokken geweest bij dit gebeuren een beetje. Dus vandaar dat we gingen kijken, zoveel jaar bestaan, eens even kijken wat er allemaal van geworden is.
2: Ze geven ook nog excursies, maar u wilde daar niet mee naartoe?
4: Ik wilde daar best mee naartoe, maar ik heb eigenlijk niet gezien waar het startte. Dus het is me niet opgevallen dat er een excursie gestart is. Dus dan was ik waarschijnlijk naar ergens anders aan het kijken. Start er nog één dan?
2: Nee, volgens mij was het wel de laatste die zometeen terugkomt, helaas.
4: Top.
2: Ja. Sommige mensen waren wel op tijd om ook mee te gaan met de excursie. Mevrouw, wat vond u ervan?
5: Nou, het is altijd leuk om iemand te horen praten die zijn enthousiasme overal inlegt.
2: Heeft u er nog wat van geleerd?
5: Dat ze heel snel beestjes zien, vlinders zien, libellen zien. Dat hun gehoor scherp is en hun ogen wakker en helder.
2: Huip van Iwaarde van Polder Natuur Zeeland. Voor wie het nog niet kent, wat doen jullie?
6: Ja, wij zaaien akkerranden in. We geven voorlichting aan boeren om akkerranden in te zaaien. Wintervogelakkers. We doen ook in boomgaarden bloemenranden zaaien. Alles om de biodiversiteit optimaal te benutten. Om plagen te bestrijden via insecten, wilde insecten die dan, en vogels die daar kunnen in broeden. Om zo plagen te bestrijden in gewone akkerranden en in akkerpercelen.
2: Nu vieren jullie het 10-jarig jubileum. Wat hebben jullie in die 10 jaar bereikt?
6: Ja, we proberen zoveel mogelijk te verbinden. Daar werd heel sceptisch tegenover gekeken vroeger. Ook door de boeren zelf. Ja, dan ben je maar een vuile boer dat je zo'n rand inzaait. En je kan daar beter tarwe inzaaien en al. Maar men is daar toch een beetje mee om. En dat is nu, dat proces wordt toch geoptimaliseerd. Om dan door de biodiversiteit te laten groeien.
0: In elk geval is er wel meer geld nu. Volgens Van Ierwaarde is het budget verdubbeld. En daardoor kunnen dus meer boeren deelnemen aan dat Polder Natuur Zeeland.

Omroep Zeeland met de verkeersinformatie over de A16. Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 6 minuten vertraging, een stukje verderop tussen Dordrecht en Ridderkerk, 8 minuten. N57, Middelburg richting Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de A15. Hou daar rekening met 6 minuten vertraging.

0: Brian May. And too much love will kill you. Wat ga jij doen vandaag? Jacqueline Strobos die stuurde me al foto's van een vorige editie. Want vandaag is de folkloristische dag op het Abdijplein in Middelburg. Gaat ze weer hele mooie foto's te maken. Benieuwd. Straks dan zal ik even een paar foto's delen via facebook.com/Zeeland wordt wakker van de foto's die ze al gemaakt heeft.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En dat is het voor de leerlingen van basisschool De Sprong in Koudekerken. Ze sluiten namelijk het schooljaar af met een eindfeest. Helemaal in circusthema. Maar wat betekent dat dan? Maar ze even bellen met een van de ouders die het georganiseerd heeft. Annelies van den Hummel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Twee kinderen daar op school. In welke groep zitten zij?
2: De jongste zit in groep 4, die gaat naar groep 5. En de oudste die gaat naar groep 7.
0: Ja, dus daar zitten ze nog wel eventjes. Wat gaan jullie daar dan doen voor al die leerlingen vandaag?
2: Nou ja, wij zijn over het algemeen een kleine school. Dus wij willen ons schooljaar altijd gewoon heel groot afsluiten. En dat doen we dan met een superleuk thema eindfeest. En dit jaar hebben we daar het thema circus aangehangen. En dat betekent dus dat we ballonvouwer hebben, dat er sminkers zijn, de kinderen mogen optreden. Er zijn mocktails voor de kinderen, superleuk, ook in het circusthema.
0: Ja.
2: Dus er is echt een hoop te doen.
0: Ja, bij circus denk ik ook aan dieren, maar dat mag volgens mij tegenwoordig niet meer. Olifant en zo.
2: Nee. Als ze willen mogen ze wel als olifant verkleed komen natuurlijk.
0: Ja. Of jij mag als olifant verkleed.
2: Ja, dat zou kunnen. Nee, we hebben allemaal zelf als OR, hè, we zijn met een hartstikke leuk groot team, gaan we zelf ook allemaal verkleed, dat wel.
0: Ja.
2: Maar wij zijn wel allemaal hetzelfde.
0: Oké. Hey, maar circus, waarom hebben jullie juist dat thema gekozen dit keer?
2: We wilden gewoon iets leuks, iets gezelligs. We gooiden elk jaar een thema in.

0: Dat lijkt me niet fijn.
1: Ja, zeker.
0: Dat steeds een beetje als een soort duveltje in het doosje in je eigen hoofd zit. Waar heb jij vandaag vooral zin in, Annelies?
1: Ik heb vooral zin in dat het feest dadelijk echt van start gaat. We gaan vanochtend met z'n allen eerst van start om alles aan te kleden en al. Maar op 5 uur gaan we natuurlijk los. Dan mogen alle kinderen komen en dan gaat het bruisen.
0: Ja, en tot hoe laat duurt het feestje?
1: Het is tot 7:30.
0: Oh, geweldig. Circus.
1: Ja.
0: Ik zou bijna zeggen, als je naar het circus wil, moet je even naar Koudekerken gaan. Maar goed, het is voor de leerlingen van basisschool De Sprong in Koudekerken. En ook voor de ouders. Annelies, veel plezier.
1: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen.
0: En jij bent ook nog eens een keertje de hele dag onze ziel van de dag.
2: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.

Lessons in Love van Level 42 om 7:05. Advocatenkantoren hebben flinke concurrentie van kunstmatige intelligentie, lees ik in het Financiële Dagblad. Voor eenvoudige juridische kwesties zetten bedrijven tegenwoordig steeds vaker AI in en stappen ze dus niet naar een advocaat. Nou, dat kost hen dus

Een hoop inkomsten en een hoop geld. Het was de warmste juni ooit in West-Europa, meldt het Europese klimaatbureau Copernicus. Het was gemiddeld 20,7 graden, 3 graden meer dan uit een langjarige periode dan voor. Gezien over de hele wereld was het de op één na warmste juni ooit. Ja, in juni viel dit jaar in elk geval ook die hittegolf. En ook de komende dagen is het warm trouwens. En ja, ik vind het een mooi verhaal. Ik zie het vandaag in het AD staan. Anita Mertens werkt in het ziekenhuis in Breda. Zat altijd in de huishoudelijke dienst. Ze kon niet goed lezen en schrijven. En dat had eigenlijk bijna niemand door. Ze vertelde het tegen niemand. Ja, haar man pikte het wel op. Als zij dan bijvoorbeeld dingen opschreef, dan zag haar man van, ja, maar dat zie je toch, dat klopt helemaal niet. Nou, dat had hij dus ook niet door, dat ze niet helemaal taalvaardig was. Maar ze wilde een andere baan. En ze durfde nooit te solliciteren. Toch deed ze dat en nu heeft ze een baan in de verzorging. En daarvoor, omdat zij toch het lef heeft gehad om ondanks die beperking die zij toen had toch te solliciteren, is ze nu taalheld. Mooi verhaal in het AD daarover. Pas geleden was ook Interneuze, Jaco nog de landelijke taalheld. Nu is dat dus Anita Mertens. Mooi verhaal in het AD. Ik zag het ook in de PZC staan trouwens. Als je een verhaal wil lezen dat je een beetje kan inspireren op deze dag, ga vooral even naar dat verhaal. Tot aan het nieuws, Teddy Swims. Dit is Bad Dreams.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren-in-zeeland.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen. Er komt een zonnige en warme dag aan met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanmiddag een verkoelend zeewindje, nu al zin in. En het wordt 26 tot 29 graden. Op donderdag 9 juli film kijken met je billen in het zand. In Renesse trok de eerste strandbioscoop flink wat volk. Hoor je zo dadelijk verslag. Verder in het nieuws. 6 geschenkwoningen op Schouwen-Duiveland zijn nu Rijksmonument. De voetbalvereniging in Kloetingen slaat zijn eerste paal voor het nieuwe clubgebouw. Dat is een belangrijk moment voor de tweede divisieclub. En rood-wit op de dijk bij Westkapelle. Het ijzeren torentje bestaat 150 jaar. Vandaag en morgen is er daarom van alles te doen. Hoor je straks over in Zeeland wordt wakker. Goedemorgen.

Madonna en Papa Don't Preach op donderdagochtend. Gisteravond, woensdagavond, het was gezellig op het strand bij Renesse bij de Strandbioscoop. De mensen van Paviljoen Horizon die hadden een groot scherm neergezet en je kon naar twee films kijken. Mamma Mia en The Lion King. In

0: Het is best druk rondom het strand bij Strandpaviljoen Horizon. De mensen zitten op picknicktafels, op lichtstoelen of gewoon op het zand te kijken naar The Lion King. Mevrouw, kunt u het een beetje zien met die zon?
1: Ja, de kaart uit. Ja. Nu komt hij weer de aan, maar het kan heel goed.
0: Hoe vindt u het om zo'n film te kijken op het strand?
1: Ja, perfect. Perfect. Dat is echt enig, ne?
2: Ja,
1: ja, om zoiets, absoluut. Dat die zoiets überhaupt doen. Also, dat vinden we echt schitterend. Ja.
0: Blijft u zitten, want om 9:30 draait er nog een film.
1: Ja, ja, we blijven zitten. Ja, natuurlijk. We willen toch de hele avond plezier daarvan hebben. Ja.
0: De kinderen zitten op de voorste rij bij het scherm in een lichtstoel met een kleedje. Heb je het een beetje koud?
3: Niet echt, want ik heb een lekker kleedje natuurlijk. Het zit wel lekker. Dus het is wel gezellig.
0: En is het ook een film die je al eerder hebt gezien?
3: Ja, dat wel. Maar ik vind het nog leuker dat ik hem op het strand kan zien met een groot scherm.
0: Het nadeel is alleen wel dat als je je popcorn laat vallen, je het niet meer echt kan eten, want het zit helemaal onder het zand.
3: Ja, dat is wel zo.
0: Roos Wilke, jullie hebben hier een openluchtbioscoop gemaakt op het strand. Is het nou de eerste keer dat jullie dit doen?
4: Ja, dit is de eerste keer deze zomer. Zeker niet de laatste keer. Maar het is heel gezellig op dit moment.
0: Nu dacht ik zelf, het is mogelijk een beetje lastig te zien met het zonnetje nog erbij, maar dat valt heel erg mee. Hoe komt het? Het is geen projectie.
4: Ja, het zijn eigenlijk allemaal kleine televisies die aan elkaar geplakt zitten met bedrading en daardoor wordt het één groot geheel. Dus het is gewoon echt een groot elektronisch scherm.
0: Hoe kwamen jullie erop om dit nu voor het eerst te gaan doen?
4: We hadden dit scherm staan bij ons animatietheater op het vakantiepark. En toen dachten we, wat gaan we nou nog meer kunnen doen met dat scherm? Want eenmalig gebruiken is eigenlijk ook zonde. Dus we hebben er meer leven in weten te blazen. En dat is wel heel leuk met de standbioscoop.
0: Zijn jullie van plan om het door te zetten?
4: Nou, we zaten vandaag eigenlijk stiekem al te kijken. We zeiden zo, het is best wel een heel groot succes. Eén keer in de twee weken gaan we nu zeker doen. Misschien wel wekelijks, maar wie weet, daar gaan we het nog even over hebben na het weekend.
5: In elk geval deze zomer nog een paar keer de strandbioscoop in Renesse.

0: Dat is Dasha en Didn't I. Jouw bericht naar Zeeland wordt wakker via de WhatsApp. Joke Josiasse laat weten dat ze straks eventjes naar het Abdijplein in Middelburg gaat op de eerste folkloristische dag. Oh, dat is altijd mooi. In klederdracht en zo. Ringrijden blijft leuk, laat ze weten. Alleen als het warm is, dan heb ik altijd medelijden met de paarden. En laat het nou net warm worden. Stefan van der Gijzen, goeiemorgen.
1: Remco, een hele goeiemorgen.
0: Hoe warm gaat het worden?
1: Nou, op dit moment is het vrij lekker buiten, 14 tot 18 graden. Maar goed, ja, het wordt zeker flink warm ook vandaag. 25 of 26 graden op het strand, tot lokaal zo'n 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en het is daarbij stralend zonnig vandaag, nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Op de stranden vanmiddag draaien naar het noordwesten met daar wat extra verkoeling. De zeewatertemperatuur bedraagt een aangename 21 graden. Mm. Nou, vanavond is er veel zon, de nacht verloopt helder. Met minimumtemperaturen tussen de 16 en 18 graden. Morgen stralend zonnig en droog. Het wordt warmer met temperaturen die stijgen naar 27 tot lokaal zelfs 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen. De wind is eerst zwak tot matig uit het noordoosten. Maar morgen in de loop van de middag toenemend naar vrij krachtig of zelfs krachtig op het strand. Met een windkracht 5 tot 6 en dan is een windscherm daar best wel handig, denk ik. Nou, het weekend straalt ook van de zon. Nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Op zaterdag temperaturen van zo'n 28 graden op het strand tot rond de 31 graden in het oosten van de provincie. En zondag verloopt zelfs nog warmer, volop zonneschijn. En dan op veel plaatsen in Zeeland tropische hitte met 30 graden of iets meer.
0: En windschermen, parasols wel goed vastzetten natuurlijk. Ik zag laatst op het strand bij Vlissingen parasols die wegwaaiden. Behalve die ene die ze echt met scheerlijnen hadden vastgemaakt, die gaf geen krimp, Stefan.
1: Nee, dat is een hele verstandige keuze. Want ik denk dat, ja, dat je daar best wel in kan gaan vergissen. Morgenmiddag, morgen in de loop van de middag, windkracht 5 tot 6. Ja, en als je dan op het strand bent, ja, zet alles dan eventjes heel goed vast.
0: Doe dat. Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 12 over half 10. Laagwater vanmiddag om 14 voor 4. En de watertemperatuur 22 tot 24 graden.

0: Dat zijn de Beatles en The Ballad of John en Yoko. 9 minuten voor 7:30, goedemorgen. Bij de grote hack bij telecombedrijf Odido zijn waarschijnlijk Nederlandse criminelen betrokken, denkt de politie in elk geval, naar aanleiding ook van een telefoongesprek dat naar boven is gekomen. Een telefoongesprek kort voor de hack met de klantenservice van Odido, waarbij een Nederlands sprekende man zich voordeed als IT-medewerker en de klantenservice misleidde, die daar de dingen deed waardoor al die gegevens op straat konden komen te liggen, die miljoenen gegevens. De politie dreigt ermee om de stem van die persoon openbaar te maken, tenzij die persoon zich nog meldt bij de politie. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware aanvallen gedaan op Iran. President Donald Trump kondigde dat gisteren aan op de NAVO-top in Turkije. De nieuwe acties volgen op vermeende aanvallen van Iran op 3 schepen in de straat van Hormuz. Eerst sprak Amerika over vergelding, maar deze nieuwe aanvallen zijn meer dan dat, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
1: Het heet nu echt het uithollen, het degraderen van de capaciteit die Iran daar nog heeft om de vrije doorvaart in de straat van Hormuz te ontregelen. Dus hebben ze recht gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust.
0: En wat dan de gevolgen zijn voor de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten over, nou ja, een wapenstilstand, dat blijft onduidelijk. Trump zei al wel gisteren dat het wat hem betreft die gesprekken allemaal stoppen. Artsen hebben nu een effectieve behandeling tegen een vorm van extreem overgewicht. Het wordt veroorzaakt door hersenschade en treft vooral kinderen. Artsen konden er tot nu toch weinig tegen beginnen. Tot nu dan. En meerdere kinderen testen dat medicijn uit bij het Prinses Maxima Centrum. Dat ga je hier horen.
2: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hormonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
0: En het is nu aan de Nederlandse zorgautoriteit om te bepalen of dat medicijn ook echt op de Nederlandse markt komt. En ja, dit dan. Fans van Taylor Swift betalen maar graag geld voor het afval van haar trouwerij. Een sigarettenpeuk, een ovulatietest, van alles. Dat gasten van de trouwerij hebben weggegooid is nu geld waard kennelijk. Een kunstenaar uit New York die heeft heel veel afval opgeraapt na die trouwerij van afgelopen vrijdag en verkoopt dat nu. Dopjes van waterflessen, politielint, een rietje. Swifties willen een aandenken hebben. $25 per stuk. Kassa voor de kunstenaar die tot nu toe ruim $1200 verdiende.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Straks in Zeeland van de Dakken ga ik het hebben over dat kleine vuurtorentje in Westkapelle in de spotlights, want jarig, 150 jaar. Ja.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: 22 juli, demodag scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Mocht je nog een mooie herinnering hebben aan dat kleine vuurtorentje in Westkapelle, heb het vooral eventjes na me. 0118-499-999. Nu een overzicht van het nieuws. 6 geschenkwoningen op Schouwen-Duiveland zijn nu Rijksmonument. Daardoor mag je niet zomaar iets veranderen aan de woning. De gemeente en woningcorporatie zijn blij met de monumentenstatus. De 6 huizen staan aan het Duinwegje in Burghaamstede en de Duinweg in Renesse. Samen met een heleboel andere prefab woningen werden ze na de watersnoodramp van 1953 geschonken door verschillende landen. De belangstelling was groot voor de eerste strandbioscoop in Renesse. Bij strandpaviljoen Horizon was een groot doek neergezet en er werden 2 films vertoond, The Lion King en Mamma Mia. Toegang was gratis. De komende 3 woensdagavonden is er weer een strandbioscoop in Renesse. De burgemeester van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april bij Scharendijken. De laatste tijd zat hij in een revalidatiecentrum. Zijn herstel gaat in kleine stapjes, meldt de gemeente Roosendaal. Zolang hij nog niet kan werken, wordt hij waargenomen door Erik van Merrienboeren, dat is de oud-burgemeester van Terneuzen. De gemeente Hulst gaat een stuk van de oude vesting herstellen. Bij het stadspark komt een ravelijn terug met een gracht eromheen. Een ravelijn is een eilandje dat vroeger deel was van de bescherming van de stad. Hulst had er ooit 5. De gemeente noemt de vestingwerken het gezicht en het belangrijkste rijksmonument van de stad. Veel zon vandaag, blijft droog, een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanmiddag wel een verkoelend zeewindje en het wordt 26 tot 29 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie de ANWB-meldingen over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht kwartier vertraging. Stukje verderop tussen Zwijndrecht en Ridderkerk bergingswerkzaamheden bezig. 2 rijstroken dicht, 10 minuten vertraging, 5 kilometer. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp, 5 minuten vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp, 5, volgens mij zei ik die net ook, maar die staat er 2 keer in. Waarom dat is, weet ik niet. Maar je hebt echt maar 1 keer vertraging. Als het goed is, toch, in elk geval. Verkeersinformatie op Omroep Zeeland.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: Ren, Lenny, Ren, Akda en de Munnik. Straks in Zeeland tot wakker, vlak voor 8 uur. Dan hoor je nog om een poging om de Ooster- en de Westerschelde een stem te geven. Letterlijk te laten zien als een persoon. Er is vandaag een overleg over bij de provincie. Maar eerst eens even naar Westkapelle, want daar is feest vandaag. De kleine vuurtoren op de dijk bestaat 150 jaar. Niet te verwarren met die grote in het dorp. Het gaat echt om die kleine op de dijk. En toen ik dat net in de uitzending zei, van nou ja, reageer maar, toen kwamen er gelijk al een paar appjes, bijvoorbeeld van Nel, maar ook van Corné. Die van Corné lees ik even voor. Het ijzeren vuurtorentje in Westkapelle wordt door bewoners ook wel het Iesderen torentje genoemd. Zomaar een weetje. Dankjewel, Corné. Gelijk maar eens even aan Ivo van Beekhuizen van het Polderhuis, het museum in Westkapelle. Ivo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco. Hallo.
0: Iesderen torentje met die D er ook in.
1: Ja, het Iesderen torentje. Ja, zitten we natuurlijk naar het dialect. Hè. Het was Schappels dialect. En het is een gietijzeren torentje, een ronde toren. En de enigste in Nederland.
0: Ja, grappig trouwens dat mensen daar dan gelijk mee komen met die bijnaam eigenlijk.
1: Ja, het is inderdaad een leuk weetje. Voor ons is het allemaal normaal. Hè. Zo is het in de volksmond, wordt die gewoon zo genoemd. Maar voor mensen buiten Westkapelle kan dat bijzonder zijn.
0: Ja, en dan hebben we ook nog de officiële namen. Het hoge licht en het lage licht. Hoge licht is dan de grote vuurtoren, het lage licht die op de dijk. En die is dus jarig. Waarom staat daar op de dijk eigenlijk een klein vuurtorentje?
1: En natuurlijk ook om de scheepvaart te begeleiden. Ze staan, beide vuurtoren staan in één lijn. Dus als de schepen van buitenaf komen, vanaf de kanten van Rotterdam, dan houden ze de vuurtorens dus laag en hoog. Die zien ze in één lijn en dan weten ze, hey, die kant moeten we opvaren. En dan komen ze bij het vuurtorentje als dat in zicht is en dan buigen ze eigenlijk af richting Vlissingen toe.
0: Ja, dus...
1: En als ze vanaf de andere... Als ze vanaf de andere kant komen, dan vanaf Vlissingen, dan zien ze het torentje. En daar buigen ze af naar buiten toe, de kanten op van Rotterdam.
0: Nog steeds, hè, want je hebt natuurlijk navigatie via weet ik van wat voor systemen allemaal. Maar nog steeds is dat licht van levensbelang.
1: Ja, zeker, klopt. Ja. Heel veel mensen gebruiken dat nog gewoon als oriëntatiepunt.
0: Gaan we eens even kijken naar wat er allemaal te doen is in Westkapelle rondom het jubileum van dat IJzeren torentje. In de toren zelf is volgens mij een tentoonstelling. Wat kun je daar dan zien?
1: Ja, en het IJzeren torentje is op dit moment een tentoonstelling van nu naar toen. Dus een vrijwilliger van het Polderhuis heeft allerlei beelden, foto's verzameld van vandaag de dag eigenlijk tot in de beginjaren. En ja, daarin word je meegenomen in een reis door de tijd eigenlijk. En dan kun je zien welke veranderingen er allemaal plaats hebben gevonden bij dat torentje.
0: Wat dan? Wat is er veranderd in al die jaren?
1: Nou, nu staat er geen gebouwtje meer bij, maar vroeger stond er wel een gebouwtje bij. Als we echt naar het begin gaan, was het een houten kotje. Daar zaten dan ook vuurtorenwachters in. En dat is op een duur is dat veranderd naar een stenen gebouwtje. En de vuurtorenwachters die schreven elk schip wat of naar buiten ging en wat of naar binnen kwam, dat schreven zij op.
0: Echt waar? Zo, ja, is dat ook nog ergens te liggen? Ligt dat boek nog ergens daar in het torentje?
1: Ja, zeker. Ja, er is een boek van. Mijn oom was ook vuurtorenwachter en die heeft ook schepen ingeschreven.
0: Geweldig.
1: En uitgeschreven dan. Ja.
0: Wauw. en vandaag dan gaan schoolkinderen wat doen? Wat doen zij vandaag?
1: Ja, we hebben de school er natuurlijk ook bij betrokken, want het is altijd goed om de jeugd erbij te hebben. Dus we hebben die ook gevraagd van, goh, we zouden het heel fijn vinden als jullie een eigen kunstwerk ter ere van het 150-jarig jubileum willen maken. En dan gaan we die exposeren in vuurtoren Het Hoge Licht. Dus vandaag gaan we de kinderen ophalen van de basisschool De Lichtboei en van De Lichtstraal. En dan gaan we te voet naar de vuurtoren toe. En dan gaan we die expositie bekijken.
0: Ja, en het grappige is, waarom dan een expositie van het kleine vuurtorentje in de grote vuurtoren? Nou, simpelweg omdat daar wat meer ruimte is. En bovendien horen ze bij elkaar. Dus dan leg je eigenlijk gelijk ook de link. Morgen is er ook nog een film die wordt gepresenteerd bij jullie. Kortom, heel veel te doen rondom dat jubileum van het IJzeren torentje. Ja, jij kent het Westkappels dialect veel beter dan ik. Jij mag het nog een keertje zeggen, Ivo van Beekhuizen.
1: Ja, van Waschappel, het IJzeren torentje.
0: En zo is dat.

En Man I Need, de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht Centrum en Ridderkerk. 9 minuten vertraging op dit moment. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht. Daar heb je 8 minuten vertraging.

0: Elton John en I'm Still Standing. De Ooster- en de Westerschelde geeft die een stem. Dan gaan we er beter voor zorgen. Ga je zo over horen. Eerst kijk ik nog even naar een paar reacties die ik kreeg net over dat verhaal over Westkapelle, over het IJzeren Torentje. Peter Pekaar laat weten: goedemorgen, de twee vuurtorens van IJmuiden zijn eveneens van gietijzer. Oftewel, dat IJzeren Torentje is niet uniek. Peter, dankjewel voor jouw bericht. Rinus die belde me. Hij vroeg zich af: hoe ging het toch in de oorlog dan? Bombardement van de dijk bij Westkapelle. Raakte dat toen ook dat IJzeren Torentje? Nee, dat bleef staan. Ik heb het nog even nagevraagd voor je, Rinus. En het staat er dus nog steeds. Dus het torentje dat er nu staat, dat is het originele torentje. In de oorlog had het wel camouflagekleur. En Leni laat nog weten, uit Westkapelle komt zij. Veel herinneringen aan het vuurtorentje. Vroeger met ouders, broers en zus daar vaak gewandeld. En later ook met de jeugdclub. Dankjewel, Leni. Tegenwoordig woont ze in Oost-Soeburg trouwens. Dan zie ik in het Financiële Dagblad dat advocatenkantoren flinke concurrentie hebben van kunstmatige intelligentie. Voor eenvoudige juridische kwesties zetten bedrijven steeds vaker AI in. En stappen ze dus niet naar een echte advocaat. En dat kost die echte advocaat dus klanten. En het was de warmste juni ooit in West-Europa, meldt het Europese klimaatbureau Copernicus. Het was gemiddeld 20,7 graden, 3 graden meer dan in een langjarige periode daarvoor. En gezien over de hele wereld was het de op één na warmste juni ooit. En dan dat verhaal over de Ooster- en de Westerschelde. Want ga je anders met de natuur om als je bijvoorbeeld de Ooster- en de Westerschelde tegen jou kan praten? Of als jij die ziet als een persoon? Nou, André Alting van politieke partij Pro denkt van wel. Vanmiddag praat hij met het provinciebestuur om de Schelde een stem te geven. André Alting, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je ook een petitie, is er al eens geweest? Hoe vaak was die ondertekend?
1: Meer dan 1300 keer.
0: Ja, en die neem je ook mee, denk ik, die petitie?
1: Nee, die is al overhandigd.
0: Ja, maar de inhoud wel, toch?
1: De inhoud van de petitie neem ik zeker mee na het gesprek straks, ja.
0: Want wat wil je daarmee bereiken met dat gesprek bij de provincie?
1: Uiteindelijk dat er een andere manier van besluitvorming komt. En als je nou bijvoorbeeld kijkt naar hoe het hele dossier over de kerncentrales bijvoorbeeld is gegaan, ja, dan zie je eigenlijk dat het daar al misgaat. Eerst worden de locaties aangewezen en dan vervolgens worden er natuurrapportages opgemaakt om te kijken of het überhaupt wel kan. Ja,
0: maar wat moet de volgorde dan zijn volgens jou?
1: Nou, dat je eerst gaat kijken wat de natuur

0: die we vaker aanhalen is bijvoorbeeld een voogd. Kinderen kunnen ook niet voor zichzelf opkomen. En als we zien dat zij in een kwetsbare omgeving opgroeien, dan stellen we iemand aan die namens dat kind eigenlijk de stem van dat kind vertegenwoordigt. En de rechten van dat kind vertegenwoordigt. En dat zou je dat ook kunnen doen met de natuur. De natuur heeft van zichzelf ook geen stem. En daar zou je ook een voogd voor kunnen aanstellen.
1: En wat verwacht je dan van de provincie, van dat gesprek van vandaag? Dat zij zeggen, goed idee, er komt zo'n voogd?
0: Nou ja, ik denk dat ik ga beginnen met bedanken dat onze gedeputeerde Niele ons überhaupt wil uitnodigen. Ik heb namelijk in maart hebben we die petitie aangeboden. Hij heeft ook dat boekje gekregen van Rechten van de Natuur. En daar heeft hij ook een gastblog opgeschreven op de website van Rechten van de Natuur.
2: Ja, ja.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een hele mooie blog die hij heeft geschreven. En dat hij ons daar nu voor wil uitnodigen om verder daarop op door te gaan, vind ik alleen maar hartstikke mooi. En ik denk dat dat ook gewoon het begin moet zijn, dat je daarover met elkaar in gesprek zou willen. Van goh, want wat we delen, denk ik, in Zeeland, is dat we gewoon zien dat het niet goed gaat. Hè? We lezen laatst ook in de krant dat Sabiek nu ook wordt aangeklaagd voor die lozingen van PFAS in de Westerschelde.
1: En dat gesprek, dat gaan jullie aan vandaag met de provincie, met het provinciebestuur. André Alting, dankjewel. Jij wil dat de Wester- en de Oosterschelde een stem hebben, misschien via zo'n voogd. Ik ben benieuwd hoe de provincie daarop gaat reageren. Zullen we weten in de loop van de dag.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. De voetbalvereniging Kloetingen gaat straks iets leuks doen. Ze gaan een eerste paal slaan. Hoe en wat, dat hoor je straks. Het is in elk geval wel een hele belangrijke eerste paal.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
15: Dit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
16: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
15: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
17: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
15: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
18: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
21: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
22: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Deze donderdag in Zeeland is zonnig. Met een zwakke tot matige noordoostenwind. Aan de kust laat er vandaag een zeewindje. Geeft een wat verkoeling. En dat is maar goed ook, want het wordt 26 tot 29 graden. Van harte welkom. Mooie dag is het om de eerste paal te slaan van het nieuwe gebouw van de voetbal in Kloetingen. En je hoort zo dadelijk waarom dat nou zo'n belangrijk gebouw is. Verder in het nieuws, 6 geschenkwoningen op Schouwen-Duiveland zijn nu rijksmonument geworden. En het Veerse Meer krijgt zijn eigen festival. Dat duurt 3 dagen en begint vandaag. Welkom op Omroep Zeeland.

0: Lily Allen en Not Fair. Straks om 10:00, dat is het moment dat in Kloetingen de eerste paal de grond ingaat voor het nieuwe gebouw van de voetbalvereniging Kloetingen. Voorzitter Jan Kees de Bruyne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Belangrijk moment lijkt me dat.
1: Ja, inderdaad. Voor de vereniging een heel belangrijk moment. En aangezien we er al jaren over bezig zijn en het nu uiteindelijk van start kan gaan, zijn we daar heel trots op.
0: Geloofde je nog dat het voor elkaar zou komen?
1: Uiteindelijk heb ik er altijd wel in geloofd. Alleen, weet je, het is voor een vereniging in deze tijd gewoon heel erg lastig om de financiën bij elkaar te krijgen om een dergelijk gebouw te realiseren. En dat is uiteindelijk vanuit de vereniging een initiatief gekomen. Dus wat dat betreft zijn we daar heel erg blij mee.
0: Jullie noemen het een centrumgebouw. Wat wil dat zeggen?
1: Ja. Nou, kijk, een vereniging, het woord zegt het eigenlijk al, dat verenigt zich natuurlijk alle leden die bij elkaar komen. Maar we hebben nu een hele gezellige kantine. Alleen daar, die loopt wel een eind op zijn eind, om het zo maar te zeggen. En we hebben ook onder onze hoofdtribune een sponsorhome. En je merkt toch dat die afstand die er is, dat gewoon niet altijd wenselijk is. Dus nu komt er een gebouw waar eigenlijk alle entiteiten die zich binnen Kloetingen bewegen, dat die bij elkaar komen en zich daar dus echt kunnen verenigen. Dus wat dat betreft is dat het mooie van het verhaal.
0: Want je komt elkaar dan dus vaker tegen. Waar is dat dan goed voor? Wat hoop je dan inderdaad dat er op gang gaat komen?
1: Nou ja, weet je, we hebben al niks te klagen voor wat betreft de onderlinge betrokkenheid bij elkaar. Nee, alleen precies. Op het moment dat je bij elkaar komt, is dat uiteindelijk toch veel prettiger dat je samen na een wedstrijd bij elkaar komt of samen na een training daarbij elkaar komt. Dus wat dat betreft, het heeft meerdere doelen. Het is het vervangen van een gebouw wat vervangen moest worden, maar tegelijkertijd ook het samenbrengen van entiteiten die op een centrumgebouw, dus op een centralere plek binnen het sportpark, bij elkaar gaan komen.
0: Dus als ik het gewoon kantine noem, dan doe ik het gebouw eigenlijk tekort.
1: Ja, zeker. Het is echt meer dan een kantine, want er zitten ook twee kleedkamers zitten erin. Er zitten overlegruimtes in. Het is echt een heel modern gebouw waarvan je ook nog een keer vanaf de eerste verdieping veel beter zicht hebt op op meerdere velden. Dus we hopen ook dat er mensen daar veel meer bij elkaar gaan komen om hun team te supporten.
0: Om die mooie ploeg te zien, tweede divisie spelen jullie, dan is het ook wel leuk dat je een beetje een mooi gebouw hebt natuurlijk.
1: Ja, wat dat betreft is het echt een jaar dat dingen samenkomen. Kijk, we zijn met ons eerste team gepromoveerd naar de tweede divisie. Daar komt dan ook nog eens een keer een heel modern gebouw, wat denk ik heel uniek is voor Zeeland qua sportkantine. Dus wat dat betreft is het een heel mooie gebeurtenis als je dat allemaal bij elkaar pakt.
0: Gelukkig noem je het zelf ook nog even kantine.
1: Uiteindelijk gaat het om de kantine die dan uitgebreid wordt met allerlei andere zaken.
0: Ik snap hem. Hey, vandaag de eerste paal. Om 10:00, er zijn er natuurlijk een paar mensen bij genodigd en zo. Maar leden mogen er ook bij zijn. Hè? Verwacht je dan dat er mensen massaal komen straks?
1: Nou, ik weet niet of het massaal is. Kijk, het is toch op een werkdag. Ja. En mensen zullen ook gewoon een werkverplichting hebben. Maar misschien ook wel leuk om te vermelden. Kijk, gisteren hebben jeugdleden de bewuste paal die geslagen wordt, hebben die in groen en wit mogen schilderen. Dus wat dat betreft vinden we het ook echt een evenement waar heel de vereniging bij uitgenodigd is. En mensen die willen komen, leden die willen komen, zijn allemaal uitgenodigd om dit unieke moment mee te maken.
0: Gefeliciteerd in elk geval, zeg ik nu vast. Tegen Jan Kees de Bruyne, de voorzitter van voetbalvereniging Kloetingen.

0: Eruption is en I Love Your Smile. Het weer met Stefan. Waarom gaat het in elk geval worden?
1: We hebben ook een hele goede morgen.
0: Hoe warm gaat het worden?
1: Nou, op dit moment is het vrij lekker buiten. 14 tot 18 graden. Maar goed, ja, het wordt zeker flink warm ook vandaag. 25 of 26 graden op het strand. Tot lokaal zo'n 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en het is daarbij stralend zonnig vandaag. Nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Op de stranden vanmiddag draaiend naar het noordwesten met daar wat extra verkoeling. De zeewatertemperatuur bedraagt een aangename 21 graden. Mm. Nou, vanavond is er veel zon. De nacht verloopt helder. Met minimumtemperaturen tussen de 16 en 18 graden. Morgen stralend zonnig en droog. Het wordt warmer met temperaturen die stijgen naar 27 tot lokaal zelfs 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen. De wind is eerst zwak tot matig uit het noordoosten. Maar morgen in de loop van de middag toenemend naar vrij krachtig of zelfs krachtig op het strand. Met een windkracht 5 tot 6 en dan is een windscherm daar best wel handig, denk ik. Nou, het weekend straalt ook van de zon. Nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Op zaterdag temperaturen van zo'n 28 graden op het strand tot rond de 31 graden in het oosten van de provincie. En zondag verloopt zelfs nog warmer, volop zonneschijn. En dan op veel plaatsen in Zeeland tropische hitte met 30 graden of iets meer.
0: Dankjewel Stefan. Het is nu opkomend tij. Hoogwater in Vlissingen om 12 minuten over 9:30. Laagwater vanmiddag om 3:45. En de watertemperatuur 22 tot 24 graden. Op de A16 moet je rekening houden met vertraging in de richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en Ridderkerk 16 minuten. Spoedreparatie aan de gang. Twee rijstroken zijn daar nog steeds dicht. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp 6 minuten vertraging.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: Bas Kaaks en de Lido Shuffle. Het is nu 9:09. Bij de grote hack bij telecombedrijf Odido zijn waarschijnlijk Nederlandse criminelen betrokken. Denkt in elk geval de politie die een telefoongesprek aanhaalt dat kort voor de hack werd gevoerd met de klantenservice van Odido. Een Nederlands sprekende man deed zich voor als IT-medewerker en misleidde de klantenservice. Politie dreigt om de stem van die persoon openbaar te maken, tenzij die persoon zich nu gaat melden. Bij de Odido-hack kwamen gegevens van miljoenen Nederlanders op straat te liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Het staakt het vuren lijkt daarmee inderdaad verleden tijd. President Donald Trump van de Verenigde Staten noemde de Iraniërs gisteren incompetente leugenaars. En Iran geeft Trump juist de schuld van het mislukken van de vredesonderhandelingen, zegt correspondent Daisy Moore.
1: Van de Iraanse kant bevestigt het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen.
0: En het oplaaien van het geweld betekent dat de belangrijke straat van Hormuz nog steeds niet open is voor alle internationale scheepvaart. En nog iets in Iran, door al die bombardementen nu, het treinverkeer tussen verschillende steden, ook naar Teheran, is volledig stilgelegd vanwege de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. En het is ook richting de plaats Mashhad. En juist daar moet de gedode opperste leider Al-Ghamenei vandaag worden begraven. Miljoenen mensen worden daarbij verwacht, maar ja, kunnen ze wel komen nu de trein niet rijdt. Artsen hebben een effectieve behandeling tegen een vorm van extreem overgewicht. Dat wordt veroorzaakt door hersenschade en treft vooral kinderen. Artsen konden er eigenlijk weinig tegen doen, tot nu dan. En meerdere kinderen testen dat medicijn, zegt deze kinderarts van het Prinses Maxima Centrum.
2: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hormonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
0: Of het op de Nederlandse markt beschikbaar komt, dat is nog onduidelijk. Daarover gaat de Nederlandse Zorgautoriteit. En nieuws dat net binnenkomt, dat is maar één regeltje. Ga je vandaag nog meer over horen. De bank ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro. Krijgen ze opgelegd door de Nederlandse Bank, de toezichthouder van het bankwezen in ons land, vanwege de gebrekkige anti-witwascontroles. Kutching, 8,5 miljoen euro boete voor ABN AMRO.

0: Shanna Spiro en Material Lover. Om 9 uur begint het programma Goedemorgen Zeeland, zoals elke dag. En deze zomer ook weer de zomerspelen Nieuwe Stijl. Elze en Veerle zijn elke dag in een andere plaats waar ze elkaar uitdagen. Nou, ze leggen straks zelf uit wat ze daar in die plaats gaan doen. Maar waar zijn ze tussen 9 en 12? Je krijgt van mij een aanwijzing en dan mag jij de plaats raden. Stuur je berichtje, stuur je antwoord via de WhatsApp naar 0118-499-999. En ik vond het eigenlijk een lastige om over deze plaats een goede omschrijving te verzinnen. En ik ben op het volgende uitgekomen. Het is even een doordenkertje. Het bos naast deze plaats voelt als een warme jas. Het bos naast deze plaats voelt als een warme jas. Dus ja, eigenlijk moet je eerst even weten waar het op slaat met dat warme jas. En dan kun je de plaats erbij verzinnen. Succes! Het bos naast deze plaats voelt als een warme jas.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, nieuw driedaags festival rondom het Veerse Meer begint vandaag, ga ik het straks over hebben. Nu eerst een overzicht van het nieuws. De man die op de Vizodeweg in de buurt van Rittem op twee mannen heeft geschoten, hoort vandaag zijn straf. Een van die mannen, Ricardo uit Goes, kwam om, de ander raakte zwaar gewond. Het zou gaan om een afrekening na een mislukte drugsdeal. Het Openbaar Ministerie eiste 27,5 jaar cel tegen de man uit Vlaardingen. 6 geschenkwoningen op Schouwen-Duiveland zijn nu Rijksmonument. Daardoor mag je niet zomaar iets veranderen aan die woningen. De gemeente en woningcorporatie zijn blij met de monumentenstatus. En de 6 huizen staan aan het Duinwegje in Burghaamstede en de Duinweg in Renesse. Samen met een heleboel andere prefab woningen werden ze na de watersnoodramp van 1953 geschonken door verschillende landen. De gemeente Hulst gaat een stuk van de oude vesting herstellen. Bij het stadspark komt een ravelijn terug met een gracht eromheen. Een ravelijn is een eilandje dat vroeger deel was van de bescherming van de stad. Hulst had er ooit 5. De gemeente noemt de vestingwerken het gezicht en het belangrijkste rijksmonument van de stad. En de Zeeuwse Wensambulance heeft €2500 gekregen van de aardappelveiling in Sint-Anneland. Dat is dan de opbrengst van de veiling van het eerste kistje vorige maand. Met nog wat extra's erbij, zodat het een mooi rond bedrag is. De Zeeuwse Wensambulance wordt elk jaar een keer of 100 gebruikt om laatste wensen van iemand te vervullen. En het weer. Veel zon, het blijft droog. Een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanmiddag een verkoelend zeewindje en het wordt 26 tot 29 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Raccoon en het is al laat toch. Waar zijn Veerle en Elsa straks in Goedemorgen Zeelen? In welke plaats? Je mag het raden. Ik heb al een paar antwoorden binnen. Niet allemaal zijn goed. Zitten wel goede tussen trouwens. Ga straks natuurlijk met je doornemen. Welke plaats borrelt er naar boven? Bij het bos naast deze plaats voelt als een warme jas. Laat het weten. 0118-499-999. Het Veerse Meer ken je natuurlijk sowieso ook. En daar gaat dit weekend, morgen, overmorgen en daarna, het allereerste beleefweekend Veerse Meer worden gehouden. Voor jou, voor bezoekers van onze provincie, voor inwoners. Een heleboel activiteiten zijn er op en rond het Veerse Meer. Stella van Uffelen doet mee namens de provincie. Goedemorgen, Stella. Oh, daar ben je, Stella. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jazeker, nu hoor ik je. Hoe kom je op het idee om een beleefweekend te houden?
1: Ja, we werken met de overheden en heel veel partners in het Veerse Meer samen om aan het Veerse Meer te werken, aan de toekomst van het Veerse Meer te werken. En we hebben gezien dat het Veerse Meer zo ontzettend veel te bieden heeft, dat er zoveel ondernemers mooie dingen doen, bedrijven hebben, en dat willen we graag laten zien aan de mensen van Zeeland.
0: En dat allemaal in één weekend, 3 dagen lang.
1: Ja, want hoe kan je nou beter zien hoeveel zo'n gebied te bieden heeft als je dat in één keer aanbiedt? Als je daar nou ja, eigenlijk een soort van een snoepje uit die snoeppot mag pakken en het ervaren wat er allemaal te doen is.
0: Ja, maar ik krijg nu al keuzestress. Ik kan niet alles doen wat nee, jullie hebben. Het is te veel.
1: Nee, op een later moment. Iedereen is natuurlijk altijd welkom bij het Veerse Meergebied. Oh ja. Maar juist om nu even te laten zien wat er allemaal is, helpt misschien die keuze in de toekomst wat makkelijker te maken.
0: Nou, je noemde maar een paar dingen op. Geef een voorzetje. Wat zou ik eens kunnen gaan doen morgen, overmorgen en zondag?
1: Ja, het is echt heel verschillend. Want je kan dingen meemaken over de rijke geschiedenis van het gebied, maar je kan ook lekker watersporten. Dus denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan het Mijnenmagazijn in Veren, of de bijzondere oude sluis die daar vlakbij ligt. Of ga watersporten bij een van de vele ondernemers aan de oevers van het gebied, bij de Veerse Gaddam, of juist aan de andere kant van het gebied. En we hebben ook lezingen of wandelingen in de natuur. Het is eerlijk gezegd toch een beetje te veel om op te noemen.
0: Ja, nee, dat idee had ik ook wel inderdaad. Dus ik ga vooral even naar internet. Zoek gewoon beleef weekend Veerse Meer. En dan kom je op een website van de provincie waar heel veel op staat. Hopen jullie nou uiteindelijk ook dat dan het toerisme daar rondom het Veerse Meer wat meer wordt? Of is dit vooral van, nou, maak kennis met alles wat we hebben?
1: Ja, vooral dat laatste. Want ik denk dat veel mensen het Veerse Meer kennen. Vooral wij Zeeuwen, ik denk dat we er graag komen. Hebben ook onderzocht. Maar wat we ook zien is dat mensen vaak naar hetzelfde plekje gaan of naar diezelfde activiteit die ze kennen. En wij willen graag laten zien hoe divers het gebied is. Niet alleen die watersport, maar juist ook de agrariërs rondom het gebied die heel actief zijn. De cultuurhistorie, wat ik net al zei. Het heeft zoveel te bieden. En dat hoop ik eigenlijk dat mensen meekrijgen.
0: Ja. Ik praat vandaag met je omdat jullie een officiële aftrap hebben. Dat is in de loop van de dag. En morgen, overmorgen en zondag, dan is het voor iedereen. Wat gaat er dan vanavond gebeuren voor de genodigden?
1: Ja, we werken al jarenlang samen met heel veel partijen. En juist zo'n moment dat we laten zien en die trots hebben op dat gebied, dat organiseren we vanavond met de bestuurders die al zo lang betrokken zijn. Dus we gaan met die bestuurders het water op. We gaan een mooie plek bezoeken waar ook een van de activiteiten is. En daar staan we gewoon even bij stil. Wat hebben we gedaan en wat hebben we bereikt met elkaar de afgelopen tijd?
0: Het is een mooi festival. Ja, ik noem het maar een festival. Jij noemt het beleven. Weekend Veerse Meer. Ga even naar de website dus, beleef Weekend Veerse Meer op Google en dan kom je daar. Dan kan je een keuze maken uit die vele activiteiten. Eerlijk gezegd, ik wist ook niet als je het allemaal zo op één hoop gooit dat er zoveel te doen was op en rondom het Veerse Meer. Maar nu wel, Stella van Uffelen, dankjewel van de provincie Zeeland.

have a little faith. Son Mieux en Have a Little Faith op Omroep Zeeland. Als je nog een reactie wil geven, 4018-499-999. Winnen kun je de eeuwige roem op deze donderdag bij het raden van de plaatsnaam na deze aanwijzing. Het bos naast deze plaats voelt als een warme jas. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en Ridderkerk. Kwartier vertraging, is een spoedreparatie bezig. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen knooppunt Klaverpolder 5 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp 10 minuten vertraging. En als jij iets onderweg ziet, dat vooral in de verkeersinformatie thuis hoort, als het veilig kan, mag je me appen. 018-499-999.

Bruno Mars. Voor goede dingen over de optredens die hij geeft in Nederland. Risk It All. Wordt zelfs al vergeleken met Michael Jackson. Maar dan zonder de schandalen, zag ik bij iemand uit Zeeland die naar zijn concert is geweest. Ja, straks hoor je het antwoord op het raadseltje van vandaag. Eerst nog even kijken naar een paar berichten. Steeds meer mobiele telefoons kampen met falende gezichtsherkenning, zegt de Consumentenbond die dat heeft onderzocht. Ze hebben de foto van iemand voor de lens gehouden. En ja, normaal moet zo'n telefoon natuurlijk doorhebben dat dat een foto is en niet een echt mens. Maar veel mobieltjes gingen toch op die manier open. Dat is natuurlijk niet handig. Ik bedoel, dan kun jij, als jij een foto van mij hebt, dan hou je die voor mijn telefoon, als je die gestolen hebt. Niet doen graag. Ik wil hem graag houden. Maar dan gaat je telefoon open. Ja, dat moet natuurlijk niet. Consumentenbond vraagt hier aandacht voor. Dan het ringrijden. Nu nationaal erfgoed. Staat op de lijst met immaterieel erfgoed. Hartstikke mooi is dat. Als je ringrijden wil zien, vandaag in Middelburg bij de eerste folkloristische dag. En de dreigende sluiting van de brandweerpost in Cadzand is volgens de regionaal commandant Ro van Doesburg een uitzondering. Andere kazernes worden op dit moment niet bedreigd door een tekort aan vrijwilligers, zegt hij bij de PZC. Wel is de Zeeuwse brandweer overdag kwetsbaar, omdat veel vrijwilligers aan het werk zijn en niet direct kunnen uitrukken. Want ja, ze zijn gewoon aan het werk bij de baas. En er zijn wel afspraken natuurlijk dat je soms weg kan. Maar soms kan dat ook helemaal niet. Dus brandweer is wel kwetsbaar. Maar sluiting, behalve Cadzand, zit er voorlopig nog niet in elk geval. En dan. Straks goedemorgen Zeeland. De zomerspelen, Elsa en Veerle en weer een andere plaats. Maar waar zijn ze? Ik heb een raadseltje voor je. Het bos naast deze plaats voelt

0: Maris, wat slaat dat op, mijn omschrijving?
1: Oostkapelle.
0: En leg dat eens uit.
1: De Mantelingen ligt naast Oostkapelle. En ik moet zeggen, ik heb ook getwijfeld aan Domburg, omdat kasteel Westhoven, dat ligt er lekker tussenin. Maar ik denk, ik pak Oostkapelle deze keer.
0: Dan heb je het goed gepakt. Ik zat ook te denken toen ik die omschrijving bedacht van ja, je zou ook Domburg kunnen doen. Maar als ik aan de Manteling denk, dat natuurgebied op Walcheren, dan komt toch eerst Oostkapelle bij mij naar boven.
1: Ja, klopt. We gingen daar vroeger altijd wandelen.
0: Echt waar? Wat is je mooie herinnering daar dan?
1: Ja, met mijn ouders en dan was het herfst. En dan ging je naar de Mantelingen, schoppen tegen de blaadjes. Gewoon. En dan naar het strand.
0: Ja. En doe je dat nog wel eens dan daar?
1: Nee, het laatste keer dat ik geweest ben is met mijn feest op kasteel Westhoven.
0: Maar ook nog schoppen tegen de blaadjes. Moet je wel blijven doen, Marjan.
1: Oh ja?
0: Toch?
1: Ja, bewegen is goed, hè? Ja.
0: Een beetje kind zijn is ook leuk natuurlijk. Gewoon schoppen tegen die blaadjes. Mooie herinnering aan de Manteling. Dat levert jou de eeuwige roem op deze donderdag. Gefeliciteerd, die is voor jou. Bij de omschrijving. Het bos naast deze plaats voelt als een warme jas. En inderdaad, Oostkapelle. Straks in Goeiemorgen Zeeland, de Zomerspelen. Ik neem afscheid. Tot morgen.

0: scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Vers aan tafel, vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers aan tafel.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
8: aan tafel. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
14: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
13: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert.
15: van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
21: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
23: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
24: Ik koos wat mij raakte.
23: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
25: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
26: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
25: Nog niet helemaal dus.
26: Tja, die administratie. Toevallig tips?
25: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
26: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
25: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: De Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En reageren kan via 0118-499999. Nou, dan zijn we helemaal rond, zou je denken. Nou, bij ons is de zomer van start gegaan met natuurlijk ook de zomerspelen. Die zijn elk jaar weer een beetje anders. Maar dit jaar zijn ze heel erg anders. Want Veerle en ik gaan namelijk samen op pad. En we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Dan moet natuurlijk 's ochtends toch iemand hier zitten. En daarom doen we die opdrachten 's middags. En die krijg je dan later te zien. Nou, je hebt bij Remco al gehoord dat we ook in Oostkapelle waren. En daar hoor je vandaag het verslag van. Wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is. Nou, dat hoor je ook pas rond 11:30. Maar als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan ook nu weer. Want je kunt appen naar 0118-499999 tot 10 uur. Wat je denkt wat we gaan doen in Oostkapelle. En elke dag om 11:50 loten we een winnaar. Dus als jij denkt dat je weet wat we gaan doen om 11:50, laat het even weten.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Carpenter en Please, Please, Please. En ondertussen stuurt Jan een appje. Hij zegt, in Oostkapelle is een bos met een vijver met waterlelies. En die moet schoongemaakt worden. Maar ik wens je iets leukers toe. Nou Jan, ik doe er nog geen uitspraken over. Nog even geduld hebben.

Totan en vol. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, 9 juli, maar dan in de geschiedenis. Nou, op 9 juli 1596 publiceert Johannes Kepler zijn Mysterium Cosmographicum. De Duitse astronoom publiceerde daarmee zijn eerste boek, Het Mysterie van de Kosmos. En Kepler was toen nog maar 25 jaar oud. Hij gaf wiskundeles aan een protestantse hogeschool in Graz. En de theorie die hij in zijn werk publiceerde, ontwikkelde hij naar eigen zeggen terwijl hij les gaf. Hij wilde de wereld ordenen en was ervan overtuigd dat het planetenstelsel was opgebouwd volgens een mathematische harmonie. En de schepper had zich in zijn ogen laten leiden door wiskundige wetmatigheden. En Kepler probeerde zijn leven lang te achterhalen welke wetmatigheden dat dan precies waren. In Mysterium Cosmographicum deed hij uit de doeken hoe de kosmos er volgens hem uitzag. En bijzonder was dat hij bij deze voorstelling de zon in het midden van de kosmos als centraal lichaam plaatste. En hij was daarmee de eerste wetenschapper die de heliocentrische theorie van Nicolaas Copernicus als uitgangspunt nam. Nou, verder op 9 juni 1982, een hele sprong voorwaarts, introduceert Coca-Cola Cola Light. Zo lang is dat er dus ook alweer. En op die datum in 2002 verenigen 53 Afrikaanse landen zich in de Afrikaanse Unie.

0: Earth and Fire en Weekend. En dat allemaal omdat Journey Kaagman, de zangeres van deze band, vandaag 79 jaar wordt. Nog meerjarigen, want Tim Hofman, de presentator-journalist, wordt 38. Courtney Love, zangeres en ex van Nirvana-zanger Kurt Cobain, 62 jaar. Jim Keur, de frontman van de Schotse band The Simple Minds, wordt 67. Mark Almond, de Britse zanger en liedjeschrijver, Tainted Love ondertussen, onder andere, wordt 69. En Tom Hanks, die wordt 70. En Dean Koontz, de Amerikaanse fictieschrijver, blaast 81 kaarsjes uit.
1: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland, altijd

0: het blijft leuk, hè? Cupido van Bobby Ark. En ook dat is Zeeuws. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Hi Elsa. Rijkswaterstaat verwacht dat de kapotte brugger bij Bruinisse deze week nog kan worden gemaakt. Bij de sluis liggen twee bruggen, zodat wegverkeer altijd door kan rijden. Maar één van die twee staat al dagen open. Wegverkeer moet daardoor nu geregeld wachten als de scheepvaart de sluis in en uit gaat. De man die op de Vizodeweg in de buurt van Rittum op twee mannen heeft geschoten, hoort vandaag zijn straf. Een van die mannen, Ricardo uit Goes, kwam om. En de andere raakte zwaar gewond. Het zou gaan om een afrekening na een mislukte drugsdeal. Het Openbaar Ministerie eiste 27,5 jaar cel tegen de man uit Vlaardingen. Over een half uur gaat de eerste paal de grond in voor het nieuwe gebouw van voetbalvereniging Kloetingen. Al jaren wil de vereniging een nieuw clubhuis. Voorzitter Jan-Kees de Bruyne vertelt wat er allemaal in komt.
3: Het is echt meer dan een kantine, want er zitten ook twee kleedkamers zitten erin. Er zitten overlegruimtes in. Het is echt een heel modern gebouw waarvan je ook nog een keer vanaf de eerste verdieping veel beter zicht hebt op meerdere velden.
2: En jeugdleden hebben de heipaal gisteren beschilderd in de kleuren van Kloetingen voor dat officiële moment zo dadelijk om 10:00. En de gemeente Hulst gaat een stuk van de oude vesting herstellen. Bij het stadspark komt een ravelijn terug met een gracht eromheen. Een ravelijn is een eilandje dat vroeger deel was van de bescherming van een stad. Hulst had er ooit 5 en de gemeente noemt de vestingwerken het gezicht en het belangrijkste rijksmonument van de stad. Het weer in Zeeland, een zonnige en warme dag met een zwak tot matige noordoostenwind. 26 tot 29 graden gaat het worden. Aan zee, later op de dag ook zeewind. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Miley Cyrus en End of the World. En wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, als je mee wil doen, pak je telefoon erbij. Misschien was je er wel bij lekker met je voeten in het zand. Want er werd ergens in Zeeland een gratis strandbioscoop georganiseerd. Op het strand. En ik wil weten, op welk strand, nou op welk strand, bij welke plaats in Zeeland? 0118-499999. Dus een gratis strandbioscoop op het strand ergens aan de Zeeuwse kust. Maar bij welke plaats?

0: Boudewijn de Groot en Jimmy, oftewel hoe sterk is de eenzame fietser? Ja, lekker met je voeten in het strand, kijken naar een film op een groot scherm. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Aan welke Zeeuwse kust was dat?
1: Aan de Koedep op Renesse.
0: Ja, en dat is goed, ja. Lekker toch, zo, naar een film kijken op een groot doek, terwijl het gewoon nog lekker weer is.
1: Ja, het is half de weg nog lekker uit te houden buiten. Hè?
0: Ja, en als het dan zo langzaam aan donker wordt, dat is toch heel gezellig.
1: Ja, zeker weten. Drankje erbij.
0: Nou, het levert jou in elk geval een plekje op in de verloting bij Elias zaterdag. Dus blijf even aan de lijn.
1: Is goed, dankjewel.

0: kiss down the road.
1: Carry You Home, dit was Alex Warren. De Franse schrijfster Tatiana de Rosnay, die ken je waarschijnlijk wel van. Haar naam was Sarah. Nou, ze komt naar Zeeland. Sterker nog, ze komt naar Goes. Anthony Vierloos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Bonjour moet ik zeggen, hè?
2: Ja.
1: Heb je je Frans al wat geoefend?
2: Nou, ze kan gelukkig heel goed Engels. Dus dat gaat helemaal goed komen in het Engels. En dat wordt dan niet in het Frans.
1: Oh ja, Tatiana de Rosnay, hoe heb je die weten te strikken?
2: Ja, nou ja, dat is heel raar. Maar het werkt vaak in boekhandelsland zo. Dat je dus, dan worden alle, nou ja, aantal keren per jaar worden nieuwe boeken aangeboden. En ik zag een nieuw boek van Tatiana de Rosnay. En dan laat je soms wel eens vallen tegen zo'n uitgever. Goh, als die nou eens naar Nederland komt, zou ik het wel leuk vinden om die in de winkel te ontvangen. En tot mijn eigen grote verbazing gebeurt het dan ineens. Ja. Ik bedoel, ze is 2 dagen in Nederland, bezoekt 3 adressen. En ze komt bij ons naar Goes toe.
1: Oh ja, maar vanuit Frankrijk is Goes het eerste wat je tegenkomt, hè?
2: Ja, dat is heel vaak zo, ja. Nou klopt, als je het gemiddelde neemt tussen Brussel en Amsterdam, dan zitten we prachtig aan roet.
1: Ja, haar naam was Sarah, dat is al van 20 jaar geleden.
2: Dat klopt.
1: Maar ja, ze is nog wel steeds actief. Dus ja, nu een nieuw boek. Heeft zij het als schrijfster dan nog nodig om op tournee te gaan, op een soort promotour?
2: Ik moet eerlijk zeggen, dat denk ik niet heel erg. Want ik denk dat hij met dat ene boek ook wel zo ontzettend toch wel geld heeft verdiend.
1: Ja, ik zag dat ze er 5 miljoen exemplaren van verkocht heeft. Dus...
2: Ja, wat bijzonder is, 1,5 miljoen in het Nederlands taalgebied. En dat zegt iets over hoe populair ze hier is eigenlijk.
1: Oh ja, ja, ja. Want 3 miljoen in Frankrijk. Dus ja, dan blijft er maar een 500.000 over voor de rest van de wereld.
2: Voor de rest, maar dat heb je wel zwaar met sommige auteurs. Of waar je denkt van, god, die zijn internationaal. Die worden dan in sommige landen heel veel verkocht. En ze heeft dus door echt nog een aantal ook andere echt goede titels geschreven, is gewoon nooit meer zo groot geweest als haar naam is Sarah. Maar ze blijft nog steeds veel verkocht en veel gelezen. En ja, het is ook nu het nieuwe boek, Isola's Testament, is een echt, wat zo leuk is, het is een boek over een boekhandelaar. En dat vind ik altijd extra leuk.
1: Oh ja, herkenbaar dus.
2: Herkenbaar.
1: Of misschien juist toch niet.
2: Nou, het is zeker herkenbaar, maar het gaat ook over, het gaat natuurlijk over een mysterie, over iets wat vroeger gebeurd is.
1: Oh ja, dan moet je verder maar niks vertellen. Ja.
2: Dat ga ik ook niet doen ook.
1: Nee. En Anthony, wat komt ze verder doen? Komt ze signeren of komt ze iets vertellen?
2: Nou, we gaan eigenlijk iets heel leuks doen. Ik heb het nog nooit gedaan, want dit is op zondagochtend. Dan zou je zeggen, dat is een beetje een raar moment. Dat is ook zo. Maar we gaan om 11 uur een Frans ontbijt met haar doen.
1: Dus
2: wij organiseren een ontbijt. Daar zullen in ieder geval croissants bij zijn. En tijdens het ontbijt en na het ontbijt wordt zij geïnterviewd door iemand van de uitgeverij over haar nieuwe boek. En daarna kan er inderdaad nog gesigneerd worden.
1: Oh ja.
2: Maar het is dus wel zo dat je je aan moet melden. Dat is wel belangrijk bij dit.
1: Ja. Nou, Anthony, een Frans ontbijt stelt meestal niet zo heel veel voor, hè?
2: Nee, maar dat kan je natuurlijk zelf inrichten. En je weet, we hebben Jacqueline in ons midden. En die heeft al heerlijke abrikoosjesjam lopen maken zelf. Dus dat komt wel helemaal goed.
1: Oké, okay. En dan speciaal voor haar nog een Zeeuwse bolus.
2: Ja, dat heb ik over zitten twijfelen. Zou wel kunnen, best een leuk idee
1: ja,
2: inderdaad.
1: Toch?
2: Ja.
1: Goed, Tatiana de Rosnay, dus als je erbij wil zijn, dan moet je je even aanmelden voor aankomende zondag.
2: Ja, in de Koperen Tuin.
1: Heel veel plezier, hè?
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen. We hebben er enorm veel zin in.
1: Au revoir dan maar, hè?
2: Ja.

0: Train in the Drops of Jupiter om 10:03. Graag tot zo.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro.

0: Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
6: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
8: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: 22 juli, demodag, scootmobielen.
7: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: e-boekhouden.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe!
16: Geeft ruimte.
17: e-boekhouden.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Vers aan tafel, vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
15: Vers.
11: Aan tafel.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
15: Vers.
11: Aan tafel.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: En Sarah en It Could Have Been Us. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, bij ons is de zomer van start gegaan met natuurlijk ook de zomerspelen. En die zijn elk jaar weer een beetje anders, maar dit jaar zijn ze wel heel erg anders. Want Veerle en ik gaan namelijk samen op pad en geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Maar omdat er 's ochtends toch iemand hier moet zitten, doen we die opdrachten 's middags en krijg je die dus later te zien. Nou, we zijn in Oostkapelle geweest en wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, ook dat hoor je later. Als je het leuk vindt om mee te doen, je kunt nu nog steeds appen naar 0118-499999 met de voorspelling wat we in Oostkapelle gaan doen. En straks, als je het weet wat we daar doen, dan mag je weer meedoen door je eigen foto te appen. Elke dag om 10 voor 12 loten we een winnaar. En dan wint die winnaar zo'n uniek t-shirt.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler en Sofia. Goedemorgen Zeeland on tour. Ja, waar we normaal bellen met allerlei Zeeuwen over de bijzondere of soms heel gewone dingen die zij doen, gaan wij deze zomer naar ze toe om de uitdaging aan te gaan en datzelfde te doen. Kunnen wij een kerkorgel bespelen of koken met zeewier? Nou, dat is de vraag. En vandaag is de opdracht in
2: Oostkapelle, een dorpje op Walcheren met zo'n 2300 inwoners. Hele lange tijd een boerendorp geweest. Na de Tweede Wereldoorlog is het Zoutelanden en Domburg gevolgd. Het is een echte badplaats geworden. Het ligt hier niet ver van de Noordzee. Dankzij naam aan een kapel die hier vroeger moet hebben gelegen. Maar wat gaan we hier doen, Elsa?
3: Wij gaan naar Annemieke. Zij is de voorzitter van de Oostkappelse Ringrijdersvereniging. Ik moet even roepen, want er komt een enorme vracht uit.
2: Ja, het is hier hartstikke druk.
3: Ja, het is hier heel druk. Oostkappelse Ringrijdersvereniging, want ja, deze streek, daar is ringrijden natuurlijk hetgeen wat ze doen. En ja, ik was heel benieuwd, want Veerle, jij hebt wel ervaring om op een paard te rijden. Maar ringrijden, dat doe je zonder zadel. En ik was ook benieuwd of het jou zou lukken om die ringen, die gaan van zo groot naar piepklein, of het je zou lukken om in elk geval de grootste ring te kunnen steken.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja, ik vind paardrijden hartstikke leuk. Maar ik heb echt een hele slechte oog-handcoördinatie en trailhanden. Ik wil mezelf niet alvast indekken, maar ik doe het toch. Ik denk dat dat best moeilijk gaat zijn.
3: Nou, je krijgt natuurlijk eerst instructies. En ja, onze fietsen die hebben in elk geval wel een zadel. Dus op de fiets.
4: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

0: Ed Sheeran en Camera. Ja, we zijn met Goedemorgen Zeeland on tour in Oostkapelle, waar Veerle de opdracht kreeg om een ring te steken met ringrijden. Maar eerst een lesje daarover.
1: Nou, we zijn aangekomen op een echte Zeeuwse boerderij. En de zwaluwen en de musjes die kwetteren wat af. Maar kun jij me wat meer vertellen, Elsa, over dat ringrijden? Want ja, behalve die ring en dat paard weet ik er niet zoveel van.
2: Ik heb het natuurlijk wel even opgezocht. En ik lees het ook even voor, hoor. Want het ringrijden is een eeuwenoude folkloristische traditie die afstamt van middeleeuwse toernooien en steekspelen. En het oudste bekende schriftelijke bewijs dateert uit 1687... toen de kerkenraad van Middelburg klaagde over uitbundige ringrijderijen op Walcheren.
3: Foei.
1: Uitbundig.
2: Ja. Volgens de overlevering is de sport ontstaan uit middeleeuwse steekspelen van de adel. En jongvrouwen hingen hierbij een ring op als ereprijs die ridders in galop met hun lans moesten zien te steken. En in de 17e eeuw werd het ringrijden vooral een boeren- en volkssport op kermissen. Nou, het ging dan vaak gepaard met dansen en drinken. En dat leidde dus in 1687 tot die oudst bekende klacht van die kerkenraad. Vandaag de dag is het ringrijden een beschermd cultureel erfgoed dat in de zomermaanden volop wordt georganiseerd, vooral in Zeeland. En deelnemers rijden vaak op een ongezadeld paard en proberen de steeds kleiner wordende ring te steken. En dat begint bij 38 mm, dat is ongeveer zo, tot soms wel 10 mm. Ja, dat is maar centimeter, dus dat is zo.
1: Ja, dat wordt knap lastig, denk ik.
2: Nou ja, we gaan het zien, toch?

0: Bob Trash Inc. en The Little Things. En ondertussen is Lonneke aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Lonneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Rijkswaterstaat verwacht dat de kapotte brug bij Bruinisse deze week nog kan worden gemaakt. Bij de Gevelingensluis liggen twee bruggen zodat wegverkeer altijd door kan rijden. Maar een van de twee staat al dagen open. Wegverkeer moet daardoor nu geregeld wachten als de scheepvaart de sluis in en uit gaat. De man die op de Vizodeweg in de buurt van Rittem op twee mannen heeft geschoten, hoort vandaag zijn straf. Eén man, Ricardo uit Goes, kwam daarbij om het leven en de ander raakte zwaar gewond. Het zou gaan om een afrekening na een mislukte drugsdeal. Het Openbaar Ministerie eiste 27,5 jaar cel tegen de man uit Vlaardingen. Vanochtend is de eerste paal geslagen van het nieuwe gebouw van voetbalvereniging Kloetingen. Al jaren wil de vereniging een nieuw clubhuis. Voorzitter Jan-Kees de Bruyne vertelt wat er naast een kantine allemaal inkomt.
3: Er zitten ook twee kleedkamers zitten erin, er zitten overlegruimtes in. Het is echt een heel modern gebouw waarvan je ook nog een keer vanaf de eerste verdieping veel beter zicht hebt op meerdere velden.
2: Jeugdleden hebben de eerste heipaal gisteren beschilderd in de kleuren van Kloetingen voor het officiële moment. Buurtbewoners van Frank Kouwijzer zijn een petitie gestart om zijn bijzondere gevel te behouden. De gevel van zijn huis hangt al jaren vol met allerlei objecten. Van fietsen uit de Eerste Wereldoorlog tot een oude ANWB-praatpaal. Maar van de gemeente Schouwen-Duiveland moet hij de spullen weghalen. Omdat Kouwijzer daar geen gehoor aan geeft, heeft de gemeente hem inmiddels tienduizenden euro's aan dwangsommen opgelegd. In de petitie vragen buurtbewoners de gemeente om die dwangsommen op te heffen en de gevel te laten zoals hij is. En dan het weer. In Zeeland een zonnige en warme dag vandaag. Met een zwak tot matige noordoostenwind wordt het 26 tot 29 graden. Aan zee later vandaag een iets verkoelende zeewind. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer nieuws en weer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Even een Zeeuws blokje met Bidi en In de Diepte. En daarvoor Copycat. En Don't Blame the Messenger. Steek een ring op een Zeeuws trekpaard. Dat is vandaag de opdracht die Veerle kreeg in Goedemorgen Zeeland on Tour. In Oostkapelle. Nou, eerst maar eens kennis maken.
1: Hallo.
2: Hallo, hoi.
1: Veerle.
2: Annemieke. Hallo.
1: Hallo.
2: Welkom.
1: Jij gaat mij leren ringrijden, heb ik gehoord.
2: Ja, ja. Ja, als jij dat wil. Ja. Dat kan.
1: Ja, als het niet te moeilijk
2: is. Nee, dat is niet moeilijk. Nee, okay. Hoor. Als je kan paardrijden, kan je ringrijden ook.
1: Oké. Okay. Nou,
2: dat,
1: ja.
2: Dus dat heb je wel eens gedaan dan, denk ik, hè?
1: Ik heb wel eens paardrijden.
2: Ja, oké. Okay, prima. Ja. Ja.
1: Waar moeten we naartoe?
2: We gaan daar naartoe. Er zijn er al twee aan het oefenen. Op een trekpaard en op een fjord. Dus dan kan je nog een keuze maken wat je het beste lijkt. Ja, en dan ga je even kijken.
1: Oh, ik hoor in mijn linkeroor iemand trekpaard roepen.
2: Dus trekpaard. Dan,
3: trekpaard.
1: Dus dan zullen we dat maar doen.
2: Oh, trekpaard. Oh. Elsa wil dat jij op een trekpaard gaat. Oh, nou oké. Okay. Dat kan. En zo okay. Even die kant op.
1: Ja,
2: roepen. Dan, kan je het, dan kunnen we het wat beter zien.
1: Ja. Ja, en wat ik me nou altijd afvraag, het is altijd zonder helm, hè? Zonder cap.
2: Ja, over het algemeen wel. Er zijn er wel wat jonge leden bij verschillende verenigingen en ook bij ons wel eens. Of als ze een jong paard hebben, dat ze zeggen, nou, mag ik even een beurt met een cap? En soms zelfs wat langer. Ja. En dat mag als je hem wit maakt, omdat we helemaal okay. In het wit rijden, dan mag dat.
1: Okay.
2: Ja, maar in principe is het spelletje wel zonder. Maar als je uit veiligheidsoverwegingen wordt dat in ieder geval toegestaan.
1: Ja, wat raad je aan voor mij?
2: Zonder.
1: Oké, duidelijk.
2: Maar het is je eigen verantwoording natuurlijk. Dus dat is eigenlijk bij het ringrijden altijd zo. Het is wel op eigen risico. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor de deelnemers. Als je het niet kan, dan moet je niet meedoen.
1: Ja, dus nee, dat snap ik. Annemieke, jij bent voorzitter van de ringrijdersvereniging van Oostkapelle.
2: Van Oostkapelle, klopt.
1: Dus jij bent zelf een echte ringrijder, denk ik.
2: Dat klopt, ja.
1: Hoe ben je daarmee begonnen?
2: Ja, als kind gingen wij altijd al mee als het ringrijden was op het dorp. En in Middelburg of op andere plekken waar het klassenrijden was. Of gingen we mee om op een paard te passen. Zodat de rijders tussendoor, die hebben eventjes de tijd natuurlijk. Die gaan eventjes bij de paard weg. En wij hielden dat paard dan vast. En je mocht er ook wel eens eventjes op zitten. En zo is dat gekomen. Ja, vond het altijd gezellig als het ringrijden was. Dus als je dan oud genoeg bent, dan ga je meedoen.
1: Ja, en wanneer ben je oud genoeg om de ring te
2: rijden? In het jaar dat je 12 wordt.
1: Oké, okay. Dan ben je gelijk die opgegeven?
2: Nee, ik was 13.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Weet je nog je eerste wedstrijd dat je mee ging doen?
2: Ja, dat weet ik. Ja, dat was ook gewoon in Oostkapelle met, ik weet het eigenlijk niet zeker. Derde Pinkster, denk ik. Derde Pinkster toen ik 13 was.
1: Oh ja, Pinkster 3.
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: Nu, hoe vaak doe je dit?
2: Nou, nu iets minder als vroeger. Ik denk nu nog een keer of 6, 7 in een jaar. En vroeger kon dat wel 10 keer zijn.
1: Een wedstrijd.
2: Ja.
1: En heb je eigen paard?
2: Ja.
1: Oké, okay, dan is altijd dezelfde?
2: Dat is nu, niet al die jaren al. Maar ik heb wel verschillende eigen paarden al gehad, inderdaad. Eerst wel eens een trekpaard en nu die bruine die bij de schuur staat.
1: En wat is er zo leuk aan het ringrijden? Wat?
2: Ja, gewoon, het is gewoon een dagje uit. Een dagje uit met allemaal leuke mensen. De sfeer is leuk. Dus dat, een ander gaat misschien een dagje naar de Efteling en wij doen een dagje ringrijden.
1: Maar er komt wel veel bij kijken, want je moet er helemaal een paard voor houden en verzorgen.
2: Ja. Ja, je kan er ook eentje huren van iemand die een paard heeft en hem die dag niet nodig heeft. Dat wordt ook wel veel gedaan, ringrijders die een paard hebben en op een ander dorp dan zijn paard verhuurt.
1: Dus en denk je dat je dit heel je leven blijft doen?
2: Nou, dat hoop ik niet, want ik hoop wel langer te leven als dat ik kan ringrijden.
1: Oké. Okay. Nee. Maar voorlopig nog even wel.
2: Zolang ik het kan, vind ik het en leuk vind. Ja, zolang ik het leuk vind en kan, blijf ik het doen. Ja.
1: Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het dus nog nooit. Ja, ik heb één keer in stap heb ik op
2: een
1: paard
2: gestoken.
1: Door naar een ring gereden. Maar er liep iemand ernaast. Ik ben heel benieuwd of jij mij dit kunt leren.
2: Ja, ik ook.
1: Laten we het gaan doen.
2: Ja, oké. Okay. Gaan we dat doen.

0: The Band of Gold van Frida Payne. Steek een ring op een Zeeuws trekpaard. Dat is vandaag de opdracht die Veerle kreeg in Goedemorgen Zeeland on tour in Oostkapelle. Ja, en toen werd het tijd voor de echte uitleg.
1: Annemieke, wie is dit?
2: Dit is Fico.
1: Dit is Fico.
2: Fico, ja.
1: En wordt Fico mijn paard van vandaag?
2: Fico wordt jouw paard van vandaag.
1: Hoe groot is Fico?
2: Die is groot hoor.
1: Ja?
2: Denk wel een 1,68 of zo.
1: Oh ja, het is echt een...
2: 1,70 misschien wel.
1: En flink. En zijn kleur is een beetje rood schimmel.
2: Bruin schimmel.
1: Bruin schimmel, oké. Okay. Ja. Ja, het is een lieverd. En hoe oud is hij?
2: 9 okay. Wordt ingefluisterd.
1: Nou ja, wat zijn de tips? Hoe pak ik het aan?
2: Nou, je gaat er in ieder geval op. Er zit al een knoopje in de teugel, zodat je... Ja, altijd met één hand, want met je andere hand ga je straks de lans vasthouden. Dus je moet eigenlijk met één hand kunnen sturen. Dus je gaat erop, dan zet je hem voor de baan. Dat is de ringrijbaan. En dan op het moment dat je denkt, hey, de ring hangt goed, ik ga... Dan laat je de teugels wat los, zodat je en het bandje kan pakken. Dat is wel belangrijk.
1: Ja.
2: En ja, dan gaat hij in galop. Dan geef je nog een beetje been. En dan gaat hij in galop en dan... Ga jij die ring steken?
1: Oké, want hij gaat eigenlijk zelf al, want hij weet zo goed.
2: Ja, dat weet hij wel.
1: Okay.
2: Ja.
1: En maar dan die ring steken vind ik nog wel het spannendst, want ik ben echt slecht met, ook met tennissen. Daar was ik ook nooit goed in. Hoe doe je dat?
2: Dat weet ik niet, want dat kan ik ook niet. Maar je moet over de lans kijken, over de punt van de lans.
1: Oké.
2: Je hebt die lans en dan zie je de punt en je moet over de punt van de lans in de, in de ring kijken. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen eigenlijk. Dus je moet het maar gewoon proberen.
1: Oké, nou ja. Oké, ik wil wel zo'n lans inderdaad eens even.
2: Oh, anders geef maar even die andere. Oh. Ja, die is wat mooier.
1: Dit is wat... Oké.
2: Dit is
1: deze is wel zwaar.
2: Ja, maar als het goed dus is, heb je hem in balans.
1: Ik kijk naar die punt.
2: Ja.
1: En hou ik hem heel stijl of wat rechter?
2: Daar zijn de meningen over verdeeld, hoor. Hoe dat...
1: Iedereen heeft zijn
2: eigen techniek. De armen in ieder geval los van je... Niet zo breien, zeg maar.
1: Niet breien?
2: Nee. Een beetje zodat je ook nog een klein beetje met die punt... Natuurlijk, want als de ring niet precies hangt zoals je hem had gewild... Moet je een klein beetje bij kunnen sturen.
1: Oké.
2: Maar dat is ook wel iets wat je wel een beetje moet leren door te doen. Dat is
1: Zou heel goed kunnen dat we dat vandaag helemaal niet lukt.
2: Dat zou kunnen, maar ik denk het wel hoor.
1: Ja.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Survivor in the Eye of the Tiger. Lukt het velen om een ring te steken op een trekpaard? Graag tot zo.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel

0: dewarmte.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arig graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: All Things Under the Sun. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk Check de Plek, ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. En ja, bij ons is de zomer van start gegaan met natuurlijk ook de zomerspelen. Elk jaar een beetje anders, maar dit jaar echt heel anders, want Veerle en ik gaan samen op pad en we geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. En ja, we zijn vandaag in Oostkapelle. Veerle moet een ring steken vanaf een Zeeuws trekpaard. Nou, of dat gaat lukken, dat hoor je het komende half uur. En als je het leuk vindt om mee te doen, je mag foto's appen. Foto's waar je zelf op staat, bij een paard, op een paard. Iets wat met een paard te maken heeft, of met een ring. Dat mag natuurlijk ook, dus een selfie met een ring. 0118-499999. Elke dag om 10 voor 12 loten we een winnaar. En dat kan iemand zijn die een foto gemaakt heeft, maar het kan ook iemand zijn die goed geraden heeft wat wij in Oostkapelle gingen doen. Nou, dat is er trouwens maar eentje. Want tussen al die verschillende voorspellingen zat er maar eentje bij die het echt goed had. Even kijken, dat was Paulien. Dus Paulien loodt mee tussen de foto's. Dus als je een foto wil appen, 0118-499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: The Dinner Party van Niall Horan. Steek een ring op een zeer sterk paard. Dat is vandaag de opdracht die Veerle kreeg in Goedemorgen Zeeland on tour. Maar zou dat haar lukken?
1: Goed.
0: Veerle zit op het paard. En ze heeft de lichte lans gekregen, want die andere was een stukje zwaarder. Nou, ze zet het paard op zijn plek. Want als die één keer op zijn plek staat, wil die meteen.
2: Ik zie het ringetje hangen. Zo.
0: De ring hangt klaar.
2: Okay.
0: De grootste.
2: Oké, okay, we gaan het gewoon doen. Ja.
0: En dan gaat hij hoor. Dan gaat ze, ja, in galop. Oh, helaas, helaas. Nog een keertje terug. En dan gaat ze. En dan gaat ze.
2: Jammer.
0: Oh, wat jammer nou.
2: Ja, ik kan nog één keer proberen. Ik vind het leuk namelijk. Kom aan, Afrika.
0: Ja! Ja! Goed zo!
2: Goed zo!

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Nou, zo voelden velen zich denk ik ook toen ze eindelijk dan toch die ring stak. Want steek een ring op een Zeeuws trekpaard. Dat was vandaag de opdracht die velen kreeg in Goedemorgen Zeeland on Tour in Oostkapelle. Ja, en dan is de vraag, hoe voelde dat?
1: Veerle, vertel even, wat ging er door je heen?
2: Nou, ik voelde me euforisch. Ja, het is heel leuk. En ik vond het natuurlijk heel leuk dat het gelukt is. En Fico, ja, die is gewoon heel braaf. Zo'n paard zit lekker als een huis. Ja, hartstikke leuk.
1: Dit is gewoon geslaagd, hè?
2: Ja, super geslaagd. Als je nog meer van dit soort uitdagingen hebt, dan heb ik er zin in.
1: Nee, nou, misschien eind van de zomer de kleinste ring.
2: Oké. Okay. Ja, wie weet.
1: En de volgende uitdaging is, hoe kom ik netjes van een paard af?
2: Oh, dat lukt me wel. Goed zo.

0: Ilse Lange en Something Good. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst Lonneke.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met het Zeeuwse nieuws. Lonneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Rijkswaterstaat verwacht dat de kapotte brug bij Bruinisse deze week nog kan worden gemaakt. Bij de Grevelingensluis liggen twee bruggen, zodat wegverkeer altijd door kan rijden. Maar een van de twee staat al dagen open. Wegverkeer moet daardoor nu geregeld wachten als de scheepvaart de sluis in en uit gaat. De 9e editie van City Trail Middelburg wordt gehouden op vrijdag 18 september. Het wandel- en hardloop-evenement waar zo'n 2000 mensen aan meedoen zou eigenlijk 2 weken geleden plaatsvinden, maar werd toen afgelast vanwege de hitte. De organisatie hoopt in september op iets koeler weer. Bij City Trail lopen of wandelen deelnemers een route van ruim 9 kilometer die ook door allerlei bijzondere gebouwen in de stad loopt. Vanochtend is de eerste paal geslagen van het nieuwe gebouw van voetbalvereniging Kloetingen. Al jaren wil de vereniging een nieuw clubhuis. Voorzitter Jan-Kees de Bruyne vertelt wat er naast een kantine allemaal in komt.
3: Er zitten ook 2 kleedkamers zitten erin, er zitten overlegruimtes in. Het is echt een heel modern gebouw waarvan je ook nog een keer vanaf de eerste verdieping veel beter zicht hebt op meerdere velden.
2: Jeugdleden hebben de eerste heipaal gisteren beschilderd in de kleuren van Kloetingen voor het officiële moment. En buurtbewoners van Frank Kouijzer zijn een petitie gestart om zijn bijzondere gevel te behouden. De gevel van zijn huis hangt al jaren vol met allerlei objecten. Van fietsen uit de Eerste Wereldoorlog tot een oude ANWB-praatpaal. Maar van de gemeente Schouwen-Duiveland moet hij de spullen weghalen. Omdat Kouijzer daar geen gehoor aan geeft, heeft de gemeente hem inmiddels tienduizenden euro's aan dwangsommen opgelegd. In de petitie vragen buurtbewoners de gemeente om die dwangsommen op te heffen en de gevel te laten zoals hij is. En dan het weer. In Zeeland veel zon vandaag met temperaturen van 26 graden aan zee tot 29 graden landinwaarts. Vanmiddag brengt de noordwestenwind wat verkoeling. De komende dagen kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

George Ezra en Don't Matter Now. Wij spelen Check the Plek, het spel van Omroep Zeeland, waarbij we telkens weer een plek zoeken in de provincie. En dat kan een stad zijn of een dorp, een gehucht, een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Je krijgt één aanwijzing en als je dan denkt te weten welke plek wij zoeken vandaag, dan bel je 0118-4999-99. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Het klinkt alsof hier een wasbeurt in het oosten bij hoort. 0118-4999-99. Het klinkt alsof hier een wasbeurt in het oosten bij hoort.

0: Wake Me Up Before You Go Go van Wham. Het klinkt alsof hier een wasbeurt in het oosten bij hoort. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elsa.
0: Welke plek zoeken we?
1: Walsoorden.
0: Leg dat eens uit.
1: Ja, was en oort, maar ja, ik ben niet overtuigd.
0: Nee, ik ben ook niet overtuigd. Doe nog maar eens een nieuwe poging.
1: Oké.
0: Nou, ik noem het dan toch maar een eiland te laag. Dat is een extra tip.
2: Muziek uit Zeeland.

0: Evie en Superstition. En ook dat is Zeus. Het klinkt alsof hier een wasbeurt in het oosten bij hoort. Nou, op de app zijn al 4 goede antwoorden binnengekomen. Maar de telefoon gaat altijd voor. Rosemarie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je? Wat zoeken wij?
1: Ik denk zijpen.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Jammer.
0: Dan gaan we naar Peter. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: En jij dacht het zeker te weten?
2: Nee, ik denk het wel. Oostwatering.
0: Nee, dat is ook niet goed.
2: Oh.
0: Nee, gewoon, moet je gewoon teleurstellen, hè?
2: Ja, jammer. Ja. Dan moet ik ook eerlijk als je ik heb hem ook maar half gehoord.
0: Oké, nou dan gaan we eens kijken of Suus het weet. Suus, goedemorgen.
3: Nou, wij dachten, tenminste mijn man dacht dat, het hele handbad.
0: Nou, dan dacht jouw man dat helemaal goed. En wie is jouw man?
3: Dat is Piet Bertraan.
0: Oké. Nou, hij heeft het gewoon goed, ja. Rilland Bad. En kan die het ook uitleggen?
3: Nou ja, Rilland kan je in bad gaan. Het ligt in het oog.

0: oosten van de provincie.
1: Ja, ja. En je schrijft bad met TH en niet met een bad waar je in kunt stappen.
0: Nee,
1: dus vandaar het klinkt alsof hier een wasbeurt. Maar het is helemaal goed. Ga jij in de finale of gaat hij in de finale morgen?
0: Nou, ik denk van ik.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan blijf even aan de lijn. En Suus dus morgen in de finale door Rilland Bats. Thank you.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, een huis am See.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Goed bezig.
2: Goed bezig.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
1: Ja, de vierde dag van de zomerspelen. Goedemorgen Zeeland on Tour. Waarbij Veerle een ring moest steken op een trekpaard in Oostkapelle. En het lukte. Nou, Ella stuurde een foto waarop schoonzoon Bert met zijn zoon Teun te zien is. Op een paard ook. En daarmee werd zij de dagwinnaar. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven. Voor zegt u het maar.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Het gaat over de Westerschelde-tunnel. Want de provincie en het Rijk die zouden meer moeten doen om de gevolgen op te vangen van die stremming van maandenlang.
1: Financieel bedoel je?
3: Ja, precies. Want 10 miljoen, zegt de provincie, trekken zij dan uit voor bijvoorbeeld alternatieve.

0: Nothing and If I Ever Lose My Faith in You. Goedemorgen Zeeland, is er morgen weer. Maar je blijft natuurlijk lekker bij Omroep Zeeland. Want Michiel is er zo meteen.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas.

0: Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemiddag, het is 12 uur, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op de weg is het rustig, daar geen vertragingen gemeld, wel een melding van het spoor. Er is een aanrijding gebeurd en daarom tussen Roosendaal en Vlissingen geen treinen op dit moment. Duurt naar verwachting tot ongeveer 3 uur. Hou daar dus rekening met extra reistijd.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: 22 juli, demodag, scootmobielen.
5: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
6: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
8: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
4: De haaien zijn langs de Zeeuwse kust al lang geen vreemden meer. En om meer over ze te leren, wordt er 3 dagen lang onderzoek naar gedaan. Katie van Essen, onze verslaggever, weet meer over dat onderzoek. En dat hoor je zo in Zeeland nu. Verder in het Zeeuwse nieuws vandaag. Hij was ooit de voorman van Leefbaar Schouwen Duiveland. Nu is hij de Zeeuwse stem in de Eerste Kamer in Den Haag. En wat hebben die 3 jaar Den Haag tot nu toe gebracht eigenlijk voor Zeeland? En het beleefweekend Veerse Meer is aanstaand weekend al. Meer daarover hoor je zo meteen in de Zeeuwse Kamer. Bijna 6:56, een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. Voor de Zeeuwse kust wordt vandaag op haaien gevist. Niet om ze mee naar huis te nemen. Nee, sportvissers die helpen onderzoekers door de haaien te vangen, te merken en dan weer terug te zetten. Op die manier wordt meer duidelijkheid over de haaienpopulatie in de Noordzee. En verslaggever Katie van Essen is aan boord op dit moment. Katie, zijn er al haaien gevangen?
17: Ja, we hebben volgens mij nu 6 haaien gevangen. Dus best al wel een flink aantal. En er blijven maar haaien binnenkomen. Dus het gaat hier wel heel erg goed.
4: Toch op zo'n stranddag als dit, dan denk ik, je duikt lekker in de zee voor de Zeeuwse kust. En dat is allemaal fijn. Haaien daar in dat water, waar moet ik nou precies aan denken?
17: Het is een gevlekte, gladde haai en die zijn echt totaal niet gevaarlijk. Ze hebben hele platte tandjes. Volgens de onderzoeker Niels hier aan boord voel je ze niet eens als ze je zouden bijten. En het vormt dus geen enkel gevaar. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken om hier naar binnen te springen.
4: Maar goed, die sportvissers zijn fanatiek naar die haaien aan het vissen om ze te vangen. Wat doen ze dan precies met die haaien?
17: Wat ze met die haaien doen is, als ze onder de 30 centimeter zijn of boven een meter, dan geven ze een tagje, zodat ze gevolgd kunnen worden. En kunnen ze beter de populatie zo in de gaten houden. Want 15 jaar geleden waren er dus bijna geen haaien aanwezig. En het is echt exponentieel gegroeid. En die verwachting is dat er dus steeds meer zullen zijn. En op deze manier kunnen ze dit dus veel beter in de gaten houden.
4: Oké, volg jij voor ons vandaag. En meer horen we dan in Zeeland komt thuis. Katie van Essen, dankjewel. Ruim 3 jaar geleden verruilde Robert Lievensen de lokale politiek op Schouwen-Duiveland voor een zetel in de Eerste Kamer namens de BBB. Nu die partij na de historische overwinning van 2023 een flink deel van haar politieke glans heeft verloren, rijst dan de vraag: wat heeft Lievensen in Den Haag eigenlijk bereikt voor Zeeland? Verslaggever Michael Komans die zocht hem op in Den Haag, in de Eerste Kamer.
18: Met Robert Lievensen hier in de tuinkamer. Uitzicht hier op de binnentuin bij de Eerste Kamer. Robert Lievensen, hoe voelt dat om hier als Zeeuws Kamerlid zo rond te lopen?
19: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is natuurlijk alweer een poosje. Het is bijna 3 jaar dat ik hier rondloop. Het went snel, maar het blijft natuurlijk als je soms wel eens even stilstaat bij jezelf en je kijkt even rond en zie je aan de ene kant een prachtig paleis en aan de andere kant de bunker, wat de Eerste Kamer, de plenaire zaal is, blijft het natuurlijk een bijzonder iets.
18: Ja. Gekozen op plek 19 stond u in eerste instantie. Hoe is dat nu om uiteindelijk 3 jaar lang toch ook een beetje de Zeeuwen in die Eerste Kamer te zitten?
19: Ja, je bent Zeeuw en je blijft Zeeuw. En alles wat ik daar geleerd heb in 19 jaar raadslidmaatschap neem je natuurlijk mee. Dus ik heb het ook altijd in elk debat heb ik het over het eiland waar ik vandaan kom. Het eiland Schouwen-Duiveland is toch mini-Nederland, als ik het zo mag vergelijken. Dus je neemt veel natuurlijk mee. Maar je bent hier natuurlijk senator voor het hele land.
18: Ja. Maar wat heeft u bereikt specifiek voor Zeeland? Er zullen vast wel dingen zijn waarvan dacht van nou, dat heb ik voor de Zeeuwen kunnen bereiken.
19: Ja, het belangrijkste wat we ook met elkaar, dat doe je niet als alleen als Kamerlid voor de BBB. Daar zijn ook andere Kamerleden van andere partijen natuurlijk nauw bij betrokken. Dat is de ophoging van het gemeentefonds. Dus zorgen dat alle gemeenten in Nederland, dus ook alle Zeeuwse gemeenten, meer geld krijgen vanuit het Rijk om hun taken uit te voeren. Zodat ze, als ze dat niet gehad zouden hebben, ja, dan moeten ze afwegingen gaan maken. Moeten we bezuinigen, lokale belastingen gaan verhogen. Of bijvoorbeeld een zwembad sluiten. Of een speeltuin niet aan te leggen.
4: Ja, gaan we naar verslaggever Michael Komaas. Michael, jij bent een hele dag met hem meegelopen in Den Haag. Ik begrijp, de meeste Eerste Kamerleden, die zijn maar één dag per week in Den Haag. Hoe beteken je dan iets voor Zeeland?
20: Ja, dat klinkt een beetje raar, hè? Ik bedoel, als je dan eerst Kamerlid bent en je bent er dan maar één dag in de week. Het begint eigenlijk op vrijdag al. Dat heeft te maken met de ministerraad. Hè, want dan worden er allerlei wetsvoorstellen besproken. En dan op een gegeven moment ook duidelijk welke naar de Eerste Kamer komen. Ja, en eigenlijk vanaf dat moment, die vrijdag, dan krijgen ze ook een agenda. En dan wordt eigenlijk het hele weekend gebeld, gemaild, geappt. Dus nou ja, fracties, senatoren, belangenorganisaties, die natuurlijk ergens ook weer wat van vinden. En dat gaat eigenlijk allemaal door die overlegjes onderling tot de dinsdag. En dan op dinsdagochtend nog eigenlijk voor de plenaire. Je moet je voorstellen, de grote plenaire zaal en daaromheen zijn allemaal kleine vergaderruimtes. Nou, bij hoge uitzondering mochten wij ook mee van Omroep Zeeland in zo'n, dat achterkamertje, hè, waar dan dat overleg plaatsvond. We mochten daar niks opnemen. Maar ja, dat is dan wel logisch aan de achterkamer, maar we mochten wel echt even mee. Ja, dan hoor je gewoon hoe die besluitvorming gaat. En dan inderdaad, dan merk je wel dat Lievers in dit geval continu Zeeland meeneemt en zegt van, in Zeeland doen we het zo, of hebben we het zo aangepakt. Dus dat is toch wel, dan neemt hij die Zeeuwse invalshoek zeg maar continu mee.
4: Ja, Zeeland.
20: Dat is eigenlijk wel grappig om te zien.
4: Ja, Zeeland vergeet hij daar dan niet. Maar hoe nu verder met de BBB en Robert Lievissen? Wat gaat de BBB zo groot terugkomen als ze nu in de Eerste Kamer zitten?
20: Nu zijn ze natuurlijk wel heel groot. De kans wordt wel klein geacht dat ze weer op deze schaal weer terugkomen. Dat zal toch echt wel kleiner zijn. Hij heeft zich wel verkiesbaar gesteld. Hij heeft duidelijk gemaakt aan de fractie, ik wil graag in de Eerste Kamer blijven. Ik wil zeker Nederland vertegenwoordigen en natuurlijk dus ook onze Zeeuwse belangen. Maar of hij dan ook op een verkiesbare plek gaat komen, ja, dat is nog maar een vraag. Dat moet de fractie nog gaan bepalen. Dus we zullen het even af moeten wachten. En of we dus nog een Zeeuwse roots daar connectie in die Zeeuwse of in de Eerste Kamer blijven houden of niet.
4: Ja, precies. Oké. Dankjewel. Verslaggever Michael Komaas.

0: Texas en Say What You Want. Hier bij Omroep Zeeland. Het is kort over 12. Voor het weer gaan we naar Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag. Ja, het weer voor vandaag ziet er goed uit. Flink wat ruimte voor de zon. Af en toe ook een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. Aangename temperaturen. Op de stranden wordt het zo'n 26 of 27 graden. Maar dieper Zeeland in loopt de temperatuur al gauw op naar zo'n 28 of 29 graden. Staat erbij een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Nou, vanavond en vannacht is het ook droog. Vrij helder ook. Aan het einde van de nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 19 graden. En morgen ook een dag met veel zonneschijn, hoge temperatuur. 27 graden op het strand tot lokaal zo'n 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen. We zien wel in de loop van de dag de matige noordoostenwind sterk toenemen. In de loop van de middag wordt hij zelfs vrij krachtig tot krachtig aan zee. Met daar dan een windkracht 5 tot 6. Nou, het zomersweer blijft ook aanhouden. Ook zaterdag volop zonneschijn. Diep landinwaarts op meerdere plekken dan misschien 30 graden. Zondag halen veel meer plaatsen. De tropische 30 graden gaan we lokaal zelfs naar 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer weer aan. Blijft het droog, volop ruimte voor de zon. En zeker landinwaarts nog steeds tropische temperaturen.
0: Oké, dankjewel Stefan van der Gijzen. Eens kijken op de weg. Daar zijn vertragingen gemeld op de A29. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp een file van 3 kilometer. Daar 7 minuten vertraging. En op het spoor nog steeds een melding. Daar rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. Is een ongeval gebeurd op het spoor. Een aanrijding. Dus daar rijden geen treinen tot 3 uur. Hou daar rekening met vertraging.

0: Voor Bruno Mars heeft volgens mij zijn laatste optreden nu gehad in Amsterdam. Heel veel arenas heeft hij uitverkocht. I Just Might hier bij Omroep Zeeland. We gaan naar ABN AMRO. Zij krijgen een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht.
1: En daarin blijkt dat klanten waar toch een bepaald risico aan kleeft te veel cash konden opnemen of geld konden overmaken of zaken doen in landen met een hoog of verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld Rusland.
0: Nou, zei deze verslaggever van de NOS, ABN AMRO, die erkent de fouten. Het heeft ertoe geleid dat de boete is verlaagd van nu 10 naar 8,5 miljoen. Maar de bank zegt bezig te zijn met herstelmaatregelen. Door de aanvallen in Iran wordt tanken opnieuw duurder. Vannacht bombardeerde Amerika militaire doelen van Iran bij de straat van Hormuz. Iran viel vervolgens Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten aan. Door de escalatie is de olieprijs weer aan het stijgen. En dat gaan we ook hier merken aan de pomp.
2: De gemiddelde benzineprijs is volgens consumentencollectief United Consumers weer boven de €2,50 gestegen. €2,53 om precies te zijn.
0: Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is bijna tot stilstand gekomen na 2 dagen op rij van Amerikaanse aanvallen op Iran. En nieuws wat vanochtend binnenkwam van zangeres Bonnie Tyler. Ze is overleden op 75-jarige leeftijd. Haar familie meldt dat in een verklaring. Ze is vannacht overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag enige tijd in een kunstmatig coma na een spoedoperatie aan haar darmen. En ze heeft niet meer kunnen herstellen van haar aandoening. Ja, zij heeft meerdere hits gehad natuurlijk in de jaren 70 en 80. Misschien dit wel de grootste. Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler hoor je nu bij Omroep Zeeland.

0: Mika, hoor je en relax, take it easy. Het is 00:30 om op Zeeland op deze donderdag. Wat valt er dit weekend te beleven bij het Vierse Meer? Beleefweekend gaat namelijk plaatsvinden. Meer daarover zometeen in de Zeeuwse Kamer. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je binnen nu een minuut van Lonneke de Klerk.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 00:30 is het geweest. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. Dat komt door een aanrijding met een persoon. Iets voor 12 werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op het spoor ter hoogte van station Arnemuiden. Naar verwachting is het treinverkeer op de Zeeuwse lijn tot 3:00 vanmiddag verstoord. De gemiddelde verkoopprijs van een huis is de afgelopen maanden gestegen naar het hoogste niveau. Maar in Zeeuws-Vlaanderen was juist een daling te zien. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De gemiddelde verkoopprijs lag landelijk op iets meer dan 5 ton. In Zeeuws-Vlaanderen lag die prijs op €315.000. Boven de Westerschelde steeg de prijs wel met bijna 4% naar gemiddeld €388.000. De 9e editie van City Trail Middelburg wordt gehouden op vrijdag 18 september. Het wandel- en hardloop-evenement waar zo'n 2000 mensen aan meedoen zou eigenlijk 2 weken geleden plaatsvinden, maar werd toen afgelast vanwege de hitte. De organisatie hoopt in september op iets koeler weer. Bij City Trail lopen of wandelen deelnemers een route van ruim 9 kilometer die ook door allerlei bijzondere gebouwen in de stad loopt. En buurtbewoners van Frank Kouijzer zijn een petitie gestart om zijn bijzondere gevel te behouden. De gevel van zijn huis hangt al jaren vol met allerlei objecten. Van fietsen uit de Eerste Wereldoorlog tot een oude ANWB-praatpaal. Maar van de gemeente Schouwen-Duiveland moet hij de spullen weghalen. Omdat Kouijzer daar geen gehoor aan geeft, heeft de gemeente hem inmiddels tienduizenden euro's aan dwangsommen opgelegd. In de petitie vragen buurtbewoners de gemeente om die dwangsommen op te heffen en de gevel te laten zoals die is. En dan het weer. In Zeeland veel zon vandaag met temperaturen van 26 graden aan zee tot 29 landinwaarts. Vanmiddag brengt de noordwestenwind wat verkoeling. De komende dagen kan de temperatuur ook weer oplopen tot 30 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. We gaan eens kijken op de weg. Daar vertragingen gemeld, onder andere op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer, daar 6 minuten. Een andere kant op richting Breda. Voor de Moerdijkbrug 7 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten vertraging. A29, Berg op Zoom richting Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer, daar bijna 20 minuten. En je hoort het al in het nieuws bij Lonneke. Een aanrijding op het spoor tussen Goes en Middelburg. Daar rijden geen treinen. Duurt naar verwachting tot 1:00 of 3:00.
6: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag, Zeeland. Nu, nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
6: Omroep Zeeland.
0: Op het spoor tussen Goes en Middelburg. Daar rijden geen treinen. Duurt naar verwachting tot 1:00 of 3:00.

0: muziek van Shakira hoorde je in Zoo bij Omroep Zeeland. 12:30 is het geweest. Het is tijd voor een nieuwe Zeeuwse Kamer. Het Veerse Meer in Zeeland. Het is een prachtig natuur- en recreatiegebied. En ook zeer geliefd bij watersporters. Fijn gebied om te wonen, te werken, recreëren. En dat willen de Zeeuwse overheden in de toekomst graag zo houden. En daarom het komend weekend, het beleefweekend Veerse Meer. Ik ga erover praten. Een volle studio vandaag. Stella van Uffelen. Zij is netwerkregisseur gebiedssamenwerking Veerse Meer. Dat is al mondvol. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En met Nicolas Vager. Hij is eigenaar van de surfschool. En met surfinstructeur Jonas Spoor. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Stella, om bij jou te beginnen. Wat is het idee eigenlijk achter dat beleefweekend Veerse Meer?
1: Ja, het Veerse Meer is een weekend vol met activiteiten waar we de inwoners, maar ook de recreanten uit de hele omgeving willen uitnodigen om te zien hoe veelzijdig eigenlijk het Veerse Meergebied is. Dus in een 3 dagen tijd zijn er ontzettend veel activiteiten georganiseerd door allerlei ondernemers en overheden. En dat is belangrijk, want we willen laten zien hoe trots we eigenlijk zijn op dit Veerse Meer en hoe belangrijk het is dat we daar met z'n allen aan blijven werken. Ja. Nu en in de toekomst.
0: En doen we dat dan nu te weinig? Merken we te weinig dat we er trots op zijn eigenlijk?
1: Nee, we hebben eigenlijk gemerkt dat de mensen die het Veerse Meer kennen daar echt heel trots op zijn. Daar ook zich voor willen inzetten. Maar we hebben ook gezien dat er heel veel inwoners en recreanten zijn die eigenlijk niet zo heel goed doorhebben wat dit meer eigenlijk allemaal te bieden heeft. En daar kunnen we toch nog wel wat stappen maken.
0: Ja, want als ze daar dan bij zijn geweest, bij dat beleefweekend, wat moeten zij anders zien? Wat moeten zij anders voelen voor dat Veerse Meer?
1: Ik denk dat veel mensen het Veerse Meer kennen als een

0: een prachtig watersportgebied of als een natuurgebied. En ik zou het heel gaaf vinden als mensen ook leren hoe waardevol dit gebied is. Bijvoorbeeld vanuit de cultuurhistorie of wat de agrarische omgeving te bieden heeft. En welke mooie kernen daar ook zijn.
1: Ja, want welke rol speelt de provincie dan eigenlijk bij dit weekend? Is het organisator, zijn ze verbinder, zijn ze aanjager? Is het een combinatie van alles eigenlijk?
0: Ja, wij brengen vooral mensen bij elkaar. En we hebben best wel wat te doen in het Veersmeergebied. En daarom denken wij dat het goed is om dit te organiseren. Dus wij hebben eigenlijk de ondernemers en de overheden rondom het gebied gevraagd. Wat denken jullie dat belangrijk is? En dat brengen we dus nu allemaal samen in dat beleefweekend.
1: Ja. Wat voor de deur staat, dat beleefweekend? Nicolaas, waarom doen jullie mee aan dat beleefweekend?
2: Nou, wij vinden het leuk om mee te doen, omdat we dan ook de lokale mensen, dus de Zeeuwen, kunnen laten zien dat het veel meer is dan alleen een mooi uitzicht. Maar dat je er ook van allerlei leuke dingen op kan doen.
1: Ja. Waar is bij jou zelf ooit die persoonlijke band ontstaan met het Veersemeer?
2: Mijn tienerjaren woonde ik in Kortgene aan het Veersemeer. En ik zat in mijn vakanties altijd op of in het Veersemeer. Dus ja.
1: Ja, dan hoef je er weinig over uit te leggen inderdaad. Precies, ja. Inderdaad. Ja. Hoe zit het bij jou, Jonas?
3: Ja, ik ben er niet opgegroeid. Ik kom zelf uit Delft. Maar mijn oma heeft hier een vakantiehuisje. Dus eigenlijk elke zomer sinds ik me kan herinneren, kom ik hier al. En sinds mijn 16e werk ik nu bij de surfschool. Dus sinds mijn 16e spendeer ik ongeveer elke zomer in Zeeland aan het Veersemeer.
1: Ja.
3: Dus voor mij heeft het die plek, zeg maar.
1: En wat dacht je dan? Want op je 16e dan voor het eerst daar gaan werken. Waarom dacht je, ik moet terugkomen?
3: Dat hangt meer af van de sfeer, denk ik, van onze surfschool. Het is gewoon een heel, heel fijne plek. Maar heel gezellig, maar toch ook wel serieus. En je wordt voelt je ook serieus genomen als 16-jarige. Dus ik denk dat me best wel trok.
1: Ja.
3: En surfen is gewoon ontzettend leuk.
1: Ja, inderdaad. De veel ondernemers die leven mede van de aantrekkingskracht van het gebied. Hoe belangrijk is het Veersemeer voor jullie bedrijf?
2: Ja, dat is eigenlijk een... dat is meer dan alleen belangrijk. Het is een levensvoorwaarde. Als het Veersemeer er niet was, dan was onze school er niet. Zo simpel is het gewoon. Wij zijn voor bijna alle sporten die we geven van het Veersemeer afhankelijk. We zitten erop. Kitesurfen daar gelaten, dat doen we dan op de Oosterschelde, aan de buitenkant van van de Veersedam.
1: Mm-hmm.
2: Mag ook niet op het Veersemeer gekitesurfd, maar de rest van de sporten is het een ideale plek om die te beoefenen en ook te leren. Het is, wij proberen mensen dus in die sport op te leiden. Ja, en dan is het Veersemeer daar een toplocatie voor.
1: Ja. Wat merken jullie eigenlijk in jullie onderneming van de balans tussen de drukte en de rust, zeker in dat toeristische seizoen?
2: Nou, ik moet wel zeggen dat wij alleen in de zomer open zijn. We gaan al pas in juni open.
1: Okay.
2: En dan is het altijd heel druk. De Zeeuwen die ontmoeten wij ook wel. Maar dat is toch vaak in de nazomer. In september, zeg maar. Dan zijn we er ook nog. En dan krijgen vaak mensen met kinderen uit Middelburg. Die zijn dan alweer naar school. Maar die komen dan op woensdagmiddag les nemen. Omdat die ouders dan toch leuk vinden om die kinderen met die sport in aanraking te brengen. Ik weet het niet waardoor het komt, maar in de zomer, ik denk dat de Zeeuwen vaak ergens anders op vakantie gaan. Ik weet het niet.
1: Ja, of die denken, laat die toeristen maar die zomer pakken. Wij gaan dat laatste stukje als het mooi weer er is.
2: Zou kunnen, ja. Ja.
1: Ja. We praten erover in deze Zeeuwse Kamer, want het is aanstaande het beleefweekend Veersemeer. Komend weekend dus rond en op het Veersemeer. We praten erover met Stella van Uffelen. Zij is netwerkregisseur gebiedssamenwerking Veersemeer. Heb je daar ook een afkorting voor als je dat op kring de verjaardagen vertelt?
0: Nee, dan zeg ik gewoon als mensen iets willen weten over het Veersemeer of als ze een goed idee hebben over wat we kunnen doen, dan moeten ze mij bellen.
1: Nou, precies, dat is een hele goede uitleg. En je hoorde hem net al, Nicolaas Zwager, eigenaar van de surfschool en surfinstructeur Jonas Spoor, ook hier te gast in de studio. Ja, het weekend wordt gepresenteerd, Stella, als iets voor het gebied en door het gebied. Hoe belangrijk is volgens jou die betrokkenheid van lokale ondernemers en van organisaties?
0: Ja, dat is essentieel. We hebben best... een enorme betrokken samenleving rondom dat Veersemeer. Dat maakt ook dat je dit kan organiseren. En dat maakt eigenlijk ook waarom we zo trots zijn dat dit weekend zo vormgegeven is. Want een ontwikkeling of een toekomst ingaan met een gebied zoals het Veersemeer kan je niet doen zonder de mensen die daar wonen, leven of ondernemen. En dat toch eens laten zien aan de Zeeuwen, of laten zien aan de mensen van buitenaf. Dat maakt het echt heel bijzonder dat we dat nu kunnen neerzetten. Ja. En nogmaals, dat kan gewoon niet zonder de mensen die daar elke dag zijn. Want die weten veel meer van het gebied, die zien veel meer van het gebied. En die weten ook wat we nodig hebben.
1: Ja, we hebben het over die gebiedssamenwerking. Hè? Ja. Dat brengt dan overheden, ondernemers, inwoners, maar ook die gebruikers brengt het samen. Hoe belangrijk is die samenwerking dan om meer te wonen of werken daar?
0: Die samenwerking is belangrijk omdat we hebben wat te doen in het Veersemeergebied. De natuurdoelen staan onder druk. We hebben iets te doen met waterkwaliteit. We hebben een recreatiesector die ook nog steeds in ontwikkeling is. En al die puzzelstukjes samen, hè, wat we willen, dat past eigenlijk niet meer bij elkaar. En als je per puzzelstukje het bekijkt, dan denk ik dat het niet meer lukt om dat gebied, hè, dat Veersemeer, centraal te zetten in wat we te doen hebben. Want dat meer, die trots en die kwaliteit, die willen we behouden. En door dan juist die verbinding te zoeken, juist met elkaar in gesprek te gaan, dus al die mensen bij elkaar te zetten, kan je met elkaar over een oplossing nadenken. Want samen weet je altijd veel meer dan alleen.
1: Ja, maar dan valt die puzzel misschien weer in elkaar. Waar schuurt het dan het meest? Is het dan tussen de recreatie, is de natuur, de landbouw?
0: Ik denk dat het schuurt omdat we het allemaal willen doen. Dus het is niet het een meer dan het ander. En ik denk ook dat we in die samenwerking juist die schuring een klein beetje opzoeken. Want we hebben dat nodig om keuzes te gaan maken. Dus het schuurt klinkt ook, kan je zien als dat is een probleem of is dat negatief. Mm. En wij denken, nou, we zien dat het schuurt, dus laten we vooral kijken wat dan wel kan en met elkaar daar het gesprek over voeren.
1: Kom ik toch even bij die bestuurlijke termen, zoals een gebiedsvisie, een uitvoeringsagenda. Hoe maak je daar dan in zo'n beleefweekend, hoe maak je daar dan iets tastbaars van voor bezoekers?
0: Ja, dat laten we dus juist zien. Want bijvoorbeeld in zo'n uitvoeringsagenda staat dat we met z'n allen willen werken aan de kwaliteit van recreatieve voorzieningen. Die mooie woorden die je net noemt. Ja. En in het beleefweekend gaan we gewoon met z'n allen bij zo'n steiger staan en dan laten we zien wat dat betekent. Of op een strandje. En dan laten we zien wat dat betekent.
1: Ja, Nicolas, jullie met jullie surfschool kunnen dan laagdrempelig bezoekers kennis maken met bijvoorbeeld het surfen. Dat is vaak gratis of tegen een gereduceerd tarief. Wat hopen jullie dat mensen dan meenemen uit zo'n eerste ervaring?
2: Ja, kijk, als je het meer opgaat en dan hebben we daar de mensen die je daarbij begeleiden en je hebt dan goede tijd. Jonas noemde, het was voor mij een speeltuin. Ja, het is eigenlijk een speeltuin op het water. Zo kan je het voor veel mensen zien, zeker voor kinderen. Maar volwassenen kunnen er ook een hoop lol aan beleven. Dan is het Veersemeer meer dan alleen een mooi uitzicht. Het is een mooi uitzicht. Hè? Ik bedoel, daar zal ik niks van zeggen. Vanuit ons school kijken we op de Dom van Veren uit. Ik vind het prachtig. Ja. Maar het is ook een speeltuin. Het is ook hartstikke leuk om dat te doen. En we hopen dat mensen dan ook weer die stap doen om eens een keer dat meer op te stappen of in te stappen. Maar niet alleen er langs te rijden.
1: Toch ook van Stella net, dat mooie plaatje daar, het staat wel onder druk en die puzzel die is soms lastig te leggen. Voel jij je dan als ondernemer, voel je je voldoende betrokken bij alles wat er gebeurt daar in het gebied?
2: Ja, inmiddels wel. Ik zit er meer dan 40 jaar, dus er is in die 40 jaar wel wat veranderd. En ik merk ook wel dat in de loop der tijd die betrokkenheid, wij worden veel vaker betrokken bij door overheden ook bij besluitvorming worden geïnformeerd. En het kan vanuit de gemeente zijn, de provincie. Maar ook bijvoorbeeld Tennet is nu bezig met een kabel. Die heeft ons uitstekend geïnformeerd en geprobeerd ook met onze belangen rekening te houden. Ja. Kijk, en ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik vind het wel goed. We zijn een non-profit ondernemer, moet ik wel zeggen. Maar je wilt als ondernemer toch vaak wat sneller vooruit dan kan. En ik denk dat alle ondernemers dat hebben. En ja, je moet soms een beetje lange adem hebben. Maar we wonen in een druk land. En met veel verschillende tegenstellende belangen. En dan moet je af en toe een beetje buigen, een beetje wachten. En in ieder geval met elkaar blijven praten.
1: En dat praten, dat komt denk ik wel goed tijdens dat beleefweekend. Als je dan kijkt naar het Veersemeer, waar liggen de grote kansen volgens jou?
2: De kansen? Nou, volgens mij denk ik, en dat is voor mij wel een ding, de waterkwaliteit. Die kan beter. Die heeft over de loop der jaren ook hoogtepunten en dieptepunten gehad. En ik zeg niet dat we nu op een dieptepunt zitten, zeker niet. Maar dat is wel een aandachtspunt, wat voor mij heel belangrijk is. En ik denk niet alleen voor mij, maar wij zitten in dat water. Je valt erin, je zwemt erin. En dan moet die kwaliteit goed zijn.
1: Ja. Wat merk jij ervan als surfinstructeur, Jonas? Maak je dan zorgen ook om het Vierse meer?
3: Ja, soms wel. Toevallig vanochtend heb ik nog twee dode platvissen die aan waren gespoeld. Even uit het water uitgehaald.
1: Ja.
3: Want het staat niet zo netjes voor je cursisten als je, uitglijdt over zo'n dode vis. En,
1: nee.
3: Ja, we zien echt heel veel meeuwen en andere vogels die nu boven het water hangen om allemaal al die dode vissen op te vangen. En ja, daar schrik je dan toch een beetje van.
1: Zeg, wat ik kan me voorstellen, die twee dode vissen die jij dan vanochtend daar weghaalt, dat is dan wel tekenend voor wat er als uitdaging ligt.
3: Ja, en dat komt dan vooral door nu het hete weer, klimaatverandering en dat soort uitdagingen.
1: Ja.
3: En om dan die waterkwaliteit in acht te houden, ja, moet wel even aan tafel gaan zitten, denk ik.
1: Nou, precies, en dan heb je zo'n beleefweekend. Denk je dat dat een goede manier is om met elkaar te praten over een toekomst?
3: Ja, ik denk het wel. Als je gewoon meer aandacht krijgt voor het Vierse meer en meer verbinding, en ook vanuit de Zeeuwen zelf, dan denk ik dat dat wel iets goeds kan doen.
1: Ja. Tot slot, aan het einde van deze Zeeuwse Kamer, dan ga ik toch even een rondje langs deze tafel beginnen bij jou, Nicolaas. Als Zeeuwen zeggen, ik ken het Vierse meer al, wat valt er dit weekend te ontdekken dan nog?
2: Nou, we hebben al aardig wat inschrijvingen voor het beleefweekend. Dus, en die mensen zullen we gaan ontmoeten en kijken wat zij van het Vierse meer weten en wat ook niet weten. En ik hoop dat we ook met ze naast het sporten ook een beetje in gesprek kunnen gaan daarover. En ze enthousiast kunnen maken over wat je allemaal kan doen op dat meer. En,
1: ja.
2: En dat het ook belangrijk is om dat meer de kwaliteit daarvan te behouden.
1: Ja. Jonas, wat valt er te ontdekken?
3: Ja, ik zou zeggen, ik ga ook nog wel wat lessen geven dit weekend.
1: Ja,
3: gewoon kennis maken met een potentiële nieuwe hobby. En daar heel veel plezier in te vinden. Voor mij betekent het in ieder geval een hele hoop.
1: Ja. En jij, Stella, tot slot?
0: Ja, ik zou het heel gaaf vinden als mensen het landschap eromheen leren kennen. Er zijn masterclasses ook over de geschiedenis van dit gebied. Want er is echt heel veel verhalen en mooie dingen te vertellen hier. Maar ook bijvoorbeeld een rondleiding in een historische sluis of op een zeekraal perceel. Ik zou zeggen, steek je licht op, want er is echt veel meer te ontdekken dan dat je wellicht nu weet.
1: Ja. Hoe laat kunnen mensen daar terecht dit weekend?
0: Ja, het is het hele weekend, hè? Dus vrijdag, zaterdag en zondag. Sommige dingen zijn op inschrijving, dus kijk even goed op de website van de Beleefweekend Vierse Meer. En schrijf je in daar waar het nodig is. En anders zou ik zeggen, fiets een rondje, probeer het water op te komen of geniet van al het moois wat het gebied te bieden heeft.
1: Nou, kun je dit weekend doen bij dat beleefweekend. Dank voor jullie komst hier naar de studio. Stella van Uffelen, Nicolaas Zwager en Jonas Spoor. Veel plezier dit weekend.
0: Dank je wel.

0: praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Door Albegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur

0: 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon, in het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, het is 1 uur geweest om op Zeeland de verkeersinformatie van de ANWB. Op de weg zijn er geen vertragingen gemeld, wel op het spoor een melding. Want door een aanrijding bij Arnhem-Muiden rijden er tussen Goes en Middelburg op dit moment geen treinen. Naar verwachting duurt dat tot ongeveer 3 uur. Hou daar rekening met vertraging.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800-2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Jason Mraz bij Omroep Zeeland. Ik word er altijd vrolijk van. En wat een heerlijk begin dus van deze show. De muziekmiddag op donderdagmiddag 9 juli. En straks hoor je Supertramp, Bente en Bluff en ook Fleetwood Mac. Dit is Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Give a little bit. Roger Hodgson van Supertramp. Hij schreef dit toen hij een tiener was. En jaren later heeft hij dit laten horen aan zijn bandleden. En die waren al direct enthousiast. En dat is natuurlijk ook wel erg begrijpelijk. Hodgson had zelf niet eens door dat het een hele pakkende melodie en een pakkende tekst was. Dit Give a little bit. Muziek voor 50% Zeeuws. Is dit Bluff en Bente? Hoe hou ik dit vast? Ik weet

Het is een heerlijk liedje, Save Me van Fleetwood Mac. En dat hoorde je bij Omroep Zeeland op de radio. En straks in het tweede halfuur heel veel hits. En onder andere ook deze plaat. Wie horen we daar een kreet slaken? Wie was dat? Hoe heet het liedje en wie zong het? Hoor je straks meer over. Blijf luisteren voor het antwoord. Omroep Zeeland met Alex Warren en Fever Dream.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Lonneke de Klerk. Een man uit Vlaardingen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27,5 jaar. Hij schoot in september 2024 van dichtbij twee mannen neer op de Vizodeweg vlakbij Rittem. De 28-jarige Ricardo uit Goes overleed. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. Een mislukte drugsdeal was aanleiding voor de schietpartij. Het is de hoogste celstraf die ooit is opgelegd in een Zeeuwse zaak. Er rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. Dat komt door een aanrijding met een persoon. Iets voor 12 werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op het spoor ter hoogte van station Arnhem-Muiden. Naar verwachting is het treinverkeer op de Zeeuwse lijn tot 3 uur vanmiddag verstoord. De gemiddelde verkoopprijs van een huis is de afgelopen maanden gestegen naar het hoogste niveau. Maar in Zeeuws-Vlaanderen was juist een daling te zien. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De gemiddelde verkoopprijs lag landelijk op iets meer dan 5 ton. In Zeeuws-Vlaanderen lag die prijs op 315.000 euro. Boven de Westerschelde steeg de prijs wel met bijna 4% naar gemiddeld 388.000 euro. De 9e editie van City Trail Middelburg wordt gehouden op vrijdag 18 september. Het wandel- en hardloop-evenement waar zo'n 2000 mensen aan meedoen zou eigenlijk 2 weken geleden plaatsvinden, maar werd toen afgelast vanwege de hitte. Bij City Trail lopen of wandelen deelnemers een route van ruim 9 kilometer die ook door allerlei bijzondere gebouwen in de stad loopt. Het weer in Zeeland, veel zon vandaag met temperaturen van 26 graden aan zee tot 29 graden landinwaarts. Vanmiddag brengt de noordwestenwind wat verkoeling. De komende dagen kan de temperatuur oplopen tot een graad of 30. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer nieuws en weer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Een mooie ballad van Bryan Adams, Heaven, werd ook gebruikt in een film, werd daar speciaal voor geschreven zelfs. Maar Bryan Adams wil dat helemaal niet meer benoemen, want die film, die slechte film zoals hij zelf zegt, die krijgt dan veel te veel aandacht. Welk liedje is dit? Zometeen meer erover bij Omroep Zeeland.

Teddy Swims, laatst nog in Nederland bij Pinkpop. Dit was Guilty. Nou, ik ga vertellen hoor wie dit zong. Want ik heb dit fragmentje al een paar keer laten horen in dit uur. Het gaat over Cher, If I Could Turn Back Time. Uit de zomer van 1989. Er zat ook een controversiële clip bij. Werd opgenomen op een Amerikaans slagschip. En Cher droeg in die clip een doorschijnend pakje. Waardoor die clip niet overdag uitgezonden mocht worden bij muziekzender MTV.

0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
5: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen.

0: gestolen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. Twee dagen geleden werden twee voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van vijf anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers aan tafel.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
10: aan tafel!
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den.

0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Dat stond op de soundtrack van de film Forrest Gump. Het zal nog wel wat meer soundtracks gestaan hebben. Maar daar wil ik het toch wel even over hebben, over Forrest Gump. Want wie was de hoofdrolspeler in die film? Tom Hanks. En Tom Hanks is vandaag 70 jaar geworden. Jack White van de White Stripes is 51 geworden. En Kelly McGillis, je kent haar nog wel uit de film Top Gun, was de tegenspeelster van Tom Cruise. Zij is vandaag 69 jaar geworden.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

0: Paul Simon en You Can Call Me L. Altijd op dit tijdstip. Dan bekijken we eens even wat er zoal speelde in de muziekwereld op deze datum. En dat is vandaag 9 juli. De Animals bereikten de nummer 1 positie in Amerika en ook Engeland met dit liedje.
1: There is a house in New York.
0: Lang, lang geleden, 1964 was dat, 62 jaar terug. Bob Dylan nam Blowing in the Wind op 9 juli 1962. Dat deed hij in New York en dat nummer werd een van zijn belangrijkste liedjes. En in 1981 op deze datum werd het arcadespel Donkey Kong geïntroduceerd aan de wereld van Nintendo met inderdaad een aap. En die moest dan verslagen worden door een poppetje. Het was een verslavend spelletje.

Eternal samen met B.B. Winans. En B.B. Winans, de Amerikaanse zanger, had al wat liedjes gecomponeerd en geproduceerd voor Eternal voordat ze met deze kwamen in 1997. I Wanna Be The Only One. Je hebt het bericht misschien meegekregen. Gisteren is zangeres Bonnie Tyler overleden. We kennen haar van Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero. En ook dit liedje, It's a Heartache. Ze is 75 jaar geworden. It's

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Lonneke de Klerk. 10 miljoen euro is niet genoeg om de overlast van de tunnelreparatie te compenseren. Dat staat in een motie die unaniem is aangenomen in de gemeenteraad van Terneuzen. De Westerschelde-tunnel gaat vanaf januari 4 maanden gedeeltelijk dicht voor reparatie. En de gemeenteraad wil dat Provinciale Staten meer geld vraagt aan het Rijk. Onder meer om bedrijven te compenseren die door de reisbeperkingen een deel van hun omzet mislopen. Een man uit Vlaardingen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27,5 jaar. Hij schoot in september 2024 van dichtbij 2 mannen neer op de Vizodeweg vlakbij Rittem. De 28-jarige Ricardo uit Goes overleed. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. Een mislukte drugsdeal was aanleiding voor de schietpartij. Het is de hoogste celstraf die ooit is opgelegd in een Zeeuwse zaak. Er rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. Het komt door een aanrijding met een persoon. Iets voor 12 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op het spoor ter hoogte van het station bij Arnhem-Muiden. Naar verwachting is het treinverkeer op de Zeeuwse lijn tot 3 uur vanmiddag verstoord. De gemiddelde verkoopprijs van een huis is de afgelopen maanden gestegen naar het hoogste niveau. Maar in Zeeuws-Vlaanderen was juist een daling te zien. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De gemiddelde verkoopprijs lag landelijk op iets meer dan 5 ton. In Zeeuws-Vlaanderen lag die prijs op 315.000 euro. Boven de Westerschelde steeg de prijs wel met bijna 4% naar gemiddeld 388.000 euro. Het weer, in Zeeland veel zon vandaag met temperaturen van 26 graden aan zee tot 29 graden landinwaarts. Met een iets noordwestelijk verkoelende wind. De komende dagen kan de temperatuur verder oplopen tot 30 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias D.

Sade, ik hoop altijd dat er weer snel een nieuw album komt. Maar bij haar weet je het helaas nooit. Want ze neemt altijd de tijd voor dat soort dingen. Hang On To Your Love was van het allereerste album. Dat heet Diamond Life.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het is een van de fijnste liedjes van de laatste jaren. Eerst uitgebracht alleen door Sam Fender en daarna als duetversie Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Heerlijk. De muziekmiddag Omroep Zeeland. Hier is Nick Kershaw. Daarmee gaan we terug naar de jaren 80. Wouldn't It Be Good?

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Doral Begens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorle. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt.

0: Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je ticket.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

is oorspronkelijk van de Four Tops, maar Nick Kamen had er best wel een mooie hit mee in de jaren 80. Eén van de drie, want die andere was natuurlijk Each Time You Break My Heart en I Promised Myself. En toen was het succes wel een eind klaar. Veel te jong overleden, deze Nick Kamen. Fijn dat je luistert naar Omroep Zeeland. De muziekmiddag, Blondie komt eraan, Somjee, meest Rondé.

Blondie met zangeres Debbie Harry. Zij is vorige week woensdag 81 geworden. Ik zag allemaal leuke foto's langskomen van beroemdheden die haar hebben gefeliciteerd met haar verjaardag.

Paul McCartney schreef en zong dit samen met Elvis Costello, My Brave Face. En dat was vorige week toch wel een enorme teleurstelling toen Elvis Costello zich echt last minute afmeldde voor Rock Werchter. Maar hij had last van een bronchitis. Ja, dat is dan inderdaad niet heel verstandig om dan te gaan spelen. Triggerfinger was de vervanger.

0: uur de muziekmiddag.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Lonneke de Klerk. NS meldt dat de verstoring van het treinverkeer in Zeeland nog tot 4:15 aanhoudt. Door een aanrijding eerder vandaag ter hoogte van station Arnemuiden rijden er de hele middag al geen treinen tussen de twee stations. Ook op de rest van de Zeeuwse lijn is de dienstregeling aangepast. Tussen Middelburg en Goes rijden taxibusjes. Na een moeizame formatieperiode wordt het college van de gemeente Sluis vanavond geïnstalleerd. Na meerdere formatierondes gaan de partijen Sluis Lokaal, VVD en CDA toch met elkaar door. Omdat het niet lukte om tot een nieuw coalitieakkoord te komen, gaan de partijen verder met het vorige akkoord. Wethouders Marjan van Oostenbrugge, Chris Simons en Patricia van de Vijver blijven alle drie zitten. 10 miljoen euro is niet genoeg om de overlast van de tunnelreparatie te compenseren. Dat staat in een motie die unaniem is aangenomen in de gemeenteraad van Terneuzen. De Westerschelde-tunnel gaat vanaf januari 4 maanden gedeeltelijk dicht voor reparatie. De gemeenteraad wil dat de Provinciale Staten meer geld vraagt aan het Rijk. Onder meer om bedrijven te compenseren die door de reisbeperkingen een deel van hun omzet mislopen. Een man uit Vlaardingen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27,5 jaar. Hij schoot in september 2024 van dichtbij 2 mannen neer op de Wiesodeweg vlakbij Rittem. De 28-jarige Ricardo uit Goes overleed. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. Een mislukte drugsdeal was aanleiding voor de schietpartij. Het is de hoogste celstraf ooit die ooit is opgelegd in een Zeeuwse zaak. Het weer in Zeeland, zon en temperaturen tussen de 26 en de 29 graden. Langs de kust een verkoelende noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het helder en droog met minimaal 17 graden. Morgen opnieuw warm zomerweer tussen de 27 en de 30 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer nieuws en weer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elian.

0: Heerlijk, hè? Met het stemgeluid van Michael McDonald op de donderdagmiddag. De Doobie Brothers en What a Fool Believes. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda, heb jij nog een tip voor ons?
1: Black Pencil is in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen met een reis door volksmuziek en barokke pracht.
0: Dankjewel, staat genoteerd.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Dit is al een wat ouder plaatje van de Zeeuwse zangeres Inge. Die past wel lekker op deze dag. Ik dacht, ik zet hem nog even op. Dit is Good Day.

0: stevige gitaarplaat is dit toch wel. Nate Smith en Fix What You Didn't Break. En ook nog Billy Joel en Tell Her About It in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En nog wat muziek en daarna is het 4 uur en dan gaan we luisteren naar Zeeland Komt Thuis. Met Michiel, wat zit er in die uitzending zometeen?
1: Nou, we gaan naar de rechtbank, want nooit eerder legde de rechtbank Zeeland-West-Brabant zo'n hoge gevangenisstraf op in een Zeeuwse zaak. De details daarover die krijg je zo meteen in Zeeland Komt Thuis. Het gaat ook over de tunnelscheur, want 10 miljoen euro, dat is helemaal niet genoeg om de gevolgen van de gedeeltelijke sluiting van de tunnel op te vangen, vindt de gemeenteraad van Terneuzen. Unaniem is daar een motie aangenomen. En u zegt het maar, praten we verder over die tunnelscheur. Stelling van vandaag, de tunnelstremming die mag inwoners en bedrijven geen extra geld kosten. Ben je het mee eens, oneens? Je mening is alvast welkom via ons WhatsApp-kanaal. En om 17:30 natuurlijk, in Zegt u het maar.
0: Oké, dankjewel. Blijf luisteren dus.

Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige

0: Expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
3: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, het is 4 uur geweest. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende wegen. Dat is de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug 12 kilometer file. Daar zo'n 10 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor Zevenbergen 6 kilometer. Daar 10 minuten komt door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. De N57 ook een ongeluk gebeurd eerder vanmiddag. Nog een file van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 4 kilometer. Daar zo'n 20 minuten vertraging nog. En de andere kant op richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. De laatste is de N285 Klundert richting Breda voor Langeweg 4 kilometer file. Je vertraging is daar een kwartier op dit moment.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Dag Jaap.
3: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
15: Omroep Zeeland. Nou, hij verstapt weer terug in de tijd. Hij was de voorman van Leefbaar Schouwen Duiveland. Maar nu de Zeeuwse stem in de Eerste Kamer in Den Haag. Maar wat hebben de eerste 3 jaar in Den Haag nou eigenlijk gebracht voor Zeeland? Het verhaal over Robert Lievensen. Zometeen in Zeeland komt thuis. Er zijn steeds meer haaien in Zeeland. En daarom helpen sportvissers nu aan onderzoekers om die haaien te vangen. En dat kan dan weer interessante resultaten opleveren. En is er nog uit te houden in Italië aan het Gardameer? Zeeuw in het buitenland, Patrick Katsman, spreken we zometeen. 6 over 4. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis met het Zeeuwse nieuws van vandaag. En muziek van Cock Robin. MUZIEK

0: Cockroach Just Around the Corner, hier bij Omroep Zeeland. De BBB die zorgde 3 jaar geleden voor een politieke aardverschuiving, maar van die winst lijkt maar weinig over te zijn. Voor eerste Kamerlid van de BBB, Robert Lieves uit Zierikzee, breekt daardoor een spannende periode aan. Met de statenverkiezingen van volgend jaar in zicht, kijkt hij terug op zijn Haagse jaren. Verslaggever Michael Komans die vroeg hem hoe liever ze dat doet. Zoals bijvoorbeeld met een dossier als de Zeelandbrug.
1: De Zeelandbrug is natuurlijk in het eigendom van de provincie Zeeland. En dan het eerste wat je hoort, ja, de Zeelandbrug moet natuurlijk vervangen worden. Of in ieder geval vervangen kan niet, want het is een rijksmonument. Er moet een andere oplossing komen voor de Zeelandbrug. En dan is het heel logisch dat natuurlijk het Rijk in eerste instantie zegt, ja, het is uw brug, provincie Zeeland, dus u moet dat oplossen. Nou, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben dat ons dat als Zeeuwen, als provincie, dat valt niet op te hoesten. We hebben daar echt ook sowieso financiële hulp van het Rijk bij nodig. Nou, dan zijn daar hele grote lobby's op gang. Heel veel bestuurders vanuit Zeeland van het vlak niet uit dat al die wethouders en burgemeesters, statenleden, gedeputeerden, nou, onze commissaris van de Koning, zich plat rijden en lopen richting Den Haag om wel voor de bakker te krijgen dat ook het Rijk die verantwoordelijkheid ziet voor zo'n Zeelandbrug. Wij doen dat van als Kamerleden, stellen we daar vragen over. Nou, die vraag stel je iets eerder als je aan de voet van de Zeelandbrug woont. En dan kan je mensen ook goed uitleggen wat die Zeelandbrug voor ons is. Mensen, en dan bedoel ik eigenlijk onze collega-Kamerleden. En dan komt daar beweging in. En dat met een goed resultaat, wat het Rijk gaat meedenken.
2: Ja, meedenken, nog niet meebetalen. Nou ja, het is een eerste aanzet. Ja, misschien even toch vooruitblikken. Volgend jaar, verkiezingen. Ja, de vraag is nog maar of de BBB natuurlijk dan zo groot terugkomt. En of u er dan nog in zit.
1: Nou, ik verwacht niet dat wij zo groot terugkomen als wat we nu hadden. We zaten met 16 Kamerleden. Dat is echt exorbitant veel, omdat we in alle provincies ook de grootste werden. Ik heb nog steeds goede hoop. We hebben goede provinciale statenleden zitten, goede fracties zitten, dat we het goed moeten kunnen gaan doen. En ik ben sowieso een optimistisch mens. Dus wat dat betreft, en ik heb gezegd ook, ik wil nog wel een periode door. En het is aan mijn partijbestuur en uiteindelijk aan de leden op welke, of zij dat ook vinden, en als dat zo is, op welke plaatsen mij op de lijst zetten.
2: En dan nog de kiezer, die moet dan nog stemmen.
1: Dat is het allerbelangrijkste, want de kiezer heeft altijd gelijk.
0: Nou, dat zegt hij dus, Robert Lievens. Toch sluit hij een terugkeer naar de lokale politiek sluit hij ook niet helemaal uit, maar hij richt zich dan voorlopig op Den Haag. Michael Komans, die sprak met hem.

0: En les je rekenen met Bente. 3, 2, 1. Het is 4:15. Klokkijken doen we dan ook meteen voor het weer. Gaan we naar Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag.
0: En alweer een lekkere zomerse dag, hè?
1: Ja, het zag er vandaag zeker prachtig uit. In heel Zeeland zomerse temperaturen. Vlak aan zee was het zo'n 25 tot 26 graden. Diep in Zeeland in gingen we al snel naar 28 of 29 graden. Volop zonneschijn, af en toe een paar stapelwolkjes. Maar dat mocht zeker geen naam hebben. Nou, ook de komende dagen blijft het nog vrij zonnig zomerweer. En die temperaturen die gaan de komende dagen zelfs alleen maar verder omhoog. Nou, vanavond overal vrij zonnig. De nacht verloopt ook vrij helder. Temperaturen ja, aan het einde van de nacht zo'n 17 tot 19 graden met weinig wind. Ja, en morgen ook een dag met volop ruimte voor de zon. Waarschijnlijk wordt het morgen nog wat warmer dan vandaag. Zo'n 27 of 28 graden op het strand tot de lokale tropische 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen. We hebben morgen te maken met een matige noordoostenwind, maar in de loop van de middag gaat die flink toenemen. Zeker langs de kust en rond open wateren wordt die morgenmiddag vrij krachtig met een windkracht 5. En misschien vlak aan zee wel een krachtige wind, een windkracht 6. Nou, voor de strandgangers, de zeewatertemperatuur is aangenaam met zo'n 21 graden. Nou, ook de rest van de dagen blijft het zonnig en droog. Die temperaturen gaan alleen maar verder stijgen. Zeker op zondag en maandag op meerdere plaatsen. Dieper Zeeland in tropische temperaturen van 30 graden of een beetje meer.
0: Oké, dankjewel Stefan. We gaan eens kijken op de weg. Vertragingen zijn er gemeld op de N256. Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Kortgene, 3 kilometer. Er 5 minuten op dit moment. N57, Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15, 2 kilometer. Nog een klein kwartier vertraging daar. Door een ongeluk wat er eerder is gebeurd. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Andere kant op, van Rotterdam naar Middelburg op die N57. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn nog 3 kilometer. Daar 5 minuten. A16, daar staan langs stil. Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer. In vertraging bijna 3 kwartier. Diezelfde A16, maar dan naar Breda vanaf Rotterdam voor knooppunt Zonzeel 14 kilometer. Daar bijna 1 kwartier. A17, de Rozenaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 11 kilometer. Daar ruim 20 minuten. En de A29 is de laatste in dit overzicht. Bergen op Zoom richting Rotterdam voor de afrit Numansdorp 7 kilometer. 10 minuten is je vertraging daar.

0: You too. En de Ordinary Love hier bij Omroep Zeeland. Dus kijk naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. Komen we onder andere bij de NVM zometeen uit. Eerst kijken we naar het mislukken van de onderhandelingen tussen Iran en de VS. Dat heeft direct geleid tot een hogere olieprijs. En dus ook tot hogere benzineprijzen. Is alleen nog geen reden tot paniek, vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: De olieprijs is de afgelopen 2 dagen wel gestegen met ongeveer zo'n $4. Maar het lijkt nu iets te stabiliseren. De markt lijkt een beetje ervan uit te gaan dat zowel Iran als de VS dit niet heel erg uit de hand zullen willen laten lopen.
0: De strijdende partijen geven elkaar intussen de schuld van het voortduren van de oorlog. Het afgelopen kwartaal zijn een record aantal huizen te koop gezet. Blijkt uit cijfers van makelaars en vereniging NVM. Het ging om bijna 57.000 bestaande woningen. Ze leggen uit waar die stijging vandaan komt.
2: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. En als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
0: Toch betekent het grotere aanbod volgens NVM niet dat het woningtekort is opgelost. Want vooral starters en senioren kunnen nog altijd moeilijk een huis vinden. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte, waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
3: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
0: Toch is dat medicijn nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet daar op dit moment onderzoek naar. Op veel plekken zijn de voorbereidingen bezig voor de eerste kwartfinale op het WK tussen Marokko en Frankrijk. De patissier in Amsterdam die speelt er handig op in met een taart in de kleuren van Marokko, rood en groen.
4: We hebben hier onze beroemde mangotaart. Die hebben we omgetoverd tot Marokkotaart. Omdat we zo trots zijn op dat ze door zijn en dat ze een mooie wedstrijd mogen spelen. Ja, we hadden er zaterdag 250. En dat was tekort, toen waren we om 2 uur uitverkocht. En we gaan nu voor het dubbelen. 500 taartjes.
0: 500 taartjes voor die wedstrijd die om 10 uur begint vanavond. Tussen Marokko en Frankrijk. Het gaat spannend worden. Zometeen terug naar het Zeeuwse nieuws. Zometeen praat Lonneke de Klerk je bij. En we reizen af naar Italië. Heerlijk in de zomer naar Patrick Katsman. Zeeuw in het buitenland hoor je zometeen.

0: Frank Cunimundo Trio en Feeling Good. Bijna al 5, Londen de Klerks is er hoor, zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En ciao Bella, we gaan naar Italië. Zeeuw in het buitenland, Patrick Katsman, zometeen.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het eerste nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een man uit Vlaardingen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27,5 jaar. Dat is de hoogste celstraf die ooit in een Zeeuwse zaak is opgelegd. 2 jaar geleden schoot een man van dichtbij 2 mensen neer op de Vizodeweg vlakbij Rittem. De 28-jarige Ricardo uit Goes kwam daarbij om het leven. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. Een mislukte drugsdeal was aanleiding voor de schietpartij. Op de Oosterschelde werd vandaag op haaien gevist voor het project Shark Attack. Sportvissers helpen onderzoekers door haaien te vangen. Vervolgens krijgen ze een merkje, vertelt haaien-expert Niels Brevet.
7: Klinkt misschien gek, maar het is een tag die ze ook in de kleding gebruiken om kledingjes te merken. Dus als je naar de Hema gaat of zo, dan zit er zo'n plastic sliertje in. Dat soort dingetjes gebruiken wij. En dat doen we voor onderzoek. We willen weten waar ze in de winter zijn en waar ze hun jongen ter wereld brengen. We willen alles van ze weten.
6: Volgens de onderzoekers gaat het slecht met de haaien. Daarom willen ze meer te weten komen over hun gedrag. Na een moeizame formatieperiode wordt het college van de gemeente Sluis vanavond geïnstalleerd. Na meerdere formatierondes gaan de partijen Sluis Lokaal, VVD en CDA toch met elkaar door. Omdat het niet lukte om tot een nieuw coalitieakkoord te komen, gaan de partijen verder met het vorige akkoord. Wethouders Marjan van Oostenbrugge, Chris Simons en Patricia van de Vijver blijven alle drie zitten. 10 miljoen euro is niet genoeg om de overlast van de tunnelreparatie te compenseren. Dat staat in een motie die unaniem is aangenomen in de gemeenteraad van Terneuzen. De Westerschelde-tunnel gaat vanaf januari 4 maanden gedeeltelijk dicht voor reparatie. De gemeenteraad wil dat Provinciale Staten meer geld vraagt aan het Rijk. Onder meer om bedrijven te compenseren die door de reisbeperkingen een deel van hun omzet mislopen. En dan het weer in Zeeland. Zon en temperaturen tussen de 26 en de 29 graden. Langs de kust een verkoelende noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het helder en droog met minimaal 17 graden. Morgen opnieuw warm zomerweer tussen de 27 en de 30 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer nieuws en weer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. We gaan eens kijken op de weg. Vertragingen zijn er op de N256. Schoes naar Zierikzee voor de afrit Wolfertsdijk, 3 kilometer, daar zo'n 5 minuten. En 57 Middelburg richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15, 3 kilometer. Zo'n 10 minuten, de weg is inmiddels weer vrij. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein, 13 kilometer. Daar nog ruim 40 minuten vertraging. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug, 13 kilometer file, daar ruim 20 minuten. A17, Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 13 kilometer, ruim 20 minuten. En A29 is de laatste, Bergen op Zoom richting Rotterdam voor afrit Numansdorp, 7 kilometer. 10 minuten is daar je vertraging.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. We reizen af naar een van onze zeeuwen in het buitenland. Eens kijken hoe het is aan het Gardameer. Tenminste, ergens in Italië struint hij op dit moment rond. Patrick Katsman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Omschrijf even de situatie die jij om je heen ziet op dit moment.
1: Ik sta in een stille productiehal in de provincie Cremona. Zo ongeveer 50 kilometer ten zuidoosten van Milaan.
0: En daar is het stil? Het is, de mensen zijn al weg.
1: Het is stil en warm. Ja, we werken vanwege de hitte van 6 tot 3 in de productie. Ja. Op kantoor niet. En ik heb klanten gehad vandaag. Dus wat machines laten zien. En ik ben nu de laatste dingen aan het klaarwerken. En dan lekker naar huis.
0: Nou precies, dan zit de dag erop. Maar als ik kijk naar het weer rondom Milaan, rondom de Italië überhaupt. De ruim 30 graden, dus het is ook behoorlijk warm daar.
1: Ja, het is behoorlijk warm. Ja, maar wel normaal.
0: Ja. Het is gewoon
1: geen
0: Italiaans
1: abnormaal warm weer zoals het in Nederland geweest is.
0: Nee, precies. Nee, dan laten we het daar maar niet over hebben. Dan krijgen we het spontaan weer warm met z'n allen, denk ik inderdaad. Hey, die zomervakantie in Italië, die is altijd extreem lang. De kinderen zitten maanden thuis. Is die nou officieel al begonnen? Zijn je kinderen dan nu thuis?
1: Ja, die zitten al bijna een maand thuis.
0: Al toch al wel zo lang inderdaad. Ja, ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Maar hoe lang hebben zij nou vakantie in de zomer?
1: 3 maanden.
0: Hoe doe je dat nou ook alweer als ouders daar? Want 3 maanden is echt een behoorlijke tijd. Het is niet zoals in Nederland dat je 6 weken hebt en dat je zegt, ook neem 3 weken vrij van die 6 weken bijvoorbeeld.
1: Nee, precies. Wij hebben iets dat wordt grest genoemd. Dat zijn kampen. Je brengt eigenlijk normale tijden van, zoals op school. Je brengt om 8 uur je kind naar zo'n grest toe. En dat zijn kampen met spelletjes, wat huiswerk. Want ze krijgen dus wel huiswerk mee tijdens de vakantie.
0: Ja.
1: Ze krijgen een soort vakantiehuiswerkboek mee. Waar het de bedoeling is dat ze dan elke dag wat doen en waar nooit wat van terecht komt. En nou op het allerlaatste moment dat je dat boek klaar moet doen.
0: Ja. Moet er dan niet iets anders op verzonnen worden?
1: Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens dat dat moet veranderen. Ook omdat het ooit ontstaan is, omdat het hier gewoon te warm is om in een heet schoolgebouw te zitten. Maar ja, nu de meeste scholen hebben toch wel airconditioning. Maar ja, probeer dat maar eens aan de man te krijgen bij een beroepsgroep. Maar dat die 3 maanden vakantie gewend was.
0: Nee, ja, er zit wat in. Maar jij bent verkoper, toch? Jij kan dat. Jij kan mensen overtuigen.
1: Ja, maar met techniek en niet zozeer met wat heb ik ze te bieden. Ik vind het wel zelf, als ik zelf zou moeten kiezen tussen 3 maanden achter elkaar vakantie. En net als in Nederland bijvoorbeeld, een herfstvakantie, een kerstvakantie, een krokusvakantie. Ja, zou ik dat toch wel liever hebben.
0: Ja.
1: Maar ja, de kinderen en ook de leerkrachten. Leerkrachten hebben natuurlijk nog wel het een en ander te doen, hè, in de vakantie. Het is niet dat het direct ophoudt. Je moet dingen voorbereiden en zo.
0: Ja, precies. Ja. Maar een beetje verandering zou wel mogen, zeg jij.
1: Ja, daar is iedereen het toch wel mee eens. Ja,
0: precies. Nou ja. Goed, straks trek jij dan de deur achter je dicht in die machinehal waarvan alles gebeurde eerder vandaag. En nu is het lekker rustig, want om 3 uur wordt dan alles neergelegd, ook vanwege die warmte. Wat ga je dan doen?
1: Een van die evenementen waar mijn zoontje aan meedoet is een voetbaltoernooi dat ze in de zomer doen. Die zijn het wereldkampioenschap aan het naspelen.
0: Oh,
1: elk was individuele inschrijving en dan in een land inloten. En heel toevallig is hij in het Nederlands elftal terechtgekomen.
0: Je zult het net zien. En hoe doet Nederland het daar? Zijn ze er daar ook uit of nog niet?
1: Nee, ze staan in de halve finale tegen Japan vanavond.
0: Zie je, we hadden dat gewoon moeten volgen. En we hadden dat andere WK hadden we dan maar gewoon moeten laten zitten eigenlijk, hè?
1: Ja, dat zou misschien beter afgelopen zijn.
0: Precies,
1: ja, sowieso
0: inderdaad.
1: Met de halve finale beter.
0: Nee, absoluut. Oké, ga je dus volgen inderdaad dat toernooi van je zo. Leuk om te horen. Patrick Katsman, onze ziel in het buitenland. We spreken je over een tijdje ongetwijfeld weer. Doe ze de groetjes. Geniet van de zomer daar in Italië. En tot de volgende keer.

Red Box en For America, 16:15 is het geweest, Omroep Zeeland. En dat deelt hij net nog, en dat doet hij dan buiten de uitzending, onze vrolijke vriend Patrick Katsman. Hij gaat gewoon naar Australië volgende week. Gaat hij 3 weken doen met zijn zoon. Hij moet daar dan zelf wel voor het werk naartoe. Maar een hele ervaring lijkt me dan ook voor zijn zoon, die dan meegaat op reis met papa Katsman. Leuk om te horen. En volgende week dan introduceren we wat nieuwe Zeeuwen in het buitenland. Want de wereld is veel groter dan dat we nu soms zien hier in Zeeland komt thuis. Nieuwe Zeeuwen in het buitenland ontmoet je dan volgende week hier op de radio. Zometeen, vandaag zelfs, over 3 kwartier al minder zelfs, gaan we praten in Zegt U Het Maar over de reparatie van de Westerschelde-tunnel. Kost ruim 30 miljoen, dat zijn flinke kosten. En de provincie die trekt daar nog eens 10 miljoen euro extra uit voor. De bussen, meer afvaart ervan, de ferry, onder andere tijdelijke parkeerterreinen. Maar volgens de gemeenteraad van Terneuzen is dat lang niet genoeg. Zij zeggen er moet meer geld bij, want zij vrezen voor het ergste. Stelling van vandaag in Zegt U Maar: de tunnelstremming mag inwoners en bedrijven geen extra geld kosten. Dat kan je ongetwijfeld, je kunt ervan uitgaan. Heel veel mensen zijn het daarmee eens. 93% op dit moment van onze WhatsApp-kanaalvolgers. Jouw mening is daar alvast welkom. En natuurlijk om 17:30 dan in Zegt U Het Maar.

0: Cressip en Lost Without You, Omroep Zeeland. Op de Oosterschelde bij Nielsie Jans werd vandaag op haaien gevist. Er zijn namelijk steeds meer haaien in Zeeland. En daarom helpen sportvissers onderzoekers nu door die haaien te vangen, een tag te geven en daarna weer terug in de zee te zetten. En met dat onderzoek hopen ze meer interessante dingen over de haai boven water te krijgen. Verslaggever Eva de Witte die ging een stukje mee de zee op met haaien-expert Niels Brevé.
1: Nou, lekker dobberend op een bootje ben ik aan het vissen vandaag samen met visser en haaienonderzoeker Niels Brevé. Wat zijn we eigenlijk precies aan het doen?
2: We hopen op grote haaien die we dan kunnen merken en weer loslaten. En dat doen we voor onderzoek. We willen weten waar ze in de winter zijn en waar ze hun jongen ter wereld brengen. We willen alles van ze weten.
1: En hoe doen jullie dat precies?
2: We vangen ze met de hengel met een heel klein haakje. Mensen zijn verrast hoe klein het haakje is, echt maar een centimeter. Dan doen we een genaaltje op of een krabbertje of een zager en dan bijten ze daarin. Boven de meter 150 centimeter en dan krijgen ze een merkje.
1: Wat zijn dit dan voor haaien?
2: Dit heet gevlekte gladde haai. En het is een beetje gek, maar sommige hebben geen vlekjes. En sommige zijn ook niet glad, maar heel ruw. Maar zo heten ze.
1: Maar hoe zien ze er dan wel uit?
2: Ze zijn een kilootje of 3 tot 7. En ze zien eruit als een haai. Alleen het opvallende is dat deze geen scherpe tanden hebben, maar gewoon hele platte, zachte tandjes. Dus als ze een krabbertje eten, slikken ze die gewoon in één keer door. Hap, weg.
1: Jullie hebben ze gevangen, dan gaan jullie ze meten en dan brengen jullie een chip aan? Hoe doen jullie dat dan precies?
2: Nou, het klinkt misschien gek, maar het is een tag die ze ook in de kleding gebruiken om kledingjes te merken. Dus als je naar de Hemen gaat of zo, dan zit er zo'n plastic sliertje in. Dat soort dingetjes gebruiken wij. Die zijn het minst invasief, dus daar heeft de haai het minste last van.
1: Ja, dus het is niet zielig?
2: Nee, zeker niet. En we krijgen ze ook gewoon terug gemeld na jaren. En hebben ze gewoon kennelijk 10 jaar met zo'n tagje rondgezwommen. En dat kan. Denk aan die oorbel. Voel je dat nog, die oorbel, dat je die hebt?
1: Nee, ik heb inderdaad grote ringen in, maar die voel ik inderdaad niet zitten.
2: Nou, zo stel ik het me ook bij de haai voor. Dat voelen ze niet.
1: En waarvoor is het onderzoek precies?
2: Het gaat wereldwijd heel slecht met haaien. En dat vinden we ontzettend jammer. En deze soort gaat het nu wat beter mee. En we willen weten, moeten we ze beschermen? Kunnen we iets doen om het nog beter te laten gaan?
1: En ik wist eigenlijk nog helemaal niet dat er... Nou ja, jullie hebben al best wel wat haaien gevangen. Ik wist niet dat er zoveel haaien hier zwommen. Maar is het eigenlijk nog wel veilig?
2: Ja, je hoeft er niet bang voor te zijn. Je hebt ze misschien daarnet al gezien en vastgepakt. En was je er bang voor?
1: Nee, omdat jullie erbij stonden. En omdat jullie het ook deden, durfde ik hem ook wel...
2: Nee, we zijn er totaal niet bang voor. We vinden het geweldig als ze aan boord komen. En bang hoeft niet. Nee hoor.
1: Dus ik kan gewoon nog zwemmen van het weekend als het zo mooi weer wordt.
2: Lekker zwemmen, zeker als het te warm is.
1: Doen jullie soms ook haaien vangen om op te eten of dat niet?
2: Sommige mensen doen dat zeker wel. Maar de gevlekte gladde haai die is niet zo lekker. Misschien een raar verhaal, maar ze stinken een beetje. Naar ammonia. Ja.
1: Dus als jullie ze hebben gevangen, gooien ze eigenlijk het liefst zo snel mogelijk weer de zee in?
2: Ja, we bewonderen ze, maken een foto. Het ziet er heel stoer uit op de foto. En dan gaan ze weer terug.
1: Ja, die boot. De anker weer naar binnen en dan kunnen we weer varen, kapitein?
3: Kunnen we weer varen, inderdaad.
0: Wat ik wilde zeggen was, is die boot die is inmiddels weer aangemeerd. Ze hebben vandaag 17 haaien en 1 pijlstaartrol gevangen.

0: Nog nooit zo'n hoge gevangenisstraf. Die werd opgelegd in een Zeeuwse zaak. Meer daarover zometeen na 5 uur in Zeeland Komt Thuis. En hoeveel geld is er dan wel genoeg om de gevolgen op te vangen van de gedeeltelijke sluiting van de Westerschelde-tunnel? Gaat Ronald den Hollander van Pro uit der Neuzen ons zometeen vertellen na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Stap binnen.

0: geven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel, het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Dit zijn de vertragingen waar je langer dan 10 minuten stilstaat. Dat is onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer file, daar bijna een uur vertraging. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 8 kilometer, daar een kwartier. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 9 kilometer, daar 20 minuten op dit moment. En nog een melding van de N285. Klundert richting Breda is dat voor Zevenbergen 2 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 10 minuten.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen,

0: Projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
14: Omroep Zeeland. Nog nooit eerder legde de rechtbank Zeeland-West-Brabant zo'n hoge gevangenisstraf op in een Zeeuwse zaak. Wat die straf is in de zaak van een moord aan de Vissodeweg bij Rittum, dat hoor je zo. In Zeeland komt thuis. 10 miljoen euro, dat is te weinig om de gevolgen van de gedeeltelijke sluiting van de Westerschelde-tunnel op te vangen, vindt de gemeenteraad van Terneuzen unaniem. Wat is dan wel genoeg? Ronald den Hollander van Pro zometeen. En meerdere klassieke zeilschepen die trokken veel bekijks in Terneuzen vandaag, in de jachthaven daar. Waar ze naartoe gingen, hoor je zometeen. Hier in Zeeland komt thuis. En nog nooit eerder legde de rechtbank Zeeland-West-Brabant zo'n hoge gevangenisstraf op in een Zeeuwse zaak. 27,5 jaar cel kreeg een man uit Vlaardingen vandaag. Hij schoot in september 2024 2 mannen van dichtbij neer op een landweggetje in de buurt van Rittum. De 28-jarige Ricardo uit Goes overleed ter plekke. Het andere slachtoffer dat raakte zwaar gewond. De professionele liquidatie, zo oordeelt de rechtbank. Je hoort persrechter Sanne Spekenbrink.
15: Wat ze hebben ontdekt is dat er een afspraak is geweest, dat ze een auto moesten volgen. En zodra ze stopten op dat landweggetje in het buitengebied, is de schutter uitgestapt en heeft meteen geschoten. 2 schoten, om er zeker van te zijn dat hij echt dood was. En daarna is de andere persoon achtervolgd en is ook meerdere keren beschoten. Ja.
16: Het was zakelijk en koelbloedig.
15: Ja, het was duidelijk een vooropgezet plan, gelet op de voorverkenning die er is geweest. Ja, er is niet eens gesproken tijdens het schieten. Dus het is echt uitstappen, schieten en wegwezen.
16: En wat voor bewijzen ziet de rechtbank dan dat de man die hier zat inderdaad de schutter is geweest?
15: Nou, er is sowieso DNA van hem gevonden op de trekker van het wapen wat in de auto is gevonden waarmee is gevlucht. Degene die het uiteindelijk heeft overleefd, die kon een signalement geven en zo. En de auto. En zo hebben ze uiteindelijk die auto helemaal kunnen terugtraceren. Gezien met camerabeelden wie daaruit zijn gestapt. En uiteindelijk ook nog herkenningen geweest. En dat DNA samen, ja.
16: Geen enkele twijfel?
15: Voor de rechtbank niet, nee.
16: Dan is er ook nog gesproken over zijn proceshouding. door hoe hij is geweest tijdens de behandeling van deze zaak, en dat er nog steeds vraagtekens open blijven staan, ook voor de nabestaanden. In hoeverre speelt dat dan mee?
15: Nou ja, dat speelt zeker een rol. Dat heeft de rechtbank natuurlijk ook opgeschreven. Dat wegen ze mee in de strafmotivering. Want als iemand nou bekent en spijt betuigt en uitleg geeft, nou, dan kan daar misschien nog in die zin een voordeeltje aan zitten. Hè, dat je misschien wat minder straf oplegt. Maar in dit geval is helemaal niks gezegd. Er is geen uitleg gegeven over het hoe, waarom, wat, waar. Helemaal niks. Dus de nabestaanden blijven met vragen zitten. En dat neemt de rechtbank hem kwalijk.
16: En dat is dan wel opvallend, want eigenlijk ontbreekt nog steeds het motief hiervoor. Dat zegt de rechtbank ook tijdens het vonnis. Het motief is nog steeds niet duidelijk. Maar daar staat wel zo'n hele hoge straf tegenover.
15: Ja, zeker. Ja, maar als je iemand van het leven berooft en een ander probeert van het leven te beroven, en op die zakelijke, koele, kille manier, ja, dan hoort daar ook een grote straf tegenover te staan. Ondanks dat het motief niet duidelijk is.
16: De hoogste straf die ooit is opgelegd in een Zeeuwse zaak door de rechtbank.
15: Ja, dat klopt. Ja. Er is natuurlijk eerder een straf geweest van 25 jaar. Maar dit is inderdaad de allerhoogste tot nu toe.
16: En waar heeft dat dan vooral mee te maken?
15: Nou, het is natuurlijk en een moord en een pogingmoord. Dus het zijn en twee hele ernstige feiten. En dan ook de manier waarop, hè, die koele liquidatie, ja, daar staat gewoon een flinke straf tegenover.
14: Zij persrechter Sanne Spekenbrink van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in gesprek met Mirjam van Wouwen. Die straf was van 25 jaar, wat tot vandaag de hoogste straf was. Die werd in 2015 opgelegd aan een man uit Axel voor de moord op de hoogbejaarde John Smit, ook uit Axel. Ja, gaan we naar Terneuzen, want 10 miljoen euro is niet genoeg om de gevolgen van de gedeeltelijke sluiting van de Westerschelde-tunnel op te vangen, vindt de gemeenteraad van Terneuzen. De raad nam daar deze week unaniem een motie over aan. Vanaf januari gaat de tunnel 4 maanden gedeeltelijk dicht voor reparaties. En de zorgen zijn groot, onder meer over de bereikbaarheid en de financiële gevolgen voor ondernemers en inwoners. Ronald den Hollander, hij is fractievoorzitter van PRO. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
14: Ja, die motie, ik zei het al, is unaniem aangenomen. Wat zegt dat over de ernst van de zorg in Terneuzen?
12: Dat zegt eigenlijk dat heel Zeeuws-Vlaanderen en zeker in de gemeente Terneuzen iedereen zich ontzettende zorgen maakt over een tunnelsluiting die maandag gaat duren. Met misschien wel het risico dat het zelfs nog iets langer is. En hoe komen we in de rest van Nederland? Dus dat is zeer actueel. Zeker ook in het kader dat België nog bedacht heeft om extra tol te gaan heffen. Zitten we eigenlijk gewoon geïsoleerd. Dus we maken ons daar meer dan zorgen over.
14: Ja, waarom denkt de gemeenteraad dat de beschikbare 10 miljoen bij de provincie dat die onvoldoende is?
12: Nou, wat we nu horen is dat die 10 miljoen met name worden ingezet voor extra bussen, voor het realiseren van grote transferpunten. En we denken van, nou, dan is het geld al op. En we hebben niet alleen te maken met de extra transportkosten, maar we hebben ook te maken met de gevolgen voor bijvoorbeeld het ziekenhuis, voor de bedrijven, voor de onderwijsinstellingen. En die gaan ook extra kosten maken. Al was het maar alleen dat het bepaald is dat je met een busje van 8 personen door de tunnel mag, dat gaan werkgevers ook gewoon moeten regelen.
14: Welk bedrag dan wel, is dan meteen de vraag.
12: Nou, dat is het moeilijke. Eigenlijk komt het erop neer dat we denken die 10 miljoen is absoluut niet voldoende. Zeker als je over een langere stremming praat en ook nog moet gaan nadenken over hoe je de gevolgen voor bedrijven kan wegkrijgen. Een stukje compensatie, denk ik, dat zeker nodig zal zijn. Anders gaan er zelfs bedrijven omvallen. En we roepen ook op als raad om contact op te nemen met de Rijksoverheid. Dit is niet iets wat alleen voor Zeeland is. Terneuzen is de 3e havenstad van Europa. En we worden in 1 keer afgesloten van de rest van Nederland. Nou, dit is gewoon niet oké. En de Rijksoverheid, denken wij, moet hierin bijspringen.
14: Ja. Spreekt u veel ondernemers in Terneuzen?
12: Ja.
14: Welke signalen krijgt u daarvan?
12: Die maken zich ontzettende zorgen van, is mijn medewerker wel op tijd? Maar kan ik ook mijn producten op tijd aan de andere kant krijgen? En zeker als je moet gaan omrijden via Antwerpen. Nou, iedereen weet dat Antwerpen een verkeersknooppunt is. Waar je toch extra tijd voor gaat nodig hebben. En dus ook extra kosten moet gaan maken.
14: Ja, nu moet dat geld dan bij het Rijk vandaan komen, zegt u. Wat nou als er geen extra geld uit Den Haag komt?
12: Ja, ik vrees een beetje dat er onvoldoende nog middelen beschikbaar zijn om nieuwe initiatieven ook die buiten de plannen van die 10 miljoen al gedaan zijn. Het gaat over extra parkeerplaatsen, het gaat over transferpunten en bussen. Maar je zou ook kunnen denken om vanaf Terneuzen met een boot te kunnen varen rechtstreeks naar de oude stationshaven bij Vlissingen, zodat de scholieren naar Skalda en naar de HZ kunnen. Nu moeten mensen uit Klingen straks een reis gaan maken over het Zeeuws-Vlaanderen van meerdere uren, soms 3 uur per dag om op school te kunnen komen. Dat kan toch voor niemand de bedoeling zijn.
14: Het wordt vervolgd in ieder geval. Die motie die is unaniem aangenomen, interneuzen, wordt vervolgd. Ronald den Hollander van Parode-fractievoorzitter, dank eventjes voor dit moment.
12: Ja, dankjewel.

0: Donna Summer, Could It Be Magic? Het is 16:15 geweest. Nog eens kijken naar het weer doen we vandaag met Stefan van der Gijzen. Stefan, deze donderdag, hoe gaan we die afsluiten?
1: Nou, vanavond en vannacht is het ook droog, vrij helder ook. Aan het einde van de nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 19 graden. En morgen ook een dag met veel zonneschijn, hoge temperaturen. 27 graden op het strand tot lokaal zo'n 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen. We zien wel in de loop van de dag de matige noordoostenwind sterk toenemen. In de loop van de middag wordt hij zelfs vrij krachtig tot krachtig aan zee. Met daar dan een windkracht 5 tot 6. Nou, het zomersweer blijft ook aanhouden. Ook zaterdag volop zonneschijn. Diep landinwaarts op meerdere plekken dan misschien 30 graden. Zondag halen veel meer plaatsen de tropische 30 graden. Gaan we lokaal zelfs naar 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan. Blijft het droog, volop ruimte voor de zon. En zeker landinwaarts nog steeds tropische temperaturen.
0: Oké, dankjewel Stefan. Op de weg eens kijken. 4 vertragingen gemeld door de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer. Daar is je vertraging bijna een uur. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 14 kilometer, daar 20 minuten. A17, Rozenaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 9 kilometer, daar 13 minuten. En de N285, dat is Klundert naar Breda. Voor Zevenbergen 2 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 10 minuten. Ja, ik keek vanochtend uit het raam en in Terneuzen zie je normaal gesproken dan de rookpluimen van de vrachtschepen die voorbij komen over de Schelde. Nu zag ik de topjes van een aantal klassieke zeilschepen, ook wel tollships genoemd. Ze waren aan het aanleggen in de jachthaven en ze zijn er met een reden, want onder andere Nederlanders, Belgen, Polen en Denen doen mee aan de tollship race van Antwerpen naar Noorwegen. En ze maken hier een tussenstop en dat trekt veel bekijks. Verslaggever Sander de Jonge die nam een kijkje bij het Belgische schip Saaftingen.
2: Tegenover de Saaftingen staat meneer Schram. Meneer, u zei me net dat u in de buurt woont en u zag de schepen hier binnenkomen.
3: Ja, gisteravond. Toen zat ik op het balkon en ik zag de Eendracht als eerste komen. En die ken ik van huis uit, omdat ik een keer mee meegevaren ben. En die bleef hier maar voor de haven liggen. Dus ik dacht van, wat gaat die doen? En die ging de haven in en er kwamen er steeds meer. Dus, en vanochtend dacht ik, ga even kijken, want ik wil dat wel van dichtbij zien.
2: Eigenlijk een uniek moment voor Terneuzen als je zo die schepen kan zien.
3: Ja, dat is het zeker, want ik heb dat al een paar keer meegemaakt, dat we de Zeelandwerpen hadden. Maar dat er zoveel schepen in Terneuzen overnachten, heb ik nog nooit meegemaakt.
2: Morgenochtend vertrekken ze weer, staat u dan vroeg op?
3: Nee. ik zie ze dan wel weer terugkomen uit Antwerpen. Maar zo vroeg met bed uitkomen om die schepen te zien vertrekken, nee, dat doe ik niet.
2: Dus nu nog volop van genieten?
3: Ja, nu wel, ja.
2: Ik mag ook even aan boord kijken van kapitein Ruben Seelis op de Saaftingen. En ik dacht even dat het een heel klein schip was. Maar als ik nu zo in de diepte kijk zo, dan gaat het nog ver door.
4: Ja, inderdaad. Dus als je binnenkomt, dan hebben we ruimte om te slapen met 14 man. Nu zijn we aan het zeilen met de trainees. Dus er zijn jongeren tussen van 15 tot 25 jaar. En ze doen mee met de Township Race om eigenlijk aan zeiltraining te doen. Dus ze lopen mee wacht tijdens het zeilen. Ze helpen mee in de keuken. Ze doen afwas. Een beetje mee onderhoud van het schip. Eigenlijk het algemeen reilen en zeilen van een schip.
2: Zullen we even naar beneden lopen, nog even kijken wat nog te zien is? Goed bukken, want anders stoot mijn hoofd. Hier zitten dan twee trainees?
4: Ja, inderdaad. Dat zijn twee trainees die deze tocht meedoen van Harlingen naar Antwerpen.
2: Dus jullie zijn net vanuit Harlingen vanochtend aangekomen?
5: Ja. We hebben tot vroeg deze morgen gevaard. Hij gezeild. We zijn hier rond 4 uur aangekomen, denk ik. En dan zijn we in ons bedje gaan liggen voor even uit te slapen.
2: Is het ook een beetje makkelijk 13 man aansturen?
4: Ja, het gaat wel. Het is altijd wel vrij duidelijk wat er moet gebeuren. En we hebben ook de andere bemanningsleden helpen er natuurlijk wel mee. En we proberen natuurlijk de trainees zoveel mogelijk te betrekken met alles. En het is leuk als ze na een week zeilen een beetje zelfstandigheid creëren binnen ruil en zeil van het schip.
0: Het tweede deel van hun reistip begint dinsdag vanaf Antwerpen rechtstreeks door naar Noorwegen. En misschien spot je ze de komende dagen dan nog wel ergens die grote zeilschepen over de Westerschelde.

0: Special hoorde je in C'est la vie. Het was een hele verrassing voor Kobi, Margriet en Marianne. Want in alle vroegte werd het drietal opgehaald met een trekker. En ze zaten in een treintje van fruitkisten. Ze werden opgewacht door leerlingen van basisschool Het Honk in Capelle. Want vandaag was hun laatste dag. Vanmorgen dan zijn ze met pensioen. En verslaggever Joey Bongers die sprak met de juf en ook de kinderen op de school.
1: Juf Kobi, juf Margriet, juf Marianne. Laatste dagje vandaag. Hoe voelt dat, Marianne?
2: Ja, bijzonder. Ook weer erg bijzonder als je ziet of nu we ervaren wat ze allemaal voor ons gedaan hebben. Dat doet je toch wel wat eigenlijk.
1: Ja. Ja. En vanochtend, toen werden jullie in stijl opgehaald. Juf Margriet, wat kunt u daarover vertellen?
3: Nou ja, wij moesten om 8:00 klaarstaan. Dat was het enigste bericht dat we gekregen hebben. En toen kwam in de straat bij mij een trekker met een treintje als het ware, grote fruitbakken, zeg maar. En er stonden keurig stoelen in, helemaal versierd. En ja, daar moesten wij in klimmen. Ze hadden gelukkig gedacht aan het trapje, dat we er makkelijk in konden komen. En zo zijn we hier naar school toe gereden. En daarna rond de school en de kinderen stonden allemaal muziek te maken, maar allemaal muziekinstrumenten. Ja, zo geweldig. We voelden ons gewoon drie koninginnen eigenlijk wel.
1: Ja. Nou, juf Marianne zei net, nou, dat trapje, dat was toch niet helemaal nodig, of wel?
2: Nou, wat ik zei, ik vind mezelf nog wel lenig genoeg. Maar dat trapje was natuurlijk wel handig, laten we het zo zeggen.
1: Het was handig, maar het was niet nodig.
2: Misschien was ik er zonder trapje ook in gekomen. Maar ik moest nog een hele dag, hè, dus stel voor dat ik gevallen was. Dat kon natuurlijk niet.
1: Stel voor dat ze een spiertje verrekt.
2: Ja, precies, daarom. Dus dat konden ze niet riskeren.
3: De mooiste herinnering zijn aan juf is dat je altijd les mocht geven aan de kinderen. Want als je geen liefde hebt voor de kinderen, je moet echt de liefde hebben voor je vak, maar ook voor die kinderen. En als je die liefde hebt en je krijgt die liefde ook van hun terug, ja, dat is het mooiste cadeau wat je kan krijgen, echt.
1: Hoe is juf Margriet?
4: Aardig.
1: Ja? Wat is er zo aardig aan juf Margriet?
4: Dat ze leuke opdrachtjes geeft.
5: De gezelligheid.
1: De gezelligheid, want de juffrouw is wel in voor een grapje.
5: Ja.
1: Is ze altijd in voor een grapje of is ze soms ook streng?
5: Soms ook streng. Ja? Als we heel vervelend doen.
1: Wat gaan jullie het meeste missen aan de juf?
5: Het voorlezen en de grapjes, denk ik dan wel.
1: En voor jou, Finn?
6: Ook het voorlezen.
1: Ja?
3: En dat je op het dorp lopen, juf, juf. En het enthousiasme van hun. Van, oh, dat is de juf. En ja, dat is gewoon een cadeautje. Ja.
1: Wordt u ook nog herkend, juf Kobi?
7: Ja, ik word nog wel herkend, ja.
1: En herkent u de kinderen dan nog? Ja, ze zijn dan volwassen.
7: Ze zijn nu volwassen, want 45 jaar geleden had ik mijn eerste kleutertjes in de klas. Dus die mensen zijn nu 49 en die herken ik niet meer allemaal.
1: Maar ze herkennen u nog wel?
7: Ja, ja.
1: Goeie indrukken gemaakt.
7: Ja, of ik was vroeg grijs. Dat kan ook. Ja,
0: dat is ook een mogelijkheid inderdaad. Ze gaan vanaf morgen met pensioen. Hoor je hier in Zeeland komt thuis. Dit is Billy Joel.

0: Billy Joel en Uptown Girl. 5:30 is het. Lonneke zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En zometeen een nieuwe Zegt u het maar.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort & More, van Godweg 2F, Middelburg.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De politie heeft een 33-jarige man uit België aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een steekincident in Hulst. Afgelopen dinsdag werd daar een man neergestoken in een woning aan de Scotstraat. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie was toen nog op zoek naar de dader. Na onderzoek is de man uit België nu opgepakt. Het Openbaar Ministerie eist 16 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS tegen een 20-jarige man uit de gemeente Terneuzen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. In de vroege ochtend van 5 mei zou hij een Portugese man in zijn buik hebben gestoken. De man werd zwaargewond aangetroffen in het centrum van Terneuzen. De verdachte zegt zich door drugs- en alcoholgebruik bijna niets te herinneren van die nacht. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Op de Oosterschelde werd vandaag op haaien gevist voor het project Shark Attack. Sportvissers helpen onderzoekers door haaien te vangen. Vervolgens krijgen ze een merkje, vertelt haaien-expert Niels Brevé.
6: Klinkt misschien gek, maar het is een tag die ze ook in de kleding gebruiken om kledingjes te merken. Dus als je naar de Hema gaat of zo, dan zit er zo'n plastic sliertje in. Dat soort dingetjes gebruiken wij. En dat doen we voor onderzoek. We willen weten waar ze in de winter zijn en waar ze hun jongen ter wereld brengen. We willen alles van ze weten.
5: Volgens de onderzoekers gaat het slecht met de haaien. Daarom willen ze meer te weten komen over hun gedrag. Na een moeizame formatieperiode wordt het college van de gemeente Sluis vanavond geïnstalleerd. Na meerdere formatierondes gaan de partijen Sluis Lokaal, VVD en CDA toch met elkaar door. Omdat het niet lukte om tot een nieuw coalitieakkoord te komen, gaan de partijen verder met het vorige coalitieakkoord. Wethouders Marjan van Oosterbrugge, Chris Simons en Patricia van de Vijver blijven alle drie zitten. Het weer in Zeeland, het blijft nog even zonnig en ook vannacht is het helder en droog met minimaal 17 graden. Morgen opnieuw zonnig met een matige noordoostenwind die 's middags toeneemt. Het wordt maximaal 30 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer nieuws en weer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel. We gaan eens kijken op de weg waar vertragingen zijn gemeld. Op de N256. Dat is Goes naar Zierikzee voor de afrit Wolfaertsdijk. 3 kilometer, daar 5 minuten. Op de A16, daar sta je ruim een uur langer stil. Dat is Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Een file van 13 kilometer. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht 7 kilometer. Daar 20 minuten. En op de A17, dat is de laatste in dit overzicht. Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer. Je vertraging is er iets minder dan een kwartier.
4: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
0: Een hele goede middag. Bijna 5 minuten over 5:30. Het is zometeen de hoogste tijd om van start te gaan met Zegt u het maar. Onderwerp van vandaag is de Westerschelde-tunnel. 30 miljoen, dat is het kostenplaatje wat er aanhangt aan die reparatie. De provincie die trekt er nog eens 10 miljoen euro voor uit voor extra bussen. Meer afvaarten van de ferry, die dan ook vaker dus gaat varen. En tijdelijke parkeerterreinen. Alleen de gemeenteraad van Terneuzen zegt nu unaniem, dat is echt niet genoeg, want zij vrezen dat inwoners, werknemers, studenten en bedrijven te maken krijgen met extra kosten, langere reistijden en slechtere bereikbaarheid. Dus vinden zij, er moet veel meer geld komen. We hebben het vandaag over die tunnel. Wat is überhaupt jouw verwachting rondom die sluiting van 4 maanden? Gaat het jezelf geld kosten? Ken je mensen die het geld kost? Maak je je zorgen om wat er gaat gebeuren? Nou, de stelling waar je ook op kunt reageren, dat is de tunnelstreming. Die mag inwoners en bedrijven geen extra geld kosten. Je mening die is welkom. Kun je geven door te bellen naar 0118-499-999. Hoe denk jij na over die sluiting van de tunnel volgend jaar vanaf januari? Laat je mening achter, hoop ik je zo te spreken. Inzicht u het maar. En muziek van Max en Andy Grammer. No.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, 17:30 is het geweest. We gaan van start met Zegt u het maar. Op deze donderdag gaat het over de stremming van de tunnel. Die werkzaamheden straks aan de schuur voor 4 maanden lang. En de stelling is dat die stremming bewoners en bedrijven geen geld kosten. Dat dat niet mag in ieder geval, want de gemeenteraad in Terneuzen unaniem het over eens dat 10 miljoen van de provincie, dat dat helemaal niet genoeg gaat zijn. Er is veel meer nodig. Benieuwd naar jouw mening, kun je uiteraard achterlaten. We gaan naar Waterlandkerkje. Cort Doezelaar, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik dacht ik bel direct, dan had hij die smerige muziek niet draaien, maar dat doe je toch.
0: Ja, sorry, excuus.
1: Ja, dat moet je niet doen, hè, want dat is zonde van de tijd, want dan gaan we misschien wat 10 bellen.
0: Nou, maar bij deze, u bent de eerste. Uw mening.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, iedereen die zit natuurlijk naar de Tour de France te kijken. Het is wel ook een mooie Tour vandaag. Maar ik vergeet dat altijd om de televisie aan te zetten.
0: Oh.
1: Dat was vandaag in de Pyreneeën. Dat is toch wel een mooie Tour, hè?
0: Ja, dat is mooi inderdaad. Ja.
1: Dus ik denk dat er veel mensen ook naar kijken. Dus vandaar dat je ook wat minder telefoontjes kreeg. Ik kom daar gisteren een beetje mopperde dat er zo weinig gebeld wordt. Maar ik ken dat ook al dikwijls gereden, die Tour van vandaag. Maar dan met een auto, hè. Dat is makkelijker.
0: Dat is ook mooi, inderdaad. Maar als je dan straks in de auto stapt vanaf januari...
1: Ja, dat is zotter. Dat gaat heel kort. En
0: precies.
1: Ik bedoel, dan kunnen we 10 euro aan, of 10 miljoen euro aan Terneuzen geven om een paar stenen te leggen. En een paar boten te laten varen. Maar ja, er moeten meer boten varen. Hè? Vanaf Perkpolder natuurlijk ook. Want die mensen van Nulles, die zitten helemaal in schip. Ja, die zitten korter bij Antwerpen, dat wel. Maar die moeten natuurlijk ook verder vliegen. En ik kom natuurlijk nooit aan de beurt, want ik ben categorie 7. Oftewel... oude vandaag. En die, dan moet ik s'nachts vertrekken waarschijnlijk. Na 12 uur of zoiets.
0: Ja.
1: Dan kan ik misschien door de tunnel, maar anders niet. Hè. Dus dat kost alleen maar geld. Want,
0: er is ook geen oplossing, toch? Inderdaad, op dat soort onmogelijke...
1: De tunnel in Antwerpen kost gewoon 6 euro, klaar af. Enkele reis 6 euro. Maar je gaat niet over de ring rijden, want dan ben je nog veel langer onderweg.
0: Nee, klopt.
1: Dat kost je ook een uur. Dus 6 euro per keer en er komt misschien nog tol bij, hè, volgend jaar. Dus ik denk toch om ons een klein beetje, de mensen die toch met de auto willen, om het een klein beetje te compenseren, denk ik dat de wegenbelasting, hè, Zeeland die legt 84,4% bovenop de wegenbelasting. Dus als je die nou aftrekken voor mensen uit Zeeuws-Vlaanderen, en misschien wel voor de rest van Zeeland, als het niet te dier is, want het zou uit de dieren zijn, voor een ander, zelf mag alles veel kosten, maar voor een ander is het altijd te veel. Hè. Maar ik bedoel, zeker voor Zeeuws-Vlaanderen moeten ze gewoon die 84% van die wegenbelasting eraf trekken. Ik betaal 114 euro, heb ik vandaag bekeken, voor mijn autootje. Per maand, hè? Per maand. Maar ja, het is een diesel, hoor. Maar wel met een roeffilter.
0: Ja, precies. Ja, precies, ja.
1: Maar ik bedoel, dat zou 84%, dan zou ik 50 euro per maand terugkrijgen. Maal 4 maanden lang. Dat is 200 euro. Nou, dan kan ik net misschien die tunnel van betalen naar Antwerpen.
0: Nee, er zit wat in. Maar is dat echt de oplossing om via Antwerpen om te rijden? Ja, waarschijnlijk voor een aantal mensen is dat de enige manier dan straks.
1: Ja, ik kom nooit aan de beurt door de tunnel. Dat is nogal makkelijk.
0: Dat is de ellende inderdaad natuurlijk. Die hebt een hele rij aan categorieën natuurlijk. En als je in categorie 7 of 8 zit, kom er dan maar eens tussen.
1: Ik wist niet dat er 8 ook nog bestond.
0: Ja, volgens mij zoiets. De 8 categorieën die er inderdaad zijn.
1: Dan zal ik wel 8 zijn. 70 plus en geen werk aan de overkant. Maar in het ziekenhuis moet dan ben je natuurlijk slecht af. Ja, dan zou ik met de bus kunnen misschien. Dat denk ik wel.
0: Ja, maar daar heb je ook weinig behoefte aan, denk ik, als je naar het ziekenhuis moet, toch? Om in de bus te stappen.
1: Nee, in eigen auto weet het niet. Maar goed, die boten, dat zal natuurlijk wel geld kosten om die te laten varen. Maar vroeger had je bootje naar de overkant van Perkpolder.
0: Ja.
1: Die zouden ook weer kunnen inschakelen misschien. En ook van Terneuzen hoor ik ook al iets. Maar ik weet niet of er genoeg van die veerboten zijn, want ze zijn allemaal verkocht voor een prikkie.
0: Nou, dat zei toen straks de raadslid uit Terneuzen van Pro, dat zei Ronald en Hollander, die zei... Misschien een idee dat je vanaf Terneuzen studenten met een bootje inderdaad naar Vlissingen zet, de Voortscalda, dat nog een oplossing is.
1: Ja, maar ja, moet wel een serieuze boot zijn, hè, want het moet wel passagiers vervoeren. Net tegenwoordig, je weet ook wel, alles leggen vast, je mag dit niet en mag dat niet, dus het moet wel allemaal goedgekeurd zijn.
0: Nee, met een goede bootje kom je niet ver. Nee.
1: Nee. Daar zou ik ook niet mee aan, hoor, want schelden is toch wel gevaarlijk.
0: Dat is ook zeker waar, maar wat is uw verwachting? Gaan mensen hun gedrag aanpassen in die 4 maanden of gaat toch iedereen gewoon proberen om aan te sluiten bij de tunnel?
1: Ja, er zit niet anders erop, maar je krijgt een boete, zeggen ze. Nou ja, als ik een boete zou krijgen, nou, dan ga ik naar het hoogste gerechtshof, dat kost me 1000 euro, om het aan te vechten. Want ik woon in Zeeuws-Vlaanderen en ik heb een recht om het overkant te mogen. We hebben Koolsen vroeger gehad, uit Sluiskil.
0: Mm-hmm.
1: Vrije Veren, Nou, had me die meneer nog, want die vloog gelijk met 200 auto's, geloof ik, naar Den Haag om te protesteren. Omdat na de oorlog was de veren gratis. Mm. En in de jaren 50, dan zijn er tarieven ingesteld. Weet ik wel, eerst voor auto's, maar later ook voor voetgangers, verkeer en fietsers. En heel veel later kreeg men dan een pasje, dat had je hier natuurlijk niet meegemaakt. Dan kreeg men een pasje van een woonde van Zeeuws-Vlaanderen.
0: Oh ja,
1: en dan, dan mocht je gratis met de boot mee, met de fiets en met de motor en te voeten.
0: Het is een spannende tijd die aanbreekt. Tot slot nog eventjes, meneer Roeselaar. Wat is uw verwachting? Gaat het Rijk met meer geld komen, waar Terneuzen nu om vraagt?
1: Ah, natuurlijk niet. Zeeland. We krijgen alleen maar moeilijke zaken, zoals kerncentrales die we nu willen. Denk je dat ze ons geld gaan geven? Dat geloof je toch ook wel niet zeker?
0: Nee, het is een hoop die ze heel erg hebben in Terneuzen. Zijn hoop moet je dan maar een beetje vasthouden, toch?
1: Ja, maar Terneuzen, de sluis bestaat ook nog, hè, een host.
0: Ook nog, inderdaad.
1: En die gemeente krijgt dan niks. En we er ook niet.
0: Spannende tijd die aanbreekt. Dank in ieder geval dat je soort reageren. In zegt u maar. Fijne avond, dag hè. Dat is Cor Doezelaar vanuit Waterlandkerkje. Wil je ook reageren op dit nieuws? Daan die zegt, die zaak die hij dan aanspant van die boete, dat gaat hij verliezen. Ja, dat is dan ook mijn verwachting inderdaad. Maar het is toch wel heel vervelend inderdaad als je uren moet aansluiten straks bij een Westerschelde-tunnel. Johnny die zegt nogmaals, je moet de boot gewoon veel vroeger laten beginnen en veel later stoppen. Dat is beter. Dan kun je daar rekening mee houden. Ook met werk en de ploegendiensten had hij het eerder volgens mij ook al over. Ja, je kunt reageren in, zegt u het maar. We hebben het vandaag dus over de Westerschelde-tunnel. En de stelling is, die reparatie die mag inwoners en bedrijven geen extra geld kosten. Via 0118-499-999 kun je uiteraard reageren. Ik sprak er eerder over in Zeeland Komt Thuis met Ronald den Hollande. Hij is fractievoorzitter van Pro in Terneuzen. Hij zegt dus inderdaad, 10 miljoen is niet genoeg. Maar ik stel dan de vraag, hoeveel dan wel?
2: Nou, dat is het moeilijke. Eigenlijk komt het erop neer dat we denken, die 10 miljoen is absoluut niet voldoende. Zeker als je over een langere stremming praat. En ook nog moet gaan nadenken over hoe je de gevolgen voor bedrijven kan wegkrijgen. Een stukje compensatie, denk ik, dat zeker nodig zal zijn. Anders gaan er zelfs bedrijven omvallen. En we roepen ook op als raad om contact op te nemen met de Rijksoverheid. Dit is niet iets wat alleen voor Zeeland is. Het is Terneuzen is de derde havenstad van Europa. En we worden in één keer afgesloten van de rest van Nederland. Nou, dit is gewoon niet oké. En de Rijksoverheid, denken wij, moet hierin bijspringen.
0: Nou, dus Ronald den Hollande eerder vanmiddag. Die fractie is het unaniem eens. Er moet meer geld voorkomen om dus inderdaad geen extra geld te laten betalen door inwoners en bedrijven rondom die sluiting van de tunnel. Gedeeltelijke sluiting. Wat is jouw mening? Laat hem achter. 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken. Eerst muziek van de Four Tops. We'll

0: Tops en If I Were a Carpenter. Dit is Omroep Zeeland. Bijna 6:10. We hebben het in, zegt u het maar, over de sluiting van de tunnel. De stelling van vandaag is dat die inwoners en bedrijven geen extra geld mag kosten. Hoe denk jij erover? Het WhatsApp-kanaal is unaniem. Net als de gemeenteraad in Terneuzen zo ongeveer. Bijna 95% is het eens met deze stelling. Maar hoe denk jij erover? Hoor het heel graag. Johnny die zei net al, die boot moet veel vroeger beginnen en veel later stoppen. Hij zegt, misschien is het een optie om onder begeleiding twee kanten op te rijden in blokken van vooropgezette tijden. Misschien dat ze gezien de wet daar een ontheffing voor kunnen krijgen. En ik heb het idee dat er al heel veel opties onderzocht zijn en dat ze niet meer gaan werken naar nog meer opties. Ze gaan nu dus kijken, inderdaad, is het mogelijk om dat blokrijden te doen. Dus 50 minuten de ene kant op, dan 10 minuten wisselen, 50 minuten de andere kant op, enzovoort, enzovoort, voor de hele dag. Ik denk niet dat ze nu nog in dat laatste half jaar dan nog naar andere opties gaan kijken. Jan die hebt ook nog en hij zegt, dit mag het bedrijfsleven natuurlijk geen geld kosten. Denkt men dat de overheid na 10 miljoen nog meer gaat geven en de haven van Terneuzen is voor hen niet belangrijk genoeg. Oké, dank voor die mening. Je kunt bellen, dat heeft Jacques Solé van het Waterlandkerkje ook gedaan. Goedemiddag.
1: Ja, hallo. Ik had nog wat vragen over die tunnel.
0: Ja.
1: Ik maak er nog wel eens gebruik van. Mm-hmm. En ik heb geen zin om dure bekeuring te betalen.
0: Nee, dat snap ik, nee.
1: Het hoorde van Cornet. Maar hoe zit dat eigenlijk? Wanneer gaat dat in? En waar moet je dat kenbaar maken dat je naar de overkant wil?
0: Nou, dat kan nog niet. Ze zijn nu nog steeds bij de provincie heel druk bezig met dat reserveringssysteem te maken. Daar wordt dan in de zomer meer duidelijk over. En volgens mij is het inderdaad zo dat je een boete krijgt als je dan toch op de een of andere manier door die tunnel rijdt. Als je geen bewijs hebt dat je erdoor mag rijden. Dus dat je die ontheffing hebt, zeg maar.
1: Aha. Oh. Ja. Dat kan nog even duren. Maar het lijkt me dan toch wel dat het aangekondigd moet worden. Alvorens dat je door de tunnel gaat rijden natuurlijk. Dat is natuurlijk een vorm van belasting betalen. Net als bij die tunnel daar naast de Benelux-tunnel. Dat is toch heel gemeen dan, hè?
0: Ja, waar je inderdaad die tol moet betalen, maar dat het niet helemaal duidelijk is dat je dat eigenlijk achteraf moet doen. Inderdaad, dat is vrij ingewikkeld. Ja. Nee, dat klopt. Volgens mij gaat het heel duidelijk aangegeven worden. Maar wat is uw verwachting? Want de stelling van vandaag is dat het inwoners en bedrijven geen extra geld mag kosten. Bent u het ermee eens of oneens?
1: Ja, kijk, het CS Vlaanderen mag natuurlijk geen. Laat ze maar betalen hoor, uit Den Haag.
0: Maar gaan ze dat doen? Is dan ook meteen de vraag, hè? Want de gemeenteraad in Terneuzen zegt, er moet veel meer geld bij. Want op deze manier zijn de gevolgen veel te groot voor inwoners, werknemers, voor bedrijven.
1: Ja, dan komen we weer op een stokpaardje terecht natuurlijk, hè? Je kan op zoveel manieren geld besparen. Wat dacht je van die asielzoekers dat die allemaal kosten? En die brengen helemaal niks op. Ja, ik heb natuurlijk weer helemaal verkeerde dingen gezegd natuurlijk, want dat mag je helemaal niet zeggen.
0: Nee, ik weet ook niet inderdaad of het heel handig is. Maar
1: als er geld te graaien valt, dan zijn ze wel wakker altijd hoor. Laat ze maar eens kijken waar ze dan het geld vandaan kunnen halen. Om toch hier niet in armoede leven in Zeeuws-Vlaanderen? Dat kun je wel stellen, ja, dat het zo is.
0: Ja, maar als we dan eventjes teruggaan naar die tunnel. Gaan mensen hun gedrag aanpassen? Denkt u, gaan mensen omrijden of laten ze de boot, of kiezen ze dan toch voor de boot? Of gaan ze allemaal aansluiten toch bij die tunnel, in de hoop dat ze er toch doorheen kunnen?
1: Als je in Breskens woont en je bent te voet en je werkt in Vlissingen, dan ga je natuurlijk met de boot.
0: Dat zou het makkelijkste zijn, ja.
1: Ja, maar ik heb zelf een auto. Één keer per week of één keer per 14 dagen ga ik minstens door de tunnel.
0: Ja, ja. Maar laat u dat zitten dan in die 4 maanden? Of langer?
1: Nee, dan ga ik omrijden via Antwerpen dan.
0: Ah, leuk dagtochtje, toch?
1: Nou, ik heb het in het verleden heel vaak gedaan. Ja. In het verleden was het een enorme puzzel. Dan kwam je daar ongeveer bij Vlissingen aan. Mm-hmm. En dan stond er, de bootvaart niet. En dan kon je helemaal over Antwerpen kon je naar West-Vlaanderen gaan.
0: Ja, dat is de ellende. Dan moet je inderdaad omkeren. Nee, precies. Ja.
1: 2,5 uur heb ik er wel een keer over meerdere keren heb ik 2,5 à 3 uur erover gedaan. Ja. Om een stukje te rijden, ja.
0: Dat gaat straks niet heel veel anders zijn, de vrees. Maar dank eventjes voor de mening, Jacques Solé. Dank voor bellen naar, zegt u het maar, komt nog een appje binnen die zegt 10 miljoen is inderdaad lang niet genoeg. Maar met hoeveel Den Haag dan wel over de brug komt, dat is nog maar de vraag. En ik heb het idee dat in dit appje weinig hoop zit daarin. Dank in ieder geval voor de reacties in, zegt u. Maar morgen is de vrijdageditie. Kun je over alles bellen. Vanaf 17:30 ben je dan natuurlijk welkom om te reageren. En meer nieuws zometeen nog naar 18:00 in Zeeland komt thuis.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling

0: en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 6 uur geweest om op Zeeland. Staartje nog van de middagspits. Op best wel plekken staan nog stil in de regio. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. 13 kilometer, daar bijna 3 kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 5 kilometer, daar 7 minuten. En diezelfde A16, maar dan voor Zevenbergse Hoek 10 kilometer, daar 7 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Daar een file van 7 kilometer. 8 minuten moet je optellen bij je reistijd.
9: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
10: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
11: Dag Jaap.
12: Hi.
11: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
12: Ja, we hebben echt veel nodig.
11: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
12: Klopt.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even

0: goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
7: Ja, hij was ooit de voorman van Leefbaar Schouwen Duiveland. Nu de Zeeuwse stem in de Eerste Kamer in Den Haag. Wat laat hij er eigenlijk horen van Zeeland? Nou, het verhaal van Robert Lievensen, de senator daar, hoor je zometeen in Zeeland komt thuis. Is en blijft zomer. Stefan van der Gijssen die heeft de details. Goedemorgen, Zeeland is on tour deze zomer. Ringsteken, dat was vandaag de uitdaging. Of het gelukt is, hoor je zometeen hier in Zeeland komt thuis. Op je donderdagavond met muziek van de Bellstars.

0: De Belstars en Sign of the Times hier bij Omroep Zeeland. De BBB die zorgde 3 jaar geleden voor een politieke aardverschuiving. Van die winst lijkt nog maar weinig over te zijn. Voor eerste Kamerlid voor de BBB, Robert Lievesen uit Zierikzee, breekt daarom een spannende tijd aan. Want met de statenverkiezingen van volgend jaar in zicht kijkt hij terug op zijn Haagse jaren. Verslaggever Michael Komans die vroeg hem hoe Lievesen dat doet eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld met een dossier als de Zeelandbrug.
1: De Zeelandbrug is natuurlijk in het eigendom van de provincie Zeeland. En dan het eerste wat je hoort, ja, de Zeelandbrug moet natuurlijk vervangen worden. Of in ieder geval vervangen kan niet, want het is een rijksmonument. Er moet een andere oplossing komen voor de Zeelandbrug. En dan is het heel logisch dat natuurlijk het Rijk in eerste instantie zegt, ja, het is uw brug, provincie Zeeland, dus u moet dat oplossen. Nou, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dat ons dat als Zeeuwen, als provincie, dat valt niet op te hoesten. We hebben daar echt ook sowieso financiële hulp van het Rijk bij nodig. Nou, dan zijn daar hele grote lobby's op gang. Heel veel bestuurders vanuit Zeeland. Van het vlak niet uit dat al die wethouders en burgemeesters, statenleden, gedeputeerden, nou, onze commissaris van de Koning, zich plat rijden en lopen richting Den Haag. Om wel voor de bakker te krijgen dat ook het Rijk die verantwoordelijkheid ziet voor zo'n Zeelandbrug. Wij doen dat van als Kamerleden, stellen we daar vragen over. Nou, die vraag stel je iets eerder als je aan de voet van de Zeelandbrug woont. En dan kan je mensen ook goed uitleggen wat die Zeelandbrug voor ons is. Mensen, en dan bedoel ik eigenlijk onze collega-Kamerleden. En dan komt daar beweging in. En dat met een goed resultaat, want het Rijk gaat meedenken.
2: Ja, meedenken, nog niet meebetalen. Nou ja, het is een eerste aanzet. Misschien even toch vooruitblikken. Volgend jaar, verkiezingen. De vraag is nog maar of de BBB natuurlijk dan zo groot terugkomt. En of u er dan nog in zit.
1: Nou, ik verwacht niet dat wij zo groot terugkomen als wat we nu hadden. We zaten met 16 Kamerleden. Dat is echt exorbitant veel, omdat we in alle provincies ook de grootste werden. Ik heb nog steeds goede hoop. We hebben goede provinciale statenleden zitten, goede fracties zitten, dat we het goed moeten kunnen gaan doen. En ik ben sowieso een optimistisch mens. Dus wat dat betreft, en ik heb gezegd ook, ik wil nog wel een periode door. En het is aan mijn partijbestuur en uiteindelijk aan de leden op welke, of zij dat ook vinden, en als dat zo is, op welke plaatsen mij op de lijst zetten.
2: En dan nog de kiezer, die moet dan nog stemmen.
1: Dat is het allerbelangrijkste, want de kiezer heeft altijd gelijk.
0: Dat zijn duidelijke woorden, maar ook een beetje open deur natuurlijk van Robert Lievesen. Toch sluit hij ook, zegt hij zelf, weer een terugkomst naar de lokale politiek. Die sluit hij niet uit. Voorlopig richt hij zich dan wel nog op Den Haag.

0: Sienna Spire on Die on This Hill. Exact 6:15. Alsof het zo moest zijn. Gaan we voor het weer nog een keer naar Stefan van de Gijzen. Met de prachtige zomerse dag die we al hebben gehad. Stefan, wat kunnen we verwachten?
1: Nou, vanavond overal vrij zonnig. De nacht verloopt ook vrij helder. Temperaturen aan het einde van de nacht zo'n 17 tot 19 graden met weinig wind. Ja, en morgen ook een dag met volop ruimte voor de zon. Waarschijnlijk wordt het morgen nog wat warmer dan vandaag. Zo'n 27 of 28 graden op het strand tot de lokale tropische 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen. We hebben morgen te maken met een matige noordoostenwind. Maar in de loop van de middag gaat die flink toenemen. Zeker langs de kust en rond open wateren wordt die morgenmiddag vrij krachtig met een windkracht 5. En misschien vlak aan zee, wel een krachtige wind, een windkracht 6. Nou, voor de strandgangers, zeewatertemperatuur is aangenaam met zo'n 21 graden. Nou, ook de rest van de dagen blijft het zonnig en droog. Die temperaturen gaan alleen maar verder stijgen. Zeker op zondag en maandag op meerdere plaatsen dieper Zeeland in tropische temperaturen van 30 graden of een beetje meer.
0: Oké, hou vol, zou ik zeggen, met die temperaturen. Stefan, dankjewel. Vertragingen zijn er gemeld door de ANWB op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein, 13 kilometer. Daar is een vertraging 3 kwartier. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht 5 kilometer, 5 minuten. En verderop voor knooppunt Klaverpolder nog eens 5 kilometer. Ook daar 5 minuten. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein 2 kilometer, daar 6 minuten. Andere kant op in de richting van Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer. Daar is je vertraging 1 kwartier.

0: Madonna Frozen hier bij Omroep Zeeland. Het mislukken van de onderhandelingen tussen Iran en de VS... dat heeft direct geleid tot een hogere olieprijs. En dus tot een hogere benzineprijs. Toch is er nog geen reden voor paniek, zegt deze verslaggever van de NOS.
1: De olieprijs is de afgelopen 2 dagen wel gestegen met ongeveer zo'n $4. Maar het lijkt nu iets te stabiliseren. De markt lijkt een beetje ervan uit te gaan dat zowel Iran als de VS dit niet heel erg uit de hand zullen willen laten lopen.
0: De strijdende partijen die geven elkaar intussen de schuld van het voortduren van de oorlog. Dan nog kijken naar ander nieuws wat vandaag opviel buiten onze provincie. Het afgelopen kwartaal zijn er een record aantal huizen te koop gezet. Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het ging om bijna 57.000 bestaande woningen. De NVM legt uit waar die stijging vandaan komt.
2: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. En als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
0: Toch betekent het grotere aanbod volgens de NVM niet dat het woningtekort is opgelost. Vooral starters en senioren die kunnen nog altijd moeilijk een huis vinden. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
3: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
0: Medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. Op veel plekken zijn de voorbereidingen in volle gang voor de eerste kwartfinale op het WK. Marokko tegen Frankrijk. In Amsterdam spelen ze erop in, want een patissier die heeft een taart in de kleuren van Marokko. Rood en groen.
4: We hebben hier onze beroemde mangotaart. Die hebben we omgetoverd tot Marokkotaart. Omdat we zo trots zijn op dat ze door zijn en dat ze een mooie wedstrijd mogen spelen. Ja, we hadden er zaterdag 250. En dat was te kort, toen waren we om 2 uur uitverkocht. We gaan nu voor dubbelen. 500 taartjes.
0: 500 taartjes voor die wedstrijd. Dus Marokko en Frankrijk, die wordt vanavond om 10 uur gespeeld.

0: Horse with No Name. Muziek van Amerika bij Omroep Zeeland. Bijna 6:30. Zometeen even terugblikken op Goedemorgen Zeeland on Tour. En Lonneke die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 6:30. Lonneke de Klerk, goedenavond.
5: Goedenavond. De politie heeft een 33-jarige man uit België aangehouden. Hij zou afgelopen dinsdagavond een 60-jarige man hebben neergestoken in een woning in de Scottstraat. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was er sprake van een conflict tussen de twee mannen. Wat de relatie is tussen de twee maakt de politie niet bekend. Het installeren van het college van de gemeente Sluis is uitgesteld. Na een moeizame formatieperiode gaan de zittende partijen Sluis Lokaal, VVD en CDA toch met elkaar verder. De huidige wethouders Marjan van Oostenbrugge, Chris Simons en Patricia van de Vijver zouden vanavond opnieuw geïnstalleerd worden. Maar bij een van hen is de benodigde VOG nog niet binnen, de verklaring omtrent gedrag. Zojuist is bekendgemaakt dat de installatie daarom is verzet naar donderdag 27 augustus. Het Openbaar Ministerie eist 16 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS tegen een 20-jarige man uit de gemeente Terneuzen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. In de vroege ochtend van 5 mei zou hij een Portugese man in zijn buik hebben gestoken. De man werd zwaargewond aangetroffen in het centrum van Terneuzen. De verdachte zegt zich door drugs en alcoholgebruik bijna niets te herinneren van die nacht. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak in de zaak. Op de Oosterschelde werd vandaag op haaien gevist voor het project Shark Attack. Sportvissers helpen onderzoekers door haaien te vangen. En vervolgens krijgen ze een merkje, vertelt haaien-expert Niels Brevet.
6: Klinkt misschien gek, maar het is een tag die ze ook in de kleding gebruiken. Om kledingjes te merken. Dus als je naar de Hema gaat of zo, dan zit er zo'n plastic sliertje in. Dat soort dingetjes gebruiken wij. En dat doen we voor onderzoek. We willen weten waar ze in de winter zijn en waar ze hun jongen ter wereld brengen. We willen alles van ze weten.
5: Volgens onderzoekers gaat het slecht met de haaien. Daarom willen ze meer te weten komen over hun gedrag. En dan het weer in Zeeland. Het blijft nog even zonnig en ook vannacht is het helder en droog met minimaal 17 graden. Morgen opnieuw zonnig met een matige noordoostenwind die 's middags flink toeneemt. Het wordt maximaal 30 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Goedenavond, Zeeland

0: is Only Love. De zomer die is te horen hier op de radio. Zomers muziek hoor je. En Goedemorgen Zeeland, daar gaan Veerle en Elsa op pad. Goedemorgen Zeeland on tour, elke dag in een andere Zeeuwse plaats. Deden ze dan opdrachten. En vandaag was dat in Oostkapelle. Daar moest Veerle ringrijden op een Zeeuws trekpaard. En daarbij moest natuurlijk de poging gedaan worden om de ring te steken.
1: Goed.
2: Veerle zit op het paard. En ze heeft de lichte lans gekregen, want die andere was een stukje zwaarder. Nou, ze zet het paard op zijn plek. Want als die één keer op zijn plek staat, wil die meteen.
1: Ik zie het ringetje hangen. Zo.
2: De ring hangt klaar. De grootste.
1: Oké, we gaan het gewoon doen. Ja.
2: En dan gaat hij hoor. Dan gaat ze, ja, in galop. Oh, helaas, helaas. Nog een keertje terug. En dan gaat ze. En dan gaat ze.
1: Ah, jammer.
2: Oh, wat jammer nou.
1: Ja, ik kan nog één keer proberen. Ik vind het leuk namelijk. Kom maar, Afrika.
2: Ja! Ja! Ja! Goed zo!
1: Goed zo!
0: Ik had het idee dat ze er blij mee was. Meer van die avonturen van Veerle en Elsa zie je op tv. En op het YouTube-kanaal natuurlijk van Omroep Zeeland. En morgen weer een nieuwe On Tour. Zometeen gaan we naar onze ziel van de dag. En die is de Private Dancer. Dit is Tina Turner.

0: Maar Smit hoorde je, stay if you wanna dance. Ik voel me eerlijk gezegd een klein beetje bezwaard, want ik voel me een soort party crasher. Dat je dan op zo'n feestje inbreekt, wat al lekker aan de gang is, en daar kom jij dan ineens ertussen staan. Doe ik toch wel eventjes bij onze ziel van de dag. Annelies van den Hummel, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Hoe is het feestje?
1: Ja, het is heel gezellig hier zo.
0: Goed zo. Even korte uitleg erbij. Hè. Het schoolfeest is op basisschool de sprong in Koudekerken. Dat is al jaren een traditie, toch?
1: Dat klopt, ja. Elk jaar doen we gewoon echt een heel groot eindfeest. Ja.
0: En wat gebeurt er nu achter jou?
1: Op dit moment wordt er een juf bedankt. Die gaat met pensioen.
0: Ach, ja.
1: Dus die wordt nou toegezongen door de hele school.
0: Leuk zeg. Ja. Maar naast dat, wat gebeurt er allemaal?
1: Nou, er wordt hier lekker gebarbecued. We hebben net de loterij gehad. Dat is hier altijd een enorm succes.
0: Ja.
1: Er worden suikerspinnen gedraaid. Er staat een ballonvouwer. We hebben een sminker. Springkussens. Ja, je kan het zo gek niet noemen.
0: En dit is een traditie die jullie nog jaren voort willen zitten?
1: Dat hoop ik toch wel, ja. Ja. Ja.
0: Wat vind je zelf het leukste eraan?
1: Gewoon alle blije gezichtjes van de kinderen en ook gewoon de volwassenen die gewoon heel blij rondlopen.
0: Ja, wat was het voor schooljaar voor jou?
1: Ja, eigenlijk gewoon een heel goed jaar, denk ik wel. Op zich, ja, de kinderen doen het gewoon lekker en wij kunnen als OR gewoon heel veel leuke dingen organiseren hier zo. Dus.
0: Ja. Ah, leuk om te horen zeg.
1: Ja.
0: Dat is nu in volle gang nog dat feest, tot hoe laat gaan jullie door?
1: Officieel tot 19:30, maar vaak loopt dat nog wel ietsje uit.
0: Geniet zou ik zeggen vooral op dat feest en sluit het jaar daar dan mooi af op de sprong in Koudekerken. Annelies van Hummel, onze ziel van de dag. Geniet ervan, veel plezier hè.
1: Gaan we doen, dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.

0: John Mayer en New Light. Je bij Omroep Zeeland. En vanochtend is de eerste paal de grond ingegaan voor het nieuwe gebouw van voetbalvereniging Kloetingen. Al jaren wil de vereniging een nieuw clubhuis. Voorzitter Jan-Kees de Bruyne vertelt wat er allemaal in komt.
1: Het is echt meer dan een kantine, want er zitten ook twee kleedkamers zitten erin. Er zitten overlegruimtes in. Het is echt een heel modern gebouw waarvan je ook nog een keer vanaf de eerste verdieping veel beter zicht hebt op meerdere velden.
0: Jeugdleden die hebben de heipaal gisteren beschilderd in de kleuren van Kloetingen voor het officiële moment wat eerder vandaag dus was. Dan de Franse schrijfster Tiziana de Rosnay. Die komt zondag naar een boekhandel in Goes. Ze werd 20 jaar geleden wereldberoemd met haar boek. Haar naam was Sarah. En boekhandelaar Anthony Vierloos is blij dat haar wist te strikken.
2: Ja, nou ja, dat is heel raar. Maar het werkt vaak in boekhandelsland zo dat je dus dan worden al aantal keren per jaar worden nieuwe boeken aangeboden. En ik zag een nieuw boek van Tiziana de Rosnay. En dan laat je soms wel eens vallen tegen zo'n uitgever. Goh, als die nou eens naar Nederland komt, zou ik het wel leuk vinden om die in de winkel te ontvangen. En tot mijn eigen grote verbazing gebeurt het dan ineens. Yeah. Ik bedoel, ze is 2 dagen in Nederland, bezoekt 3 adressen. En ze komt bij ons naar Goes toe.
3: Oh ja, maar vanuit Frankrijk is Goes het eerste wat je tegenkomt, hè?
2: Ja, dat is heel vaak zo, ja. Nou klopt, als je het gemiddelde neemt tussen Brussel en Amsterdam, dan zitten we prachtig en route.
0: Nou, bijzonder is dat wat daar gaat gebeuren. En omrijden voor de reparatie van de Westerschelde-tunnel. Ja, het lijkt toch de toekomst te zijn volgend jaar voor veel Zeeuwen tijdens die werkzaamheden vanaf januari. U zegt het maar, Jacques Salé, hij heeft dat omrijden al wel vaker gedaan.
4: Ik heb het in het verleden heel vaak gedaan. Ja. In het verleden was het een enorme puzzel. Dan kwam je daar ongeveer bij Vlissingen aan. Mm-hmm. En dan stond er, ja, de bootvaart niet. En dan kon je helemaal over Antwerpen kon je naar West-Vlaanderen gaan.
0: Ja, dat is de ellende. Dan moet je inderdaad omkeren. Nee, precies. Ja.
4: 2,5 uur heb ik er wel een keer over meerdere keren heb ik 2,5 à 3 uur erover gedaan. Ja. Om een stukje te rijden, ja.
0: Zijn reactie, Ine, zegt u het maar, gaat nog veel opleveren, die werkzaamheden bij de tunnel. Het laatste Zeeuwse nieuws volg je natuurlijk vanavond op de app en ook op onze site omroepzeeland.nl. Fijne muziek zometeen na 7 hier bij Omroep Zeeland. En Remco is er morgenochtend natuurlijk met het laatste Zeeuwse nieuws dan weer in Zeeland. Wordt wakker.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder

0: Graag mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: volgen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en

0: sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In twee sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv. En

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer, zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.